0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: twente.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goeienacht, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. En dat terwijl het kabinet juist had beloofd zich in te zetten voor ondernemers. In het coalitieakkoord zijn miljarden uitgetrokken voor stikstofaanpak en woningbouw. Oekraïne wil de oorlog met Rusland voor de winter beëindigen door druk op Rusland uit te oefenen via diplomatie. Dat zegt president Zelensky op Telegram. Gebeurt dat niet, dan wil hij een winterhulppakket met onder meer gas, energieapparatuur en honderden raketten. Zelensky was gisteren bij de EU-top in Brussel. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. En een speler van Oezbekistan die tijdens de WK-wedstrijd tegen Colombia woensdag tegen een cameraman botste, heeft zijn excuses aangeboden. De cameraman raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De speler stuurde hem een gesigneerd t-shirt met het spijt me erop en wenste hem ook een snel herstel toe. Het weer van Weer Online. Vracht kans op een paar onweersbuien. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeienacht, ik ben Ronald Hemmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jetten krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken, als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. En Canada heeft de WK-wedstrijd tegen Qatar met overmacht gewonnen, maar een zware blessure dempte de feestvreugde. Ismaël Cornet werd onderuit gehaald en moest met een brancard het veld af. Mogelijk heeft hij zijn onderbeen gebroken. Het werd 6-0 voor Canada. De speler die Cornet uitschakelde kreeg een rode kaart. Een andere Qatarees had al rood. Het weer van Weer Online. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media. De familie kwam met een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer. En tot zover het AB Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.zfm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. En meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is zondag Vaderdag. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm. 30 tot 35 graden, maar het voelt nog warmer aan. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse vicepresident Vance stapt nog niet op het vliegtuig naar Zwitserland voor verdere onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran. De plannen voor de besprekingen zijn nog niet definitief, zegt het Witte Huis. Er ligt nu een basisakkoord en de blokkades van de straat van Hormuz zijn door beide landen opgeheven. De Britse premier Starmer moet oppassen. De populaire Labour-kandidaat Andy Burman staat aan zijn stoelpoten te zagen. Hij heeft lokale verkiezingen gewonnen en komt in het lagerhuis. Burman is populair binnen Labour. Ze zien hem liever als premier en kunnen Starmer zonder verkiezingen aan de kant schuiven. De belangstelling voor zonnepanelen bereikte vorig jaar een nieuw dieptepunt, schrijft het AD. Er werden 95.000 installaties geplaatst, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Het komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daardoor levert zelf opgewekte energie vrijwel niks meer op. En Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal door met 1-0 te winnen van Zuid-Korea. Mexico is gastland van het WK, net als Canada. Dat won zijn allereerste WK-wedstrijd met een ruime 6-0 van Qatar. Er lag wel een schaduw over de wedstrijd. Ismaël Koné werd neergemaaid en brak zijn onderbeen. Het weer van Weer Online. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien met misschien ook hagel en veel wind. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Noodweer heeft vannacht voor problemen gezorgd in de regio Eindhoven. Volgens Omroep Brabant had de brandweer de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en blikseminslag. Vooral Nune kreeg de volle laag, daar vielen door de harde wind bomen om en liepen straten onder water. Nu er een basisakkoord is tussen Amerika en Iran, varen er weer schepen door de straat van Hormuz. De blokkades zijn van beide kanten opgeheven. Toch gaat de Amerikaanse vicepresident Vance nog niet naar Zwitserland om over een definitief akkoord te praten. De plannen voor die gesprekken zijn nog niet concreet, zegt het Witte Huis. Huizenbezitters lopen niet meer warm voor zonnepanelen. Volgens het AD lieten ze vorig jaar nog maar amper 100.000 installaties plaatsen, een nieuw dieptepunt. Reden is het verdwijnen van de salteringsregeling vanaf het nieuwe jaar. Stroom die je teruglevert, levert dan zo goed als niks meer op. En het WK voetbal is nog maar een week aan de gang, maar het eerste land heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde, Mexico. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen vannacht ook een tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. En Canada is ook dicht bij de volgende ronde. Het maakte vannacht met 6-0 gehakt van Qatar. Het weer van Weer Online. Een hete en benauwde dag met eerst nog veel zon. Later vanmiddag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. Het wordt 30 tot 35 graden. En tot zover het AD-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Shining Sparrow, Material Lover, hier op Twente FM op deze vrijdagochtend.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 19 juni en vandaag op deze dag in 2001, begin van de Nederlandse Wikipedia. Deze dag 2001.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Enschedese Haringparty heeft dit jaar 45.850 euro opgeleverd voor de stichting Skik in Twente. De opbrengst van de jaarlijkse veiling wordt gebruikt om 23 mantelzorggezinnen met ernstige beperkingen of een ziek kind volledige verzorgde vakantie te bieden. En dat is aardig op weg nu met 45.850 euro. En de fatbiker is donderdag aan het einde van de middag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de kruising van de Pruisische Veldweg met de Vuurdomplein in Hengelo. De bestuurder van de fatbike is na behandeling ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis. Lees het na op 120.nl. En de expositie van Kunsthal Almelo is eerder gestopt dan gepland vanwege vandalisme. Kunstenares Leonie Stellema had voor de tentoonstelling keramieke beelden gemaakt. Die pronkte in de stuivertorentjes tegenover het stadhuis. Uit voorzorg zijn nu alle beelden weggehaald uit die kunsttorentjes. Het is te gek. Vandaag zonkracht 7. Tweede helft krijgen we regen en onweersbuien. Hebben we vandaag lekker 34 graden, beste mensen. Hoofd koel houden. Straks gaan we eens kijken hoe het gegaan is bij de Almeloze Ruitendagen. En of ze daar het hoofd koel kunnen houden. We gaan straks even bellen. We gaan bellen met Thijs, we gaan bellen met de FBK. En meer zaken die ons raken, dus blijf er lekker bij. En mocht je jezelf wat wensen, laat het even weten via de 120-app.

0: Folk hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 19 juni en 2002 op deze dag. Steve Fossett begint zijn solo-ballonvlucht rond de wereld. In 2001 begin van de Nederlandse Wikipedia. De Engelse editie was 5 maanden eerder van start gegaan. En sindsdien kunnen wij bladeren op het internet. Toch? Alles is waar. Dan 1987, de Baskische bevrijdingsbeweging ETA die brengt een autobom tot ontploffing. In een ondergrondse parkeergarage in Barcelona vallen 18 doden, waaronder enkele kinderen. Bloedigste aanslag uit de geschiedenis van de ETA. Het leidt tot 22 juni tot massale protesten in Spanje met 750.000 deelnemers. In 1987 vond die bomaanslag plaats op deze dag. 1981, in het plaatsje Nelspruit in Zuid-Afrika, wordt tot dan de zwaarste sinaasappel ooit tentoongesteld. Daar was men trots op. Hij weegt namelijk 2,5 kilo sinaasappel. 1972, de politie arresteert de Duitse terroriste Ulrike Meinhof van de Baden-Meinhof-groep. De Rote Armee-fractie. Ze pleegt uiteindelijk zelfmoord op 9 mei 1976 door zich op te hangen in haar gevangeniscel. En 1961, Britse Kuwait, toen nog Groot-Brittannië, wordt onafhankelijk van Kuwait. Dus het heel moeilijk verhaal, maar in ieder geval is het een kleine olierijke emiraat aan de kust van de Persische Golf, wordt het dan uiteindelijk Kuwait. Kili Kuwait, 1961. Dan 1938, Italië wint in Frankrijk de wereldtitel door Hongarije in de finale van de WK voetbal met 4-2 te verslaan. En 1867, de oprichting van de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1993 en de binnenkomen zoals volgt. Mama's Always on Stage van Arrested Development komt binnen op 39. Feyenoord is onze kampioen, van Kok van der Palm is de binnenkomer op 38. En Freak Me van Zilk is de binnenkomer op 35. The Love of a Woman van Bernie Lyon komt binnen op nummer 34. En de hoogste nieuwe binnenkomer op 26.

Het is Ace of Base, uiteindelijk wordt het nummer 2 met Wheel of Fortune. En staat 12 weken in de top 40 en kwam op deze dag binnen 1993 in de lijst. Op nummer 26 als hoogste nieuwe binnenkomer. Delta tot 3, op 3, Arkadel Falling in Love van UB40. Op 2, The Power of American Natives van Dance to Trance. En op 1 blijven staan in de 10e week What is Love van Hathaway. De nummer 1 van 19 juni 1993.

0: Daddy Swims hier op Twente FM, Mr. Know It All. Later in de show gaan we het ook hebben over losser op wielen. En we gaan nog naar Ben Keizers. Waar loopt hij? Hij loopt richting Corba. Zit in Spanje op dit moment. En we zijn altijd benieuwd, maar die is straks tegen 10 uur. En we hebben Thijs. En straks ook de Almeloze Ruitendagen. Die zijn begonnen in deze hitte. We hebben een paardendouche. Alles erop en eraan. We gaan straks bellen met Eddy Schoneveld. Vandaag zonkracht is hoog. Hou er even rekening mee. 7. Vanmiddag later, zeker avond, enkele regen- of onweersbuien. En vandaag 34 graden in Twente. Reden om uw hoofd koel te houden. Straks de streeknieuws.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
12: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
13: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
12: Brusje doet meer met je.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 7:30, eerst de hoogtepunt uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Dag Michiel.
15: Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot het laagste niveau in ruim 10 jaar, zegt het CBS. Mogelijk komt dat doordat er meer aandacht is voor zelfmoordpreventie, zoals hulplijn 113. Ook Zwitserland zegt nu dat er vandaag geen gesprek komt tussen Amerika en Iran over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance had al gezegd dat die niet zou gaan. De plannen voor die gesprekken zouden nog niet helemaal vaststaan. En bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het bij warm weer binnen te heet, ondanks zonwering of een groene tuin. Vereniging Eigen Huis vindt dat gemeenten ook een aandeel moeten nemen in het koelhouden van woonwijken.
0: Dankjewel, Michiel. Rutger, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De provincie Overijssel trekt haar handen af van Twente Airport, maar hoopt dat wel in goede harmonie met de gemeente Enschede te kunnen doen. Beide zijn nu nog voor de helft eigenaar van het vliegveld. Een groep ondernemers uit de regio gaat Twente Airport runnen, maar eerst steekt de provincie nog wel 5,7 miljoen euro in de renovatie van de start- en landingsbaan. Daarin schuilt wel een risico. Als de provincie straks geen eigenaar meer is van de luchthaven en de boel gaat failliet, dan zijn ook alle miljoenen euro's weg. Vanwege de hitte zijn meerdere evenementen in de regio afgelast. Zo ging gisteren de dubbele mijl in Hengelo niet door. In Reutem is komende zondag de Dom voor Danloop. Vooralsnog gaat die hardloopwedstrijd wel door. De 10 kilometer afstand is zelfs uitverkocht. En de gemeente Hengelo gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om noodpakketten aan minima te verstrekken. Sinds eind vorig jaar adviseert de Nederlandse overheid om zo'n noodpakket in huis te hebben, zodat je bij een noodsituatie de eerste 72 uur kan overleven. Voor mensen die in armoede leven is zo'n noodpakket vaak onbetaalbaar. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 34 tot 36 graden een bloedhete dag. In de namiddag en vanavond kunnen er lokaal een paar stevige regen- en onweersbuien vallen. Weekend verloopt ook warm, met temperaturen dan rond de 30 graden.
0: Dankjewel, Rutger. Weinig te beleven op het wegdek. Het is ruim baan op dit moment. En ook geen controles, dat is mooi. Kortom, knallen. Nee, ik mag het niet zeggen. Rustig gaan doen. Geen gekte, beste mensen. Hou netjes op deze.

0: Het is Jonas Blue en Malieve en The Edge of Desire. Gisteren het nieuws, eigenlijk eergisteren al, dat er wat watertekort is in Noordoost-Twente. Niet dat wij in paniek raken met z'n allen natuurlijk. Maar het kan zijn dat er momenten zijn, bijvoorbeeld in Overdinkel, dat er geen water uit de kraan komt. En dat heeft te maken met allerlei warmte, of niet Jeroen?
1: Zeker als het langdurig droog en warm zal zijn. We mogelijk te weinig capaciteit hebben om het water uit de kraan dan nog steeds hard te laten stromen. En dat we dan de waterdruk gaan verlagen, zodat er voor iedereen ook water blijft. Daarmee wil ik ook zeggen dat we mensen niet willen laten schrikken met een brief die we ze gisteren hebben gestuurd. Want we gaan dat water nu niet afsluiten. En mensen krijgen nog steeds water. Maar bij een piekvraag, zoals we dat noemen, als er heel veel vraag naar drinkwater is, dan willen we het nog steeds kunnen leveren. En vragen mensen daarom om zuinig om te gaan met het water. Er is in Overijssel en zeker ook in Noordoost-Twente te weinig reserve drinkwater, zoals ze dat noemen, om juist wanneer er heel veel mensen de kranen openzetten, en dat is dan vaak in de zomer, hè, in de ochtend, hè, en 's avonds. En ze zetten de kraan natuurlijk open om te douchen, hè, maar ze zetten de kraan ook open om soms de tuin te sproeien als het meer dan 30 graden is. Ja. En daar vragen wij nu, nou weet je, sproei die tuin bij voorkeur niet, hè, dat de gele gras wat eerst verdroogt door gebrek aan water, dan wordt toch weer groen. De tip die heel veel mensen al kennen, omdat fitness al langer mensen aanspoort om water te besparen, is: douche nou niet zo lang.
0: Doe dat nou niet. Douche nou niet zo lang. Vooral 3 keer per dag is onzin natuurlijk. Hè. Ja, je kunt de hele dag wel douchen als moet. Dus houd in de gaten. Het gaat om serieuze zaken. Al dus Jeroen Broenink van Vitens. Waterbesparing vooral in Noordoost-Twente. Houd in de gaten.

Right now, hier op Twente FM, op de dag dat het 34 graden wordt. We gaan er lekker van genieten, toch vanmiddag in de tuin. Een greep uit de verjaardagslijst, onder andere Salman Rushdie is vandaag jarig. De schrijver wordt 79 en Kathleen Turner, de actrice, is 72 geworden. Mark DeBarge, zanger bij DeBarge, wordt 67. Paula Abdul is ook jarig vandaag, wordt 64. En Boris Johnson, oud-premier van het Verenigd Koninkrijk, wordt 62. Edwin de Roy van Zuiderwijn, altijd in het nieuws, 60. De ex van prinses Margrethe. Ja. Richard Kemper van Veldhuizen Kemper wordt 56. En Glennis Bata is jarig vandaag. Zowel Glennis Grace, zij wordt 47. Gefeliciteerd. En ook onder andere jaren vandaag, zij wordt 76. Anne Wilson van Heart.

0: En ze zong ooit eens These Dreams. Ze is 75 geworden en gefeliciteerd en een mooie dag. Vrijdagochtend en ja, gisteren is het begonnen, eigenlijk eergisteren al, de Almeloze Ruitendagen. Eddy Schoneveld, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, prachtig weer erbij, goede omstandigheden tussen aanhalingstekens natuurlijk, maar hoe is het de eerste dagen vergaan?
1: Nou ja, goed, wij zijn gisteren begonnen met de opbouw en gisteravond hadden we de eerste wedstrijd, de hobbyhorsing. En dat was hartstikke gezellig, maar wij zoeken nog wel een beetje dat thermostaatknopje.
0: ik woon ook niet beginnen over de hitte, Eddy, maar dat is een duidelijk verhaal, want jullie hebben ook maatregelen getroffen, hè, laten we wel wezen, vooral met paarden en als het om sport gaat.
1: Ja, wij hanteren het hitteprotocol van de KNS en wij hebben zelf uiteraard ook een hitteprotocol, dus wij doen er echt alles aan, maar ja goed, de temperatuur kun je niet naar beneden krijgen.
0: Nee.
1: Dus wij zorgen voor voldoende water. We hebben zelfs besloten dat alle deelnemers een ijsje krijgen als ze de ring uitkomen. Dus we gaan best wel er wat aan doen. Maar ja, het is ook een stukje eigen verantwoordelijkheid van de mensen zelf.
0: Ja, ja, maar zouden we dan niet meer moeten hebben in dit land? Want ja, bij menig evenement wordt afgelast vanwege claims en toestanden allemaal. Ik wil niet zeggen dat iedereen goed kan nadenken over dit soort dingen. Maar het is toch jammer. We moeten toch een mode zien te vinden dat we ook gewoon dit soort dingen door kunnen laten gaan. Zoals jullie dat ook hebben bijvoorbeeld met die paardendouche. Ik noem maar wat.
1: Ja, nou ja, goed, uiteindelijk hebben wij ook daarvoor gekozen. Kijk, want ik las ook op Facebook wel berichten dat mensen zeggen van af voor plaatsen ze een weekje. Maar wij hebben er allemaal vrij voor genomen. Je hebt alles opgebouwd. Je kunt dat niet zomaar een weekje verplaatsen.
0: Nee, zeker niet.
1: Volgende week zijn er weer ergens anders concoursen. Daar hebben de mensen zich ook weer voor ingeschreven. Dus wij hebben wel gezegd, we laten het gewoon nu doorgaan. En als mensen denken dat ze het echt te warm vinden, nou ja, dan kunnen ze op basis daarvan kunnen ze annuleren. Ja. Maar uiteindelijk heb ik geloof ik voor vandaag 2 of 3 afmeldingen.
0: Ja, het valt dus allemaal mee. Mensen gaan er ook wel een beetje nuchter mee om, volgens mij langzamerhand toch?
1: Ja, en uiteindelijk, je weet dat het warm wordt, dus je vertrekt op tijd. En je moet niet een uur op een paard gaan zitten. Nee, we zeggen ook, rij gewoon kort in, want het paard is al warm. Dus wees wijs, gebruik je verstand. En dan denk ik dat we gewoon een hele mooie sportdag kunnen hebben.
0: Ja, nou heb ik wel eens begrepen, de paarden heel goed tegen hitte kunnen. Gewoon, ook, dat is een serieus verhaal, toch?
1: Ja, weet je, mag luisteren, in Spanje en Italië rijden ze ook gewoon paard. Dus het is meer de ruiter die erop zit die moeilijk doet, dan het paard zelf.
0: Ja. Hoe zit het nou met die paardendouche? Want dat wordt natuurlijk overal gebruikt, dat weten niet heel veel mensen. Maar is het nou om te koelen, om een paard te koelen? Of is het gewoon ook om echt te douchen? Ik noem maar wat hoor.
1: Nee, hij vernevelt. Hij vernevelt. Oh, ja. Dus uiteindelijk wordt het water gewoon echt als een hele dunne druppeltjes eroverheen gesproeid. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal erachter. Dus het is net of je door de motregen heen loopt. En daardoor koel je beter af.
0: Oké, dat vinden de paarden ook prettig.
1: Dat vinden de paarden ook fijn, ja.
0: Ik neem aan dat de ruiter er dan niet meer op zit, Eddy.
1: Dat mag wat mij betreft wel, maar die worden dan net zo nat.
0: Precies. Zeg, wat zijn er nog meer van maatregelen getroffen om een prachtige dag te krijgen vandaag? Want het gaat allemaal los, zeg maar, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, vandaag beginnen we echt. Wij beginnen vanmorgen rond de klok van 9:30 beginnen we met het springen. En vanmiddag om 12:00 met de dressuur. En ja, eigenlijk is het vandaag een hele saaie dag, want we doen vandaag alleen maar sport. Ja. Het is ook de eerste dag van de Almeloze Ruitendagen. Ja. Dus we hebben gezegd van nou, we gaan vandaag echt inzetten op de sport. Dus we gaan tot 9:00 vanavond door. En dan uiteindelijk, morgen hebben we natuurlijk wel over wat meer dan het programma. Morgen hebben we ook de playback show en we hebben morgen een uitzending van het Nederlandse elftal op trein. Hey, want dat is natuurlijk om 7:00, dat is een ideale tijd om met elkaar een potje voetbal te kijken. Maar vandaag is het eigenlijk grotendeels alleen maar sport.
0: Oké, dat zal lekker genieten. En morgen hebben we zondag ook nog wat? Ik ben het even kwijt, want het is langzamerhand een...
1: Zondag is de hele dag nog. We gaan zondagmorgen zijn er nog gewone wedstrijden. En zondagmiddag zijn de finales. Zondag hebben we de
0: kuur voor de ponies. Ja.
1: We hebben de grote prijs van Almelo. En dit jaar hebben die veel breder getrokken. Dus we hebben veel meer deelname in de finale. Wat ook wel gewoon meer show geeft, ook voor de sponsor. Want er staat een heus zadel te winnen.
0: Okay.
1: En wat persoonlijk wordt aangemeten. En dat is niet zomaar een zadeltje, dat is echt een Fairfax zadel. Dus wat dat betreft is dat er echt wel wat op het programma.
0: Ja, super gaaf allemaal. Hey, en dan hebben we even 2 dagen pauze. Even, ik doe dit uit mijn hoofd, hè, en dan gaat het weer verder, hè, toch?
1: Nee. We gaan gewoon maandag door.
0: Oké, toch wel. Ja, ik zit het even. Ik denk, we zitten nou weer precies, maar jij bent ervoor.
1: Maandag hebben wij, dat noemen wij wel de wisseldag. Dus dan gaan de ponies allemaal weer naar huis en dan komen de paarden weer terug.
0: Ja.
1: Maar dan hebben we maandagmorgen is er dus even niets. Maar dan zijn we wel heel druk bij elkaar, want er moet alles weer klaargemaakt worden voor die paarden. En dan hebben wij maandagmiddag om 12 uur beginnen we al met de subtop. Dat is de hogere dressuur. En dan vanaf dinsdag gaan we gewoon volle bak met springen en dressuur aan de gang.
0: Nou, fantastisch. Prachtig. Tot met volgende week zondag nog de Almeloze Ruiterdagen. Lekker genieten. Eigenlijk als het ware midden in Almelo. Een prachtig terrein. Jullie slapen er nog net niet, hè, geloof ik?
1: Nou, er zijn er wel een aantal van onze vrijwilligers die er wel slapen. Maar ik vind het gewoon wel heel erg lekker om gewoon s'avonds naar huis en te fietsen en naast mijn vrouw te liggen.
0: Goed zo. Hey, geniet er vooral van. En we gaan maandag en volgende week nog even een paar keer weer bellen voor de Almeloze Ruiterdagen 2026. Eddie Schoneveld, dankjewel.
1: Helemaal.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: mijnzorg.nl/luister.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot onder de 1800. Dat is het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat de daling komt doordat het normaler is geworden om over zelfmoordgedachten te praten, zoals via hulplijn 113. Ook Zwitserland heeft gezegd dat Amerika en Iran daar vandaag niet praten over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance zei gisteravond al dat hij niet ging. De plannen voor de gesprekken staan volgens het Witte Huis nog niet 100% vast. Amerika en Iran hebben al wel een conceptakkoord ondertekend. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het binnen op hete dagen te warm. Ze hebben zonwering en een groene tuin, maar dat is niet genoeg, ziet vereniging Eigen Huis. Die ziet ook een rol voor de gemeente. Die moeten huizen niet te dicht op elkaar bouwen en zorgen dat er in de wijken genoeg schaduwplekken zijn. En in Rotterdam-Zuid heeft de politie vannacht geschoten op een man die probeerde in te breken in een auto. Toen hij werd betrapt, rende hij op de agenten af met een schaar en het lukte ze maar niet om hem onder controle te krijgen. Daarom schoot de politie gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar is wel opgepakt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het is lente in Twente.

0: De Bauza, hier op Twente FM Magnetic. Welkom, welkom. Het is vrijdagochtend.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is de dag dat de Nederlandse Wikipedia begint. Dat gebeurt op deze dag in 2001.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Enschede's Hiring Party heeft €45.850 opgeleverd voor de stichting Skik in Twente. De opbrengst van de jaarlijkse veiling wordt gebruikt om 23 mantelzorggezinnen met ernstige beperking of met een ziek kind, of hoe dan ook, een volledige vakantie te bezorgen en te bieden. Lees het na op 120.nl. En de Fatbiker is donderdagmiddag aan het einde van de middag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de kruising Pruisische Veldweg met de Vuurdoornstraat. Schuine streep Vuurdoornplein. Juist daar dus in Hengelo. De bestuurder van de Fatbike is na behandeling ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis. En een expositie van de kunsthal Almelo is eerder gestopt dan gepland vanwege vandalisme. Kunstenares Leonie Stellema had voor de tentoonstelling keramieke beelden gemaakt. Die pronkten in de stuivertorentjes tegenover het stadhuis van Almelo. En uit voorzorg zijn nu alle beelden weggehaald uit die kunsttorentjes. En dat is doodzonde. Vandalisme dus, dat was de reden. Vandaag zonkracht 7. Nou, dat betekent insmeren. Tweede helft van de middag ontstaan er regen- en onweersbuien. En vandaag wordt het 34 graden.

gaan we genieten van prachtige sport. Het komend weekend en we gaan ook nog naar Thijs Kemperink. De vraag is, hoe is het met de Dom van Danloop? Nou, daar krijgen we ook antwoord op als het goed is in deze show. En we gaan nog naar Ben Keizers. Want Ben Keizers loopt richting Orba. Waar is hij? Dat is de vraag. En we brengen nog een bezoek aan Losser op Wielen. En straks aan 9 uur 6 op rij. Dus laat het alles weten via de 120-app. En nu Milli Vanilli. Girl, you know it's true.

0: Douwe Bob en With You op het Twente FM. Kwart over acht geweest, dan zeg ik 19 over acht. En we komen steeds dichter bij het moment dat de FBK Games 2026 gaan starten. Hans Kloosterman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan niet meteen over de hitte beginnen, maar hebben we daar al maatregelen voor getroffen? Of kunnen we ook zeggen, want wat fantastisch weer.
1: Nou, ten eerste, het wordt fantastisch weer. Hè. Ik geloof dat vandaag en morgen het drukkend warm wordt. Maar de voorspellingen voor zondag zijn eigenlijk wat beter. Gelukkig. En natuurlijk nemen wij ook onze maatregelen. We hebben extra waterpunten laten aanleggen. Dus er is gewoon gratis tapwater voor onze bezoekers. Er zal zonnebrandcrème beschikbaar zijn voor wie dat niet in zijn tas gestopt heeft. We hebben al gisteren nog een extra mail uitgedaan naar alle ticketholders om toch ook te duiden dat ze een pet of een hoofddeksel meenemen. Ja, je zit wel in de zon. En gisteren bedachten wij dat we zoals bij het WK voetbal eigenlijk om het half uur wel zo'n hydration break zouden moeten doen.
0: En dan
1: niet zozeer voor de atleten, want die redden zich wel.
0: Maar ook denk voor de commercials.
1: Oh ja, voor de commercials ook. Ja. Dus, ja. We maken er ook maar een grapje van. Maar het is natuurlijk, net als heel koud weer kan ook heel warm weer best wel risico's met zich meebrengen. Maar daar zijn wij goed op voorbereid.
0: Oké, nou dan laten we vooral gaan genieten van de sport die gaat plaatsvinden de komende, zondag dan in dit geval. Maar de meeste sporters zijn er ook al toch een beetje. Tenminste, er zijn er al wat die dan een beetje zenuwachtig worden en toch uiteindelijk al iets eerder komen toch? Of heb ik hem mis?
1: Nou ja, er was gisteren al beweging van atleten in het stadion.
0: Dat bedoel ik.
1: De grote groep komt vandaag en morgen aan. En de Nederlandse atleten, althans het overgrote deel van de Nederlandse atleten, stapt gewoon zondag op de fiets om hierheen te komen. Of in de auto om hierheen te komen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar van de internationale atleten, daar zijn de eersten al gearriveerd.
0: Ja, ja en die worden, dat is een hele organisatie, want die zit ook veel in Delden, geloof ik. Hè, en dan worden zij er weer gereden en allerlei, een hele structuur opgebouwd om dat in goede banen te leiden, geloof ik.
1: Zeker, zeker, zeker. Dus we hebben een ontvangstteam op Schiphol waar de atleten zich kunnen melden. Dan worden ze met auto's naar Delden vervoerd. Waar wij inderdaad ons hoofdkwartier in het apart hotel in Delden hebben. En dan zorgen we natuurlijk ook dat ze op de baan kunnen trainen. En dat is logistiek wel een hele operatie. Hè? Dus wij hebben een prima samenwerking met de Autogroep Twente. Die zorgt voor ons voor 20 auto's in totaal. En dan hebben we een heleboel vrijwillige chauffeurs die de atleten vervoeren. En dat is altijd wel een hele operatie.
0: Ja. Ja, ik ken er een paar, maar die zijn er helemaal. Die kijken het hele jaar ernaar uit om met die atleten gewoon in de auto even te zitten, weet je? Gewoon even, dat is toch wel even een dingetje.
1: Dat is ook zo. Er zijn er die gewoon 4 dagen vrij nemen ik vind dat altijd heel bijzonder, hè, dat ze voor een evenement als FBK Games dat over hebben. Maar mensen vinden dat geweldig. Het is natuurlijk ook gezellig met elkaar om dat te doen. Geldt overigens niet alleen voor de groep chauffeurs, hè, maar ook onze juryleden of onze parkeerwachters of totaal meer dan 300 vrijwilligers er rondlopen zondag. Die dat allemaal doen omdat ze gewoon een hele leuke dag hebben met elkaar. Dat blijf ik een van de mooie dingen vinden aan mijn job. Dat ik dat mag aansturen.
0: Ja, dat geloof ik graag. Het is altijd weer zo snel voorbij, hè. Het is maar een paar uurtjes, zeg ik altijd. Je hebt wel het gevoel, we kijken een heel weekend naar zo'n FBK game. Het is eigenlijk maar een paar uurtjes. Kunnen we dat niet een beetje uitrekken, weet je? Dat we alle sporten goed kunnen zien. Wordt het dan te lang?
1: Dat is nou het dilemma waarin wij zitten. Hè? Dus aan de ene kant, als je in het stadion zit, vind je eigenlijk dat het te snel gaat.
0: Ja.
1: En aan de andere kant worden wij in een televisieframe geduwd we zorgen dat we een uitzending maken die maximaal 2 uur tijd mag hebben. Waarbij dat vroeger eigenlijk veel langer was. we vinden lineaire televisie en we vinden het mag allemaal niet lang duren.
0: Ja, klopt, ja. Ik weet hoe het gaat. Verdorie. Wow.
1: Ja, precies. Dat is op de radio misschien wel niet anders, Wim. Dat weet ik niet. Maar,
0: ja, ik praat ook altijd te lang met de gasten. Dat klopt, Hans.
1: Oh.
0: Ja. Maar ja, goed.
1: Dat is
0: maar
1: dat, zelf.
0: Nou ja, nee, ik ook. Ik bedoel, zolang het interessant is, is het leuk, zeg ik altijd. Hè? Ja, plaatjes draaien kun je altijd nog.
1: Ja, zeker. Dat kunnen we de hele dag.
0: Zeker. Zeg, waar kijk je het meest naar uit, Hans?
1: Nou ja, weet je, ik zou... Weet je, we hebben natuurlijk weer fantastische sporten en fantastische sporters. Zeker ook na dinsdag, hè, toen Femke Broedersbol, zoals ze tegenwoordig heet... onze Femke in Tsjechië de eerste 800 meter in de buitenlucht liep. Nou, en daar liep ze al zo verschrikkelijk fantastisch. Dat ik daar natuurlijk echt wel het meeste naar uitkijk. Hè? Femke op de 800 meter. Daar verwacht ik echt wel wat van. En ik ben ook, moet eerlijk zeggen, maar dat komt ook omdat ik ook wel wat persoonlijk contact met hem probeer te onderhouden. Jonas Vijvers, hè, onze regionale held uit Hellendoorn, die vorig jaar verrassend de 400 meter won. Daar ben ik ook heel benieuwd van wat hij opnieuw in Hengelo kan. De baan in Hengelo ligt hem goed. Familie, vrienden op de tribune, dat helpt ook altijd. Dus ik ben heel erg benieuwd ook wat Jonas kan. Dat zijn voor mij wel de twee dingen waar ik het meest naar uitkijk.
0: Oké, ja, dat is natuurlijk ook omdat het fantastisch is om naar te kijken, de FBK Games. Even voor de bezoekers, hoe gaat dat precies? Hoe gaan we dat regelen?
1: Nou ja, mensen die... dus wij zijn nog niet helemaal uitverkocht. Het gaat overigens heel goed met de kaartverkoop, daar gaat het niet om. Maar wij zijn nog niet helemaal uitverkocht. Dus mensen die nog willen, die kunnen naar onze website www.fbkgames.nl en kunnen naar de ticketshop en nog kaartjes kopen. Dus wees welkom.
0: Ja, mensen bepalen vaak op het laatste. Je weet hoe het gaat. Altijd.
1: Precies. Waterfles mee, pet op je hoofd en lekker naar Hengelo.
0: Vooral die petten. Heel veel mensen lachen altijd. Ik heb ook altijd een pet op. Nou goed, dat heeft ook te maken met mijn haardracht natuurlijk. Maar doe dat ding nou gewoon op, weet je. Nee, maar dat is heel verstandig gewoon. Ook al heb je wat haar. Het is warm, maar toch. Hè?
1: Ja, precies. Nee, maar het scheelt echt enorm. En doe dat gewoon. Weet je, in zo'n stadion zit je toch in de open lucht. Het is net alsof je op het strand zit. Zorg dat je als zodanig ook gekleed bent. Dus ja.
0: Nou, ja, maar maakt het helemaal mooi. Alsof we op het strand zitten te kijken naar de prachtige atletiek. Ja, zo moeten we het ook zien. Heerlijk. Hoe laat begint het allemaal?
1: 12 uur begint het voorprogramma. Vanaf 2:10 begint de openingsceremonie. En dan gaan we tegen 2:30 beginnen we echt met de atletiek. Dus,
0: kortom, een hele middag. Mooie middag vol met atletiek in Hengelo. De FBK Games. Hans Kloosterman.
1: Zeker.
0: Ik dank je wel. Succes met de voorbereidingen. En maak er iets moois van.
1: Dank je wel.

0: is Somber en Homebreaker hier op Twente FM. Terwijl menig organisator zit te puzzelen van ja, wat moeten we nou doen? Laten we dingen wel of niet doorgaan? Want niet dat mensen niet willen, maar ja, er zijn natuurlijk allerlei regels langs de brand in het land waar men zich aan moet houden. Zo is het bij de Dom van Dalloop ook spannend. Wat gaat daar gebeuren komende zondag? Het zou toch heel zuur zijn als het weer niet doorgaat, want dat was vorig jaar namelijk ook zo. En we weten ook allemaal dat het zondag weer wat beter is. Dus ja, ik weet dat op dit moment de organisatie aan het broeden is. Ze zijn er waarschijnlijk al wel uit, maar willen nog niet reageren hier in de show. Dus we houden vinger aan de pols. Het gaat om de Dom van Dalloop komende zondag. Die wel of niet gaat plaatsvinden. Straks Thijs Kemperink.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is bijna 8:45. Eerste hoogtepunt uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Dag Michiel.
11: Het aantal zelfdodingen in ons land is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat het komt doordat mensen er eerder over praten als ze zelfmoordgedachten hebben. Dat kan bijvoorbeeld via 113. Het is beroerd gesteld met de veiligheid voor personeel en bewoners bij zorgorganisatie Plurijn, meldt de Gelderlander. Medewerkers van twee locaties zeggen dat er te veel invallers werken en dat het management ver afstaat van de werkvloer. En Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Het conceptakkoord ligt er, maar volgens het Witte Huis moet er nog een klap worden gegeven op de plannen om verder te praten.
0: Dankjewel Michiel. Rutger, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De provincie Overijssel trekt haar handen af van Twente Airport, maar hoopt dat wel in goede harmonie met de gemeente Enschede te kunnen doen. Beide zijn nu nog voor de helft eigenaar van het vliegveld. Een groep ondernemers uit de regio gaat Twente Airport runnen, maar eerst steekt de provincie nog wel 5,7 miljoen euro in de renovatie van de start- en landingsbaan. Daarin schuilt wel een risico. Als de provincie straks geen eigenaar meer is van de luchthaven en de boel gaat failliet, dan zijn ook alle miljoenen euro's weg. Vanwege de hitte zijn meerdere evenementen in de regio afgelast. Zo ging gisteren de dubbele mijl in Hengelo niet door. In Reutem is komende zondag de Dom voor Dalloop. Vooralsnog gaat die hardloopwedstrijd wel door. De 10 kilometer afstand is zelfs uitverkocht. En de gemeente Hengelo gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om noodpakketten aan minima te verstrekken. Sinds eind vorig jaar adviseert de Nederlandse overheid om zo'n noodpakket in huis te hebben, zodat je bij een noodsituatie de eerste 72 uur kan overleven. Voor mensen die in armoede leven is zo'n noodpakket vaak onbetaalbaar. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 34 tot 36 graden een bloedhete dag. In de namiddag en vanavond kunnen er lokaal een paar stevige regen- en onweersbuien vallen. Weekend verloopt ook warm, met temperaturen dan rond de 30 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek, want het water bleef een ruim baan. Weinig tot niets te melden op dit moment. Althans, wel een drietal snelheidscontroles die worden gemeld op de A1 bij de Lutte in beide richtingen. Op de A1 bij Holten in beide richtingen en op de N36 bij Almelo. Aldus flitsmeister.nl.

Jackson en zijn nieuwe single Jong en Dom op Twente FM. Het is vandaag prachtig weer, lekker genieten. Zon vanmiddag, kans op wat buien, onweersbuien. Dat kan bij ons ook trouwens in de avond zijn. En de temperatuur zoals het er nou uitziet, lekker rond de 34 graden genieten. Straks bellen we met Thijs Kemperink. We gaan even de week doornemen. Ik denk dat we het over het WK gaan hebben of zo.

0: Het is Zash en Ecuador hier op Twente FM. Oh, ik noem dat zomerse klanken. Strandklanken, het is mooi bekijkt. Palmbomen, alles erop en eraan. Dus lekker genieten. Ook vandaag met 34 graden. Reden genoeg om lekker rustig aan te doen. En kan Thijs Kemperink dat ook vandaag? Kun jij lekker rustig aan doen, Thijs? Goedemorgen.
1: Op dit

0: afgesproken met jou. En als ik zeg dat je mag bellen, mij bellen.
1: Zo ja, weet je, als we die krank hadden niet, hè, dat weten we ook natuurlijk. Hè. Geen gek ja, allemaal.
0: Ik hangt er vanaf, hè. Kijk, na volgende week moet ik ook door.
1: Ja, ja, nee, dat begrijp ik. Ja, want het gaat gebeuren volgende week. Ja, weet je, jij bent er natuurlijk mee bezig. Ik weet dat je gaat trouwen en ja, heel af en toe zeg je dat even. Maar dat is dus volgende week, begrijp ik.
0: Ja.
1: Volgende week vrijdag.
0: Ja, 26 Wim.
1: Ja, dat was hem inderdaad. Och, wat een momentje.
0: Zal ik je vertellen, want heel veel wilden graag op die datum trouwen.
1: Ja.
0: Dat was voor ons eigenlijk helemaal niet de bedoeling. We wilden eigenlijk vandaag, deze vrijdag, gaan trouwen.
1: Ja.
0: Alleen, toen kwamen we erachter dat Oerol in Terschelling nog is.
1: Oh ja, ja.
0: En veel collega's van mij zijn daar.
1: Ja.
0: En één daarvan is André Manuel, waar ik... ja, vanwege hem ben ik ooit begonnen met comedy. Of niet vanwege hem, maar wel vanwege zijn tips waar ik moest zijn. En ik vond het heel mooi dat hij ook nog iets deed bij de bruiloft. Toen zei hij, ik ben nog op Oerol.
1: Ja?
0: Kijk, als we een week later gaan trouwen, dan, hij zegt, dan ben ik er.
1: Nou, kijk aan.
0: Dus zeg, dat doen we een week later. Toen kwam erachter 26. Ik denk, maar dat ga ik niet vergeten.
1: Dat ga je niet vergeten. Nee, zo ben ik dat ooit. Ben ik ooit getrouwd op mijn eigen verjaardag, weet je. Dat soort dingen. Dus dat zijn ook momenten die vergeet je dan niet. Het is altijd wel leuk. Even ergens aan vasthaken. Maar dat is dat eigenlijk heel toevallig.
0: Dat was toevallig, ja.
1: Oké. Hey, maar met alle grappen. Je moet dus een week van tevoren nu. Dat doe je dan met een size of met een nagelschaatje. Om volgende week klaar te zijn. Hoe gaat het precies, Thijs?
0: Nou ja, je weet, in Albering staan allemaal mensen waar elkaar helpen. Ik heb er zelf de palm verstand van, Wim. En we zouden. Eigenlijk pas volgende week woensdag een tent krijgen. En toen belde gisteren de tentenbouwer op. Die zitten zo druk in de planning. Want er zijn natuurlijk wel meer mensen die op die datum wat wilden. En er zijn veel feesten. En die zei, we hebben morgen een tent nodig. Dus dan belde je de boer op en die zegt van ja, maar dat kan nog niet. Want het gras zit er nog niet af. We doen niet alles eraf trouwens.
1: Oh.
0: Maar dat zeg ik, als ik iemand regel die komt mine dan. Nou, zegt hij, dat is geen probleem. En dan bel je mensen op. En ineens zei ik, Thijs, je moet morgen om 8 uur bij de wei staan, dan gaan we het regelen. En mooi is dat, hè? Dat mensen opbelden, gewoon, linksom, rechtsom, trainen voor elkaar.
1: Ja, ja, nee, maar dat is het mooiste. Dat is het mooiste van deze regio natuurlijk, dat het ons kadons en dat het allemaal gefixt wordt, geregeld. Ja. En ook op mooie tijden. Maar het is, wat is er nou mooier dan om 8 uur 's ochtends op een weiland te staan? Tenminste, ik vind het altijd prachtig. Ik ben ook altijd laat naar bed heen en laat eruit, bij wijze van spreken. Dat lukt natuurlijk door de week nooit, maar eigenlijk is het mooiste om 's ochtends vroeg gewoon, vooral als de zon schijnt, op zo'n weiland te staan.
0: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, dan weet jij ook wel, dat ik doe 's ochtends of een rondje hardlopen of een rondje wandelen. En dan met dit weer, ja, als je dan pas om 10 uur wegwandelt, dan ben je al veel te laat, dan is het al veel te warm.
1: Ja, ja.
0: Ik ben wel gewend om met dit weer, zeg maar, om 7 uur alvast mijn 1,5 uur te wandelen. Maar gemaaid gras in de zon is de lekkerste geur wat er is, joh.
1: Ja, heerlijk, man. Ach, super, super. Hey, maar hoe ver ben je? Ben je net begonnen? Of staat de boer nou te kijken van kerel, maak eens even aan met je telefoon?
0: Hé, hey, dat is nou, Wessel, dat is een maatje van de eigenaar van de grond. Want ik trouw gewoon op campinggrond, dat is ook mooi, hè?
1: Oh!
0: Ik weet niet of jij, als je naar Abrikoek heen rijdt...
1: Ja.
0: Dan heb je links het bedrijf Campering, die met de overkapping en zo doet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, dat is mijn neef en een van mijn beste vrienden. Okay. En die, ik zei heel graag dat ik wel in een wei wil trouwen, maar ik heb geen wei. Nou, dan zegt hij, dan trouw je bij ons, dan trouw je ook nog op campinggrond.
1: Ja, dat is het mooiste natuurlijk. Te gek.
0: Dus ja. Dus ja, en dan en een maatje daarvan, die heeft een grasmaaier waarmee je zo hoog mogelijk gras ook echt kunt maaien. En die hebben we gebeld. En zegt, nou, ik moet toch maaien de hele dag, kom wel jij, Tim, naar jullie in.
1: Nou, dat is perfect, super geregeld. Dus tweede snit, zeg maar.
0: Dit is altijd
1: tweede
0: snit hier,
1: ja. Dus boeren praten altijd in snit, beste mensen in de grote stad. Dus,
0: dit is een boer, Bert Knoop. Ja, ik ga nou, we hebben een heel ander gesprek dan normaal weer.
1: Ja, maar geeft niks. Leuk.
0: Ik vind het leuk, Bert, die vertelt het tegen mij. En nu zie ik dat. Die doet tussen het gras ook klaven. En daarmee groeit het ook veel harder. Dus ik wist nooit hoe dat werkt bij een boer. En die heeft mij laatst uitgelegd hoe hij denkt waarom hij soms denkt van, goh, wat staat er nou op onkruid tussen het gras?
1: Ja.
0: Het zijn boeren die dus klaver in het gras hebben.
1: Klaver?
0: Het gras, ja, er wordt veel vruchtbaarder van, dan groeit het harder. En dan kun je dus vaker maaien en dan heb je een hogere opbrengst.
1: Oké, wat goed zeg. Ja, je moet het weten. Dat had ik ook niet geweten.
0: Als er nou iemand tegen me zegt, je zegt gewoon een lulverhaal te vertellen, dan heeft die boer mij daar gewoon heel goed voor gelogen. maar ik heb wel het idee dat het klopt.
1: Ja, nee, ik ook. Ik

0: ik voor niks doen.
1: Ja, nou ja, mensen in Hengelo en in Enschede, zeg maar, die midden in het centrum wonen, die leren nu vanochtend wat natuurlijk het een en ander. Hè? Want die weten natuurlijk niet van een grasmaaier, zeg maar, midden in het weiland in Albergen. Hè?
0: Nee, die denken gewoon nu van, dus als je een tent wilt trouwen en je hebt een weiland nodig en iemand die dat gewoon binnen een uur langskomt om te maaien, dan moet je eigenlijk in Albergen wonen.
1: Ja, dat is het verhaal. Dat is
0: eigenlijk, ja.
1: Ja. Ja. Hey, maar gaan er nog speciale dingen gebeuren dan met de bruiloft? Jij hebt wel helemaal geen biet mee uit te staan, maar het is natuurlijk altijd leuk om daar naartoe te werken.
0: Nou ja, speciale dingen. We hebben wel een heel programma, maar niet zo'n programma waar we elke uur vol plannen.
1: Oh nee, ellende, ja.
0: Jij kent Renske natuurlijk ook goed. Renske, ja, en ik hebben elkaar ontmoet in het theater, dus we trouwen ook in het theater. Ja. Met allemaal mensen uit het theater. Dus de halve troep van de eindejaars is erbij, van de Twentse eindejaars. Die het in het theater ook allemaal regelt. Dus alle technici die er bij de eindejaars zijn, zijn er ook bij de bruiloft. Je hebt er maar één nodig, we hebben er 8 lopen volgende week.
1: Oh, ja.
0: Yeah. En dan gaat mijn held Jan Riesewijk gaat om trouwen. En dan met alle dingen erbij aan. Ja.
1: Mooi.
0: Ga ik natuurlijk niet het hele programma, maar we gaan de hele tijd dus naar Albergen.
1: Ja.
0: En om heel eerlijk te zijn, daar gaan we niet te veel doen, want als het goed is 28 graden.
1: Nou, lekker toch? Ja.
0: En als je de hele dag van het ene naar het andere in moet, dan word je volgens mij hartstikke zat van.
1: Ja, precies. Want sommige mensen die horen van je moet veel drinken met dit weer, maar wel niet alleen maar bier natuurlijk. Hè?
0: Nee, je kunt weer een glas water extra doen.
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Ik heb van Edward Mosseus wel eens gehoord dat het heel warm is en mensen denken van, oh, wat zul je daar dan. Het zal er dan veel bier doorgaan, dan juist minder, omdat mensen natuurlijk veel sneller dronken worden.
1: Ja, dat gaat niet goed komen, ja. Ja, nou ja, goed, gelukkig kunnen de meeste mensen er ook wel mee omgaan natuurlijk, hè?
0: Ik ga niet mensen aanmoedigen om te gaan drinken, nee. Maar als je dat dan toch gaat doen, want ik denk dat je natuurlijk niet hoeft aanmoedigen, dat doet hij uit zichzelf wel. Dan moet je af en toe een glasje water tussendoor doen en dan kun je het verrekt lang volhouden.
1: Ja, dat lijkt me wel, gelukkig maar. Dat is heel verstandig, heel verstandig, zeker. Hé, hey, waar, in welk theater ga je trouwen? Niet dat we nou met z'n allen voor de deur staan, maar je gaat dus in een theater trouwen?
0: Wij trouwen in de Kleine Willem in...
1: Och, ja, dat kan natuurlijk niet missen.
0: Nee, dat is natuurlijk...
1: Wat mooi.
0: Ja, eigenlijk het mooiste theater van Oost-Nederland.
1: Ja, dat mag duidelijk zijn. En daar liggen heel veel roots, ook voor beiden natuurlijk. En 1 met 1 is 2. Wat super zeg. Ja, en Jan Riesewijk natuurlijk. Heb ik ooit eerder meegemaakt dat iemand ging trouwen? Ja, iemand. 2.
0: Nou ja, en daarbij is dat André ook nog wat gaat doen, maar wij weten dus niet wat. Dus dat kan niet anders dan niet goed komen.
1: Oké. Okay. Nou, zal ze kont wel niet laten zien, net zoals bij de koningin, hè, vroeger?
0: Nee, dat doet hij niet. Ik heb wel tegen André gezegd, je mag alles zeggen, want dat vind ik juist mooi, we vragen je niet voor niks.
1: Ja.
0: Maar om nou je leuten te laten zien aan mijn vrouw, dat roept dan weer niet.
1: Nee. Ja, sommige mensen denken, hoe zit dat dan? Nou, André haalt wel eens rare dingen uit. En je kunt het leuk vinden of niet, maar mooie kerel, hoe dan ook. Jij bent er dus klaar voor. Maar dit weekend nog iets, of zeg je van, ik zit op de...
0: Ik heb zondag speel ik nog in Luttenberg in Doom Luchttheater.
1: Oh, mooi. Ja, leuk.
0: Vorige week heb ik dat in Marklo gedaan.
1: Ja.
0: Dat was super. En dan gaan we volgende week hebben we eerst aan de bruiloft en daarna doe ik er nog 1 meer in het openluchttheater. En dan hebben we ook een beetje vakantie. Ja, Zwarte Cross en zo, maar dat zijn uitjes.
1: Ja. Dan gaat de vakantiemodus aan. Heel goed. Ga je nog op huwelijksreis dan? Of zit dat er niet in? Want die hoor ik dus niet in je planning.
0: Ja, we gaan wel een paar dagen weg. Maar als je in de wei wil trouwen, dan is het ook best wel prijzig. Dus Dan gaan we geen dikke huwelijk zijn. En daarbij is, als je zo'n feest zelf gaat organiseren met een tent en met een festival en alles prop en draaf.
1: Ja.
0: Dan is dat is zo'n hoogtepunt. Dat is zo gaaf dat je dat zelf allemaal bij elkaar mag organiseren. Dat is natuurlijk heel wat anders dan dat je naar de zaal gaat en daar houden we het feest. Dat ik ook jammer vind als ik zo'n hoogtepunt heb gehad dat ik een dag later in het vliegtuig zit voor het volgende hoogtepunt. Ja. Ik ben het ene hoogtepunt vergeten.
1: Ja, dat precies, dat moet je niet hebben.
0: Dus dat doen we later wel.
1: Heel goed. Nou, geniet er lekker van, Thijs. Ik denk, ik had van tevoren ongeveer, we gaan het vast over WK voetbal hebben, dat soort dingen.
0: Ja,
1: nou,
0: ik moet nou aan het werk, anders worden mensen boos.
1: Jij moet
0: dat Nederland wint met 3-1. Dan
1: goed zo. Nou, bij deze teken ik daarvoor. Hoe dan ook, succes met de voorbereiding. Geniet er lekker van. Thijs, doe de groeten aan Renske. Maak er iets moois van.
0: Gaan we doen.
1: Goed weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met zelfmoordgedachten durven daar eerder over te praten, zeggen experts. Het is normaler geworden om bijvoorbeeld hulp te zoeken via 113. Volgens experts kan dat er de oorzaak van zijn dat het aantal zelfdodingen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Bij zorgorganisatie Plurijn gaat veel mis op het gebied van veiligheid voor bewoners en personeel. Dat meldt de Gelderlander, die een aantal ernstige incidenten onderzocht. Medewerkers zeggen dat ze gefrustreerd vertrekken door de misstanden. Plurijn geeft toe dat er dingen beter moeten. Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Vicepremier Vance zei gisteravond al dat hij niet zou vertrekken. Er is al wel een ondertekend principeakkoord, maar volgens het Witte Huis is nog niet helemaal duidelijk wat er nu verder zal gebeuren. En in Rotterdam-Zuid zijn agenten vannacht bedreigd met een schaar. Ze hadden een auto-inbreker betrapt die toen met een schaar op ze afrende. De agenten gebruikten eerst een taser om zich te verdedigen en schoten in de lucht. Dat hielp niet, daarom schoten ze gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar zit nu wel vast. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANWB-nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file bij de Duitse grens en een vertraging van een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Het is lente in Twente.

0: straks nieuws over de Dom Verdanloop.
1: 6 op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: We gaan nog naar Losser op wielen en we gaan naar Spanje. Naar Ben Keizers. Hij loopt richting

0: kun je ook doen via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linkicoontje. We hebben het dan over 6 op een rij, 6 platen zonder praten. Wat hadden we nog meer? Steve Allen, ook lekker. Juan Luis Guerrera. Pointer Sisters, Juanes en Rigiera. En volgende ronde is eigenlijk vanavond al tijdens de Guilty Pleasure Friday XXL. Trouwens een hele speciale, want vanaf 8 uur al Richard de Vette. Met zijn compagnon. Dus dat wordt lachen, ook zomerse toestanden. En nou, hoe dan ook, laat me vast weten via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, link icoontje, wat we kunnen gaan draaien dan. En we gaan op 4 voor half 10 richting Losser, Stef Boers. Losser op wielen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, wat gaan we meemaken? Komende zondag, hè?
1: Komende zondag, ja, de derde editie van op Losse Wielen. Het wordt een mooi weer, een mooie dag. Veel auto's, we hebben zo rond de 250 aanmeldingen. En alles wat er nog niet aangemeld is. Maar toch denk ik, het is mooi weer. Ik haal de auto of de fiets of alles van stal. Die komen daar naartoe. We hebben 20 foodtrucks in het centrum van Losse. Met allemaal gerechten onder de 5 euro. Sowieso ingerecht onder de 5 euro. Dus voor de kids is er van alles te doen. Ja, ik zou zeggen, de brandweer van Losse, die bestaat 100 jaar. Die
0: nattigheid.
1: Een heel plein.
0: Ik voel hem.
1: Ja, met nattigheid.
0: Er is nattigheid. En, ja.
1: Ja, ja. Dus dit is eigenlijk voor jong en oud is er wat te doen. Dus ik zou zeggen, heb je niks leuks voor je vader? Neem hem in ieder geval mee naar Losse toe. Nou, op Losse Wielen. Het is vaderdag. Dus ja, een mooiere ding kun je nu. Neem opa en oma mee. Ja, en kom naar Losse toe.
0: Ja, waar komen ze allemaal vandaan? Want het zijn met name ook oldtimers, alles erop en eraan. Alles wat we elkaar rijden eigenlijk, hè?
1: Eigenlijk alles wat wielen heeft, dat zegt het, hè, op losse wielen. Dus eigenlijk alles wat wielen heeft, tot heel oud, tot de youngtimers. Het komt uit Duitsland, het komt uit de regio, het komt eigenlijk overal weg.
0: Ja. Heb je zelf ook iets?
1: Nee, een voertuig. Ik sta met de voertuig.
0: Dat is ook bijna oldtimer natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is ook bijna oldtimer, ja.
0: Met vers voedsel, neem ik aan. Ja. Hey, alle gekheid, heel gaaf allemaal. Zijn er hele bijzondere exemplaren bij, weet je? Dat mensen, nou, die moeten we bijna op handen en voeten dragen.
1: Ja, er komen een paar hele, hele bijzondere. We hebben auto's van Carmeets Twente, die verzorgen nog wat. We hebben een pinstripe tuning, die komt nog wat leuk doen. Ja, voor de kinderen is er wat. Het is eigenlijk voor jong en oud is het gewoon een hele mooie dag. Van 11 tot 5.
0: Van 11 tot 5 en er is verkoeling, alles erop en eraan. Lekker genieten.
1: Alles
0: dus
1: ja, live muziek, alles. Het centrum van Losse hopen we dat het uit de voegen bast. En dat het goed druk wordt. Nou, aan het weer zal het niet lichten, dus.
0: Met de fiets komen, met de andere wielen. En dan, dan kun je lekker genieten. Van 11 uur tot 5, zeg je?
1: Tot 11 tot 5, ja.
0: Goed zo, we gaan hem meemaken. Op losser wielen. Stef Boers, succes met de voorbereiding. Dankjewel.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: 9:30, straks nieuws over de Dom voor de Danloop. Nu de hoogtepunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 7 Nederlandse universiteiten werken ondanks een Europees verbod nog steeds samen met de Israëlische wapenindustrie, dat meldt Vrij Nederland. 2 zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan. Het wordt makkelijker om een online aankoop terug te draaien. Vanaf vandaag moeten webshops namelijk een duidelijke annuleringsknop op een site hebben. Je hoeft bij spijt dus geen formulier meer in te vullen of de webwinkel te bellen. En werknemers en oud-medewerkers van zorgorganisatie Plurijn trekken aan de bel over hun veiligheid en die van bewoners, meldt de Gelderlander. Op 2 locaties ging het al een aantal keren mis, soms zelfs met dodelijke afloop.
3: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De provincie Overijssel trekt haar handen af van Twente Airport, maar hoopt dat wel in goede harmonie met de gemeente Enschede te kunnen doen. Beide zijn nu nog voor de helft eigenaar van het vliegveld. Een groep ondernemers uit de regio gaat Twente Airport runnen, maar eerst steekt de provincie nog wel 5,7 miljoen euro in de renovatie van de start- en landingsbaan. Daarin schuilt wel een risico. Als de provincie straks geen eigenaar meer is van de luchthaven en de boeg gaat failliet, dan zijn ook alle miljoenen euro's weg. Vanwege de hitte zijn meerdere evenementen in de regio afgelast. Zo ging gisteren de dubbele mail in Hengelo niet door. In Reutem is komende zondag de Dom voor Danloop. Vooralsnog gaat die hardloopwedstrijd wel door. De 10 kilometer afstand is zelfs uitverkocht. En de gemeente Hengelo gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om noodpakketten aan minima te verstrekken. Sinds eind vorig jaar adviseert de Nederlandse overheid om zo'n noodpakket in huis te hebben, zodat je bij een noodsituatie de eerste 72 uur kan overleven. Voor mensen die in armoede leven is zo'n noodpakket vaak onbetaalbaar. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 34 tot 36 graden een bloedhete dag. In de namiddag en vanavond kunnen er lokaal een paar stevige regen- en onweersbuien vallen. Weekend verloopt ook warm, met temperaturen dan rond de 30 graden.
3: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is na te blijven? De Lutte richting de Duitse grens. Dat is 3 minuten over 3 kilometer op dit moment. Voor de rest valt het allemaal mee. Zoals het heet, ruimbaan. Wel 2 controles. Op de A1 bij de Lutte staan ze te controleren. De flits in beide richtingen. En op de N36 in Almelo. Zo meldt flitsmeister.nl. Straks nieuws over de Dom voor de Danloop. We gaan bellen met Ilse.

0: Hier op Twente FM, zomerradio wil ik haar zeggen. Ja, laten we dat er maar van maken. Vandaag 34 graden, vanavond wat regen en onweersbuien. Tenminste, dat kan. En vooral veel zon vandaag, zonkracht 7. Lekker insmeren, beste mensen, en genieten van het weer. Alhoewel dat voor sommigen wat minder is af en toe. En ook voor organisatoren is het soms lastig om keuzes te maken en beslissingen te nemen. En je zult meemaken dat er weer een warm weekend is op het moment dat de Dom voor Danloop is gepland. Ilse de Haar, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, en dan de prangende vraag. Wat gaat er gebeuren, Ilse?
1: Ja, wat gaat er gebeuren? Nou, de beslissing gaat natuurlijk niet over één dag ijs. Maar we hebben als organisatie gisteren nog goed even weer de weerberichten bekeken. En hebben besloten dat we gewoon doorgaan met de Dom van Danloop. Maar wel onder aangepaste omstandigheden en tijden. Dus okay. We hebben besloten dat we ook de halve marathon naar voren gaan halen. Dus die starten al om 7:15. Om 7:00 start de campus 10 kilometer. En dan hebben we nog de groothuis 5 kilometer. En die gaat dan starten om 8:30. Dus we hebben alles wat veranderd qua tijden. Zodat we om 9:50 eigenlijk alle lopers binnen hebben. En voordat de zwaardere warmte zeg maar start.
0: Wat een goed besluit, Ilse.
1: Ja, dus we wilden niet weer zowel iedereen die hier heel lang mee bezig is teleurstellen, maar ook alle vrijwilligers, lopers teleurstellen om te zeggen van we gaan helemaal cancelen. Maar we denken dat het gewoon met de voorspellingen die er nu zijn, dus ik moet altijd een slag om de arm houden, dat als het aanpast moeten we natuurlijk weer opnieuw gaan herzien. Dat we het onder veilige omstandigheden kunnen organiseren. We hebben wel extra waterposten, sponsen, handdoeken, koude waterbakken, extra waterposten, extra EHBO'ers. Dus we doen er alles aan om het, we hebben toch het hitteplan van kracht laten gaan.
0: Ja, hebben jullie ook een beetje geleerd van vorig jaar? Want vorig jaar werd het afgelast en toen viel het achteraf mee. En bedoel, het besluit was heel verstandig hoor. En toen zagen wij dus ook inderdaad dat in de ochtend eigenlijk best gelopen had kunnen worden. Is dat een beetje de leer van vorig jaar geweest?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het vorig jaar was het al ver richting de 30 graden ook 's ochtends.
0: Okay.
1: Volgens mij eind 28 graden, dus dat was echt onverantwoord. Nou, en we zien nu wel dat het 's ochtends gewoon qua temperatuur beter is. Wel gaan we natuurlijk over nadenken van wat zegt ons dit voor een eventuele volgende editie. Want dit geeft gewoon extra kosten, veel onrust. En dat wil je als organisatoren eigenlijk ook niet. En wat hebben we geleerd? Ja, we hebben geleerd dat we het hitteplan al hadden aangescherpt en zwaarder hadden neergezet. Ja, en voor de rest kun je er niks aan doen. Als het vorige week was geweest, was het perfect hardloopweer geweest. Dus in een week tijd kan gewoon heel veel veranderen in...
0: Weet je, stiekem is het ook wel mooi dat je om 10:00 klaar bent en lekker gewoon kunt ontbijten met z'n allen gewoon in de zon. Het is toch helemaal te gek eigenlijk?
1: Ja, zeker. Het is dus nu echt een ontbijtbuffet voor alle lopers.
0: Ja.
1: Dus dat is heel erg leuk. En de kidsrun start ook een uur eerder, dus die halen we ook naar voren om 10:00. En dan gaan we ook minder rondes lopen. Dat zij ook zichzelf niet te veel opblazen.
0: Met het warme weer kun je toch niet lang in bed liggen. Dus wat dat betreft, perfect, super.
1: Ja, ja. Dus blij dat het door kan gaan. We hebben ook formeel akkoord van de gemeente dat het allemaal binnen de vergunning kan. Dus dat is ook echt fijn. En dus nu moeten we bezig, want dit is wel echt vers nieuws van de pers. Dus we gaan ook nu actief bezig om alle communicatie eruit te doen naar alle deelnemers. En,
0: goed zo. Wij zijn altijd de eerste, Ilse, ik weet het.
1: Ja, jullie zijn altijd de eerste.
0: Hey, supergoed nieuws. Heel fijn ook voor de mensen die erbij betrokken zijn en die meedoen en willen genieten. Komende zondag de Dom voor Danloop. Ik heb toch nog even goed geoefend met die R hoor, Ilse.
1: Ja, heel erg goed.
0: Goed zo. Nou, hey, dankjewel. Succes komende zondag.

Calvin Harris, nieuwe single. En Jesse Satisfied. Thomas toch wel, hè? Ja, zeker Thomas. En daarvoor het nieuws van Ilse te Haar dat het dom voor de dan loopt. Gewoon, nou ja, gewoon. Die gaat door. Die wordt qua tijd iets eerder gedaan. Zondagochtend lekker vroeger uit. Je kunt toch niet blijven liggen vanwege de hitte. Dus om 7 uur wordt er al gestart met diverse afstanden. En om 10 uur is men klaar. En kan men aan het ontbijten. Dus mooie wil je niet hebben natuurlijk eigenlijk. Dus gelukkig maar dat de dom verdanloop doorgaat. Wordt wel...

Michael Jackson. Door de politie worden zij vriendelijk maar dringend verzocht weg te gaan. En ja, tegelijkertijd met het concert van Michael in West-Berlijn wordt er in Oost-Berlijn een groot popconcert georganiseerd met onder andere Big Country en Bryan Adams. Dat trekt 100.000 bezoekers. Dus daar ook feest op deze dag in 1988. Hoe dan ook, heel veel mensen geïnteresseerd in Michael Jackson. Ook in Oost-Duitsland stonden met... nou ja, dat kon nog net niet. Met de oren tegen de muur aan, maar er werd geluisterd. Op 12 september is die bad-tournee van start gegaan in Japan. Op 24 januari 1989 komt het ten einde. En Michael Jackson geeft in totaal in 16 maanden in 15 landen 123 concerten. De bad-tournee, wereldtournee. En ja, dat voor bijna 4,5 miljoen mensen. Uiteindelijk leverde Michael Jackson 150 miljoen dollar op. Hoe dan ook, daar gaat het niet om. Het gaat om het concert in Berlijn op deze dag, 19 juni 1988. En ook deze werd gespeeld als afsluiter. The Man in the Mirror van de Bad Wereldtournee. Michael Jackson in Berlijn.

0: Het was standaard afsluiter van de Bad Wereldtournee. Tenminste, sinds 1988. Daarvoor trouwens had hij een ander nummer waar hij mee eindigde. Maar dit was dan maar standaard einde van de Bad Wereldtournee. Tenminste, de setlist. En dat deed hij ook in Berlijn op deze dag in 1988. Michael Jackson. En nu gaan wij schakelen naar España. Viva España, Ben Keizers. Goedemorgen.
1: Wim, goedemorgen. Vanuit weer een zonovergoten Spanje richting de Spaanse kust ben ik op dit moment. Tussen Girona in Pineda del Mar en het plaatsje Tordera zit ik op dit moment. Ik heb net ontbeten, dus ik loop nou het plaatsje uit. Ik mag nog één keer een heuveltje over van zo'n 300 meter. En dan ben ik vandaag op mijn eindbestemming. Ik ben vanmorgen om 6 uur vertrokken.
0: Oké. Mooie tijd.
1: Ja, mooie tijd. Ja, het is, dan is het echt lekker lopen. Het was een prachtige wandeling. Mooi over een heuvelrug. En dan kijk je naar links en naar rechts. Ik heb de zee al in de verte kunnen zien. Ja, dat is. Ik zou een programma kunnen maken met toeristische tips.
0: Ja, die houden we erin. Ja. Die houden we erin. De lijnbaasting. Ja, leuk. Ik ga het al bijna mis als we dit zo meteen niet meer doen, zeg. Nee. Dat moet je niet hebben, dit eigenlijk.
1: Nee, goed, dan loop ik wel door.
0: Ja, dat lijkt mij heel goed. Ja. Zeg, Caldera, is het Caldera met de L of hoe zitten we?
1: Nee, Tordera. T-O-R, gewoon een torretje, Tordera.
0: Caldera, nou, we komen er wel uit.
1: Tordera, dat ligt tussen, net boven Pineda del Mar, Malgrat del Mar, in die buurt moet je het zoeken. Iets binnenland in richting Girona, ja.
0: Hartstikke goed. Hoe is het met de temperatuur? Want we hier in Nederland hebben het over afgelasten van diverse evenementen, behalve dan de Dom van Danloop. Ja. Dat nieuws is vanochtend dan naar buiten gekomen. Diverse dingen worden afgelast vanwege de hitte. We hebben hier vandaag 34 graden. Volgens mij is er in Spanje schering en inslag. Hoe wordt daar met de wand omgaan? Hoe warm is het?
1: Hier valt het nog mee. Ik denk dat het nu een graad of 25, 26 is.
0: Oh.
1: De temperatuur die loopt hier wel op vanmiddag naar 31, 32. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kan het wel redelijk volhouden. Kijk, je vertrekt op tijd. Ik hoop ook op tijd over te zijn. En dan heb je er gewoon niet zoveel last van. Ja, veel drinken. Ik heb gemiddeld 3 liter water nou bij me. Dat gaat natuurlijk gaandeweg de rit voor wat minder. Als ik over ben, moet het op zijn. En op tijd een keer rusten. Hè. Dat is wel belangrijk.
0: Ja, moest weer met gezellen gezien of mensen die meelopen? Of loop je weer alleen de laatste dagen?
1: Ik ben de laatste 2 dagen weer alleen lopen. Ik heb nog een rustdag in Girona gehad. Ook een fantastische stad. En ik ben gisteren weer alleen gelopen. Ook een prachtige route. En ik moet zeggen, ik zag wel wat wandelaars. Maar jij ziet alleen maar wandelaars die je tegemoet komen. En wat mountainbikers. En dat is vandaag eigenlijk ook zo. Maar dat is mondjesmaat. Het is dus niet zo dat het hier schering en inslag is met wandelaars en fietsers.
0: Nee,
1: maar ik moet wel zeggen, die fietspaden hier in Spanje, daar zijn ze echt mee bezig. Die zijn echt heel mooi, gaan die door de natuur heen. Ze zijn mooi aangelegd. Het is vaak dat een beetje gravelachtig. Echt leuk lopen.
0: Ja, maar dat zie je in Frankrijk tegenwoordig ook wel. Er werd altijd heel, we hebben het in Nederland zogenaamd goed voor elkaar met die fietspaden. Maar als ik dat in het buitenland zie, dan denk ik van verdorie, dat is nog beter voor elkaar. Goed geassorteerd, lekker breed, allemaal dikke 10 punten.
1: Ja, dat is dat heb ik ook in Frankrijk gedaan. Ook dat noemen ze de Voyer Verte, het groene gaan, zal ik maar zeggen. En het is niet altijd geasfalteerd. Het is ook wel gewoon van die grindpaden, maar echt heel mooi aangelegd. Dat is wel een genot om over te lopen.
0: Oké. Lekker doen. Hey, en kom je ook nog eens op plekken waar je van denkt, waar moet ik in godsnaam heen? Ik kan niet meer verder. Of ik moet over een boerenerf met een grote hond of dat soort dingen?
1: Dat heb ik vanmorgen ook al gehad.
0: Oh.
1: Niet met een hond of zo, maar dan krijg je, dan, ja, dat is een wirwar van weggetjes. En dan denk ik, welke moet ik nou hebben? En dan kijk ik wel op mijn navigatiesysteem. En die geeft dan een weggetje aan, dan loop ik dat in. Dan moet het toch een ander weggetje zijn. Ja, dat soort dingetjes heb je wel. Ik heb natuurlijk ook wel gehad, en dat was meer in Frankrijk, dat je echt over boerenerven loopt. En dan denk ik, nou, ik hoop van alles behalve dat hier een loslopende hond is. Ja, want dat is het enige wat ik vervelend vind. Ik moet zeggen, hier in Spanje, laat ik het zeggen tot nog toe, alle honden die eventueel bedreigend zouden kunnen zijn, die zitten achter een hek.
0: Oké, gelukkig.
1: Dus, dat vind ik wel. Ik ben
0: een hondenliefhebber, maar als ik zo'n hond op zijn erfje sta, dan denk ik van laat maar gaan. Die sla ik over vandaag, weet je.
1: Ja, kijk, als het een tackle is of een labrador, dan vind ik het niet zo erg. Maar meestal zijn het herdershonden of van die mastins. Dat zijn die rode witte honden.
0: Ja.
1: Ja, die zijn niet prettig.
0: Nee, laat
1: die
0: maar.
1: Die beschermen hun erf heel erg goed. Ja, nee, maar ik heb dus ik moet eerlijk zeggen, dat valt mij tot nu toe op de hele tocht ongelooflijk mee. Ja.
0: Zeg, wat ga je komend weekend doen? Zaterdag en zondag? Wat is de planning?
1: De planning is dat ik nu naar de zee loop. Dan heb ik een stuk kustweg en dat gaat Badalona, of Mataró, Badalona. En dan heb ik één dag wandeling langs Barcelona. Dat is een bebouwde komdag, zal ik maar zeggen. Dat is 25 kilometer door Barcelona lopen. Van de ene naar de andere kant richting Sitges. En dan kom ik op de Costa Dorada. Dus dan ga ik richting... En dat is ook een hele mooie kustlijn die ik dan ga volgen.
0: Okay.
1: Maar waar ik vandaag kom, Pineda del Mar, en dan richting Mataró. Daar is ook een fantastische kustlijn. Tenminste, werd mij verteld. En dat ga ik dus morgen meemaken.
0: Genieten, Ben. Hartstikke goed.
1: Ja, het is echt genieten.
0: En waar loop je ook weer voor? Want daar gaat het uiteindelijk om.
1: Daar gaat het om. En ik moet zeggen, we staan nu al boven de €7500 aan donaties. Ik loop voor dwarsdooronsleven.nl. En ik vind het heel mooi dat, want ook jouw programma maakt daar wel maakt indruk. We krijgen steeds meer donaties van, in het begin is het je eigen netwerk, maar er komt steeds meer van buiten. En dat vind ik echt bijzonder. En ik hoop dat mensen ook die site gaan kijken. Gewoon kijken wat het is. Niet alleen mijn verhaal, maar ook het verhaal van mensen die met een beperking leven. En niet kunnen doen wat ik op dit moment kan doen.
0: Goed zo, mooi gesproken.
1: Nog even de vraag of iedereen dat wil natuurlijk. Want als ik jou vraag, ga jij het lopen? Zul je ook nee zeggen? Of,
0: wat gaan lopen, zeg ik? Wat zeg je nou, het laatste?
1: Nou, of jij deze route ook zou gaan lopen.
0: Of ik ga lopen?
1: Ja.
0: Ik zou hem best willen lopen.
1: Ja. Het is heel ver, hè?
0: Het is heel ver, ik weet het.
1: Ja, nee,
0: daar ga ik nog een keer over nadenken. Maar ook met de thuisfront, dat gaat niet goed komen als ik een half jaar weg ben. Ja, niet dat ze mij niet kunnen missen, maar vanwege werkzaamheden. Nee. Maar goed, doe maar. Ben, zet hem op, dwarsdorrelsleven.nl. Ja. Mooi weekend, geniet er lekker van. Okay, en we spreken elkaar. Hoi, hoi.
1: Is goed, hoi, hoi.
2: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
3: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
2: Discussie.
4: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
2: En Twentse cultuur.
5: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
6: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
5: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
2: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
7: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
16: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
17: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
18: Twente FM Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 7 Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met de Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod. Dat blijkt volgens Vrij Nederland uit onderzoek. De TU Delft en TU Eindhoven zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan. Er wordt geregeld bij universiteiten gedemonstreerd tegen hun banden met Israël. Wie spijt heeft van zijn bestelde pakketje, hoeft niet meer eindeloos te zoeken hoe hij zijn bestelling kan terugdraaien. Vanaf vandaag moeten alle webshops een duidelijke annuleringsknop op hun site hebben. De Consumentenbond is daar blij mee, maar de webwinkels zelf vinden het maar een overbodige regel. Ook al varen er weer olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, tanken blijft nog wel een tijdje duurder dan voor de Iran-oorlog. Een consumentenclub zegt dat het geen kwestie is van dagen of weken, maar van maanden. De prijzen aan de pomp zijn vandaag wel ietsje gedaald, maar zitten dus nog lang niet op het oude niveau. En werknemers en oud-medewerkers van zorgorganisatie Plurijn slaan alarm over de veiligheid van bewoners en personeel op 2 locaties. De Gelderlander onderzocht een serie soms dodelijke incidenten. Volgens het personeel gaat het vooral fout doordat er vaak invallers op de zware doelgroep worden gezet en managers de werkvloer amper kennen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
21: Het is lente in Twente.

toch zeker een van de meest toepasselijke platen voor de weersomstandigheden waarin we zitten, zeg maar. En voorlopig ook blijven, meer details erover straks in het weerbericht. Allereerst goedemorgen. Vrijdag is het vandaag, 19 juli. Mijn naam is Mark van de Ven. Tot 1 uur, de uitzendkracht.

Shabuzi en Tipsy met A Bar Song. Het weer voor vandaag. Gisteren was er nog zo'n 29 graden in de regio. Vandaag gaat dat nog een stuk verder omhoog. 33 graden. De wind komt vanuit het zuidwesten met kracht 3. Er is wel wat kans op onweer met mogelijk ook wat neerslag. En dat geldt ook voor morgen. En ook morgen blijft de temperatuur ruim boven de 30 graden. En dat geldt ook voor maandag. Alleen zondag is het even wat tussen aanhalingstekens frissig met 28 graden.

0: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen. De provincie Overijssel trekt haar handen af van Twente Airport, maar hoopt dat wel in goede harmonie met de gemeente Enschede te kunnen doen. Beide zijn nu nog voor de helft eigenaar van het vliegveld. Een groep ondernemers uit de regio gaat Twente Airport runnen, maar eerst steekt de provincie nog wel 5,7 miljoen euro in de renovatie van de start- en landingsbaan. Daarin schuilt wel een risico. Als de provincie straks geen eigenaar meer is van de luchthaven en de boel gaat failliet, dan zijn ook alle miljoenen euro's weg. Vanwege de hitte zijn meerdere evenementen in de regio afgelast. Zo ging gisteren de dubbele mijl in Hengelo niet door. In Reutem is komende zondag de Dom voor Danloop. Vooralsnog gaat die hardloopwedstrijd wel door. De 10 kilometer afstand is zelfs uitverkocht. En de gemeente Hengelo gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om noodpakketten aan minima te verstrekken. Sinds eind vorig jaar adviseert de Nederlandse overheid om zo'n noodpakket in huis te hebben, zodat je bij een noodsituatie de eerste 72 uur kan overleven. Voor mensen die in armoede leven is zo'n noodpakket vaak onbetaalbaar. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 34 tot 36 graden een bloedhete dag. In de namiddag en vanavond kunnen er lokaal een paar stevige regen- en onweersbuien vallen. Weekend verloopt ook warm, met temperaturen dan rond de 30 graden.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ieder door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer en een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Secure and Close to Me. Lekker. Vrijdag is het vandaag. Het is 19 juni. Er zijn weer 3 wedstrijden die voor vandaag op het programma staan en stonden. Want afgelopen nacht is al de wedstrijd geweest tussen Canada en Qatar en Mexico-Zuid-Korea. We hebben nog 1 wedstrijd te goed en dat is het gastland Verenigde Staten tegen Australië. Die wedstrijd begint vanavond om 9 uur.

De Joyride. Het klinkt zo uitdagend, maar het kan zo gevaarlijk zijn. Laat het uit je hoofd. Roxette hoorde je. En daarvoor nog Alex Warren met Forever Dream. Sinds gisteren is het nationale hitteplan van kracht. Dat geldt ook voor onze regio. Let dus extra goed op kwetsbare mensen in je omgeving. Bijvoorbeeld ouderen, zieken. En natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld zwanger zijn. Mensen die op straat leven. Help ze een handje als dat nodig is vanwege de hitte. Geef ze desnoods gewoon lekker wat fris. Hè? IJsje bijvoorbeeld. Noem maar.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hè? Wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug.
12: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
16: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
17: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in een maand heeft niemand vannacht geslapen in de asielnoodopvang omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Als het aanmeldcentrum daar te vol zit, kunnen asielzoekers deze week terecht in een sporthal in Westerbork. Maar die bleef vannacht leeg. Het Rode Kruis is daar blij mee en hoopt dat het zo blijft. In de Brabantse plaats Berkel en Schot is een man opgepakt die in Groot-Brittannië een straf moet uitzitten voor kindermisbruik. Hij had aan de kinderen van zijn ex-partner gezeten. Hij kreeg daar 13 jaar cel voor, maar sloeg op de vlucht. Na een tip van de Britten kwam de politie hier snel achter zijn schuilplaats. Ook al ligt er een principeakkoord tussen Iran en de VS en is de straat van Hormuz weer open, aan de pomp is dat maar mondjesmaat merkbaar. Volgens een consumentenclub kan het zomaar een paar maanden duren voor de benzineprijs weer op het niveau van voor de oorlog zit. Dat is zo'n 15 cent minder dan nu. En Israël heeft weer aanvallen gedaan op het zuiden van Libanon en daarbij zijn zeker 18 tot 25 doden gevallen. Volgens een krant vooral burgers van wie de huizen onder vuur lagen. Het Israëlische leger houdt het erop dat terroristen van Hezbollah het doelwit waren en dat onder de doden ook militairen zijn. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws.
19: is Erwin de Hart van de ANWB. Door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem 3 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
20: Het is lente in Twente.

groep Go West had één groot hit. Dan, dat was dan deze natuurlijk met We Close Our Eyes. Begonnen zij het tweede gedeelte van Uitzendkracht voor deze vrijdagmorgen van 19 juni. De dag waarop het opvallend warm wordt met een kleine 33 graden. Doe het dus rustig aan als het kan. Houd gewoon lekker alles dicht thuis. Gordijnen dicht, deuren dicht. Dat is eigenlijk de beste manier om het in huis nog een beetje draaglijk te houden.

Culture Beach. Plaat kwam vanuit Duitsland. En doordat wij in de grensstreek wonen, was deze plaat eigenlijk al eerder een hit in Nederland. In onze omgeving als in de rest van Nederland. Je hoorde Mr. Veen. De gemeente Oldenzaal die houdt op 28 augustus weer de dag van de nieuwe inwoners. Iedereen die het afgelopen jaar in de Boeskoolstad is komen wonen, wordt dan ook ontvangen in het gemeentehuis voor een gezellige kennismakingsmiddag. Ik vind dat een leuk initiatief. Burgemeester en wethouders die verwelkomen iedereen weer, waarna men onder meer een stadswandeling kan gaan maken om meer kennis te maken met de stad waarin je woont. De gemeente houdt deze nieuwe inwonersdagen al enige tijd en ook met als doel om mensen laagdrempelig kennis te laten.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen. De provincie Overijssel trekt haar handen af van Twente Airport, maar hoopt dat wel in goede harmonie met de gemeente Enschede te kunnen doen. Beide zijn nu nog voor de helft eigenaar van het vliegveld. Een groep ondernemers uit de regio gaat Twente Airport runnen, maar eerst steekt de provincie nog wel 5,7 miljoen euro in de renovatie van de start- en landingsbaan. Daarin schuilt wel een risico. Als de provincie straks geen eigenaar meer is van de luchthaven en de boel gaat failliet, dan zijn ook alle miljoenen euro's weg. Vanwege de hitte zijn meerdere evenementen in de regio afgelast. Zo ging gisteren de dubbele mijl in Hengelo niet door. In Reutem is komende zondag de Dom voor Danloop. Vooralsnog gaat die hardloopwedstrijd wel door. De 10 kilometer afstand is zelfs uitverkocht. En de gemeente Hengelo gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om noodpakketten aan minima te verstrekken. Sinds eind vorig jaar adviseert de Nederlandse overheid om zo'n noodpakket in huis te hebben, zodat je bij een noodsituatie de eerste 72 uur kan overleven. Voor mensen die in armoede leven is zo'n noodpakket vaak onbetaalbaar. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 34 tot 36 graden een bloedhete dag. In de namiddag en vanavond kunnen er lokaal een paar stevige regen- en onweersbuien vallen. Weekend verloopt ook warm, met temperaturen dan rond de 30 graden.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens 3 kilometer file tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Bastille samen met Lost Frequencies in Head Down. En Benson Bonaat, streeknieuws van 11:30. Sorry, I'm here for someone else. Toch even schrikken gisteren. Het Openbaar Ministerie denkt in 18 gevallen te kunnen bewijzen dat er mensen zijn overleden door een bestelling te hebben gedaan bij Funcaps en dat dan hebben ingenomen. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. En eerder linkt het Openbaar Ministerie al 58 sterfgevallen aan Funcaps. Maar in niet alle zaken is een direct verband aan te tonen. Maar ik vind 18 toch wel behoorlijk veel.

Drive Safe, Miles Smith en Neil Horan. Even een moment van bezinning eigenlijk bij burgemeester Hubus van Wierde. Hij blikt namelijk terug op zijn eerste half jaar in deze gemeente. Ja, die zit er alweer op een halfjaartje. Sinds zijn benoeming heeft hij actief kennis gemaakt met veel inwoners, ondernemers, verenigingen en natuurlijk ook vrijwilligers. De burgemeester genoot trouwens verlof van alle gesprekken, waarbij iedereen een bijzonder eigen verhaal had. En wat hem het meest is bijgebleven, zo vertelde hij, is het grote gevoel van naberschap. En ook persoonlijk was het een bijzondere periode voor hem, want hij is verhuisd naar Wierde, waardoor dit nu niet meer alleen zijn werkplek is, maar ook daadwerkelijk zijn thuis.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Kampen staat de politie op scherp omdat een man in de video allerlei bedreigingen uit aan het adres van een school daar. We zijn er zichtbaar en onzichtbaar, zegt de politie. De school is nog niet ontruimd. De man bedreigt in de video nog meer mensen, maar of die ook met de school te maken hebben is onduidelijk. Minister Van Wil laat de politie niet rondlopen met naamplaatjes. Actiegroep Extinction Rebellion had erom gevraagd, want dan wordt het makkelijker om een agent aan te klagen als die rond een demonstratie overdreven veel geweld zou hebben gebruikt. Maar de minister is bang dat agenten dan thuis worden opgezocht. Toen het kabinet tijdens de coronagolf besloot om verpleeghuizen te sluiten, was dat een complete verrassing voor de inspectie. We hadden dat graag van tevoren geweten, zei de voormalige hoofdinspecteur tegen de parlementaire enquêtecommissie. Een oordeel over het besluit gaf ze niet, maar het moet lastig zijn geweest, zei ze. En het kabinet vindt het jammer dat Amerika en Iran nog niet praten over definitieve vrede. Er is wel een tijdelijk akkoord en dat is op zich positief, vindt minister Berendsen. Daarom varen er weer schepen door de straat van Hormuz. Er zouden nog veel mijnen liggen. Nederland gaat misschien helpen om ze weg te halen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANWB-nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat er file op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles 5 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens en de vertraging van bijna 20 minuten. En 322 PD de Leeuwen richting Nijmegen tussen de N329 en Ewijk 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

De Veen, ja, het had ook grijs of rood of geel kunnen zijn, maar het werd blauw en het werd een groot succes. Het duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn al druk bezig. Ik heb het dan over Glasrijk Teubergen. De 30ste editie wordt dit jaar alweer gehouden. Die gaat plaatsvinden van 1 tot en met de 4 oktober. En deze jubileumeditie heeft als thema The Power of Glass. Belangrijke invalshoek dit jaar is gebruiksglas, ook wel designglas genoemd. Er komen jaarlijks zo'n 60 tot 70 kunstenaars naar Glasrijk. En tijdens deze jubileumeditie is internationaal glaskunstenaar Frank van den Ham de leading artist. Meer informatie over Glasrijk Teubergen is te volgen via glasrijk.nl.

0: shirt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gleuzenmine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuwheden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
13: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag. De ouders uit Enschede die vorig jaar hun biologische kinderen ontvoerden in Dalfsen, hebben beide een celstraf van 2 jaar gekregen. Van die 2 jaar is bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. Dat betekent dat ze niet meer de cel in hoeven, want ze hebben hun straf al in voorarrest uitgezeten. De politie onderzoekt een straatroof in Hengelo, waarbij woensdagavond iemand is bedreigd en beroofd van zijn geld. De melding kwam woensdag even na 5:30 binnen. De politie onderzoekt de toedracht van de straatroof. Ook zoekt de politie naar de dader of de daders. En de expositie van Kunsthal Almelo is eerder gestopt dan gepland vanwege vandalisme. Kunstenares Leonie Stellema had voor de tentoonstelling keramieke beelden gemaakt en die stonden tegenover het stadhuis in Almelo. Maar uit voorzorg zijn nu alle beelden weggehaald omdat ze gestolen werden. Je leest er meer over op 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is met 34 of 35 graden een bloedhete middag. Later vanmiddag en in de avond kunnen er lokaal een paar stevige regen- en onweersbuien vallen. Weekend verloopt ook warm, met temperaturen dan rond de 30 graden.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer file, 1/2 uur vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Malden 12 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

zomerhitte. Dat Loder hoorde je met Dancing in the Moonlight. Komende week wordt het warm, maar is het ook de week van het platteland? Misschien kun je het combineren. Van de 22e tot en met de 28e worden door heel Overijssel activiteiten, excursies en ontmoetingen gehouden. In de richting van het platteland, dat zal duidelijk zijn. Doe dus om mensen kennis te laten maken met de vitaliteit en brede bedrijvigheid die er is buiten de Overijsselse steden. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op de website toekomstvooronsplatteland.nl/week van het platteland.

Zeg je Shakira, denk je aan de zomer, ook met deze lekkere nieuwe single. Tot zover deze aflevering van de Uitzendkracht voor vandaag en voor deze week. Het weekend staat voor de deur. Kijken we nog even het verleden op de dag van vandaag. 19 juni 1986, precies 40 jaar geleden, stonden twee aartsrivalen van het Nederlands elftal tegenover elkaar. En dat was tussen Argentinië en West-Duitsland. Die wedstrijd die werd in het voordeel beslecht door Argentinië.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat haar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met van alles. Nu Amerika en Iran vandaag toch niet in Zwitserland over een definitieve vredesdeal praten, varen er minder schepen door de straat van Hormuz. De blokkade daar is opgeheven na het tekenen van het conceptakkoord. Maar nu een vervolg uitblijft, lijkt het erop dat schepen toch het zekere voor het onzekere nemen. Het kan straks flink tekeer gaan met zware onweersbuien en windstoten. En het KNMI waarschuwt in Limburg daarom voor gevaarlijke omstandigheden. Daar geldt vanaf 3 uur code oranje. In het Limburgse Landgraaf is Pinkpop aan de gang. In de rest van ons land geldt code geel, maar dat kan nog veranderen. En de beroemde Marathon van Londen is volgend jaar voor 1 keer een 2-daags evenement. Zo kunnen er 100.000 mensen meedoen tegen bijna 60.000 dit jaar. Er kan ook meer geld worden ingezameld voor goede doelen en de economische boost is groter. Het aantal aanmeldingen staat dit jaar ruim boven de miljoen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Friend bij Twente FM. En zo is het alweer 1 uur. Dat betekent weer tijd voor een nieuwe Door de Middag. En ik zou vanmiddag maar heel rustig aandoen, want het hittekrachtnummer staat op 9. En dat betekent dat bij het minste geringste wat je doet, dat je lichaam toch zoiets heeft van, nou, weet je wat jij moet doen? Even lekker rustig aan. In de schaduw zitten, lekker veel water drinken en vooral niet te veel inspanningen doen. Nou, daar ga ik je bij helpen met lekkere muziek in ieder geval. Zometeen Mojo, Lady, ook Oscar and the Wolf komt voorbij met Angel Face. Maar dit is Sienna Spiro. Dit is

Face. Oscar and the Wolf, Angel Face bij Twente FM. Hey, het is vrijdagmiddag. Het is vandaag zo'n 32 tot 33 graden. Het is broeierig warm buiten. We hadden het er net al even over. Hittekracht 9. Ja, en Vitens die roept nogmaals op om eventjes het gebruik van kraanwater in de gaten te houden. Dus niet zomaar een zwembadje vullen. Want ja, vooral in Noordoost-Twente hebben ze toch een beetje problemen met de voorziening van dat drinkwater. Zou het zomaar kunnen dat deze zomer de druk op de kranen in één keer een stuk omlaag moet, omdat er niet genoeg drinkwater te leveren valt? Dus ja, dan wordt vooral gevraagd aan mensen daar in Noordoost-Twente of die een beetje op hun watergebruik willen letten. Dus 5 minuutjes douchen, niet zomaar zwembadjes vullen.

Het regent, zonnestralen, Akda en de Munnik. Ja, en het was gisteren weer raak met een fatbike in Twente. Want de fatbike is donderdag aan het einde van de middag gewond geraakt bij een verkeersongeval bij het Vuurdorenplein in Hengelo. Ja, het ongeval gebeurde rond 4:15 en betrof een aanrijding tussen een personenauto en een fatbike. Hulpdiensten, waaronder de politie en de ambulance, kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. Ja, de bestuurder van de fatbike is na de behandeling ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ja, over de aard en de ernst van het letsel is niets bekendgemaakt. Ja, zo kun je zien dat er steeds vaker problemen zijn met ongelukken met fatbikes. Dus er wordt dan ook gevraagd aan de ouders in Twente om de fatbike van uw kind goed te controleren of deze niet is opgevoerd. En dat die daar ook veilig mee de weg op kunnen. Hey, zometeen wordt je bijgepraat over het streeknieuws in Twente. Prospa en Clooney komt eraan. Daar val ik toch steeds over die naam. Voor de SMJ en Multicam.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ah, mijn rug. Beweeg.
12: Hè? Wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug. Je hebt hier te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedemiddag. De ouders uit Enschede die vorig jaar hun biologische kinderen ontvoerden in Dalfsen, hebben beide een celstraf van 2 jaar gekregen. Van die 2 jaar is bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. Dat betekent dat ze niet meer de cel in hoeven, want ze hebben hun straf al in voorarrest uitgezeten. De politie onderzoekt een straatroof in Hengelo, waarbij woensdagavond iemand is bedreigd en beroofd van zijn geld. De melding kwam woensdag even na 5:30 binnen. De politie onderzoekt de toedracht van de straatroof. Ook zoekt de politie naar de dader of de daders. En de expositie van Kunsthal Almelo is eerder gestopt dan gepland vanwege vandalisme. Kunstenares Leonie Stellema had voor de tentoonstelling keramieke beelden gemaakt en die stonden tegenover het stadhuis in Almelo. Maar uit voorzorg zijn nu alle beelden weggehaald omdat ze gestolen werden. Je leest er meer over op 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is met 34 of 35 graden een bloedhete middag. Later vanmiddag en in de avond kunnen er lokaal een paar stevige regen- en onweersbuien vallen. Weekend verloopt ook warm, met temperaturen dan rond de 30 graden.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A1 van Hengelo naar Duitsland tussen Oldenzaal en de Duitse grens, 2 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grens 3, daar is het oponthoud 10 minuten. De andere kant op vanuit Oberhausen tussen de Afrit Beek en Duiven 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden 10 kilometer file, de vertraging is daar een kwartier. N36 om en richting Almelo, tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34 4 kilometer. Het oponthoud is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Rack and Bone Man, Crossfire bij Twente FM. Het is vrijdagmiddag, een broeierige vrijdagmiddag, maar we zijn wel onderweg naar die heerlijke vrijdagmiddagborrel. Straks bepaal jij wat er gedraaid wordt, want tussen 4:15 en 4:00 ben jij de baas hier op de zender voor de Guilty Pleasure Friday XXL Warming Up. Welke Guilty Pleasures kunnen we draaien om jouw vrijdagmiddagborrel van start te laten gaan? Laat het ons weten via de site twentefm.nl. Zometeen Samber, Homewrecker, maar ook Tiffany komt eraan uit de jaren 80. Maar dit is simpel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
11: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurhoort, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Moet je volgende week woensdag in de ochtendspits met de trein, kan je de reis maar beter uitstellen. NS zegt dat er door een OV-staking tot 8 uur geen treinen rijden. Ook lijnbussen, trams en metro's staan stil. Vakbond FNV protesteert met de staking tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het is goed voor te stellen dat ziekenhuizen tijdens de coronacrisis het idee hadden dat het code zwart was, zegt de voormalige baas van de inspectie. Maar het was niet echt zo, zei ze tegen de enquêtecommissie. Volgens haar hoefde door goed spreiden niemand te worden geweigerd omdat her en der nog IC-plekken waren. Het OM gaat niet in de hoge beroep in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. Daarbij werden een gouden helm en 3 gouden armbanden uit Roemenië gestolen. De 3 daders kregen bijna 4 jaar cel. Bij 2 ervan was er een deal, tegen de 3e was een hogere straf geëist, maar het OM legt zich bij de opgelegde straf neer. En de ANWB houdt voor het komende hete weekend extra wegenwachten achter de hand. Door onder meer oververhitte motoren worden honderden hulpvragen meer verwacht dan vorig weekend. De wegenwachters zorgen er vanwege het hitteprotocol voor dat pechgevallen meteen van de snelweg gaan en bestuurders snel naar een schaduwplek worden gebracht. Het weer van Weer Online. Veel zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. In Limburg geldt dan code oranje. En tot zover het ANWB-nieuws.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files door grenscontroles op de A1 Hengelo richting Duitsland. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grens 3 met daar 10 minuten oponthoud. De andere kant op vanuit Duitsland op de A12 tussen de grens en Duiven 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een kwartier. A73 richting het zuiden tussen knooppunt Ewijk en Malden 12 kilometer file. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
0: door de middag. Mark Schepers.

0: Manchild, Sabrina Carpenter bij Twente FM.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vrijdag 19 juni en dus tijd voor de dag van. Vandaag is het de dag van het kamperen. En dat is voor veel Nederlanders bijna een tweede natuur, om het maar even zo te zeggen. Of je nu met je tent, caravan of camper op pad gaat, de camping blijft voor velen de plek om vakantie te vieren. Daarom zijn we benieuwd, ben jij echt een kampeerder of geef je toch liever de voorkeur aan een hotel met een lekker zacht bed? Ik ben wel eens benieuwd, laat het even weten.

Ja, 100%. Gewoon lekker mijn eigen bedje. Laat het weten via de app van Twente FM, dus twentefm.nl. Zometeen Tina Turner, typical male, maar eerst Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: Tina Turner en Typical Mail bij Twente FM. Ja, we vroegen je net, ben jij van Team Caravan of van Team Hotel? Nou, een aantal mensen die hebben daarop gereageerd. Vind ik leuk. Jan uit Enschede die zegt, we gaan al 20 jaar naar dezelfde camping in Duitsland. Mevrouw zegt dat het saai is. Ik noem het gewoon traditie. Ja, nou ja. Jan, als jij denkt dat je met 20 jaar al vaak op dezelfde camping komt. Ik ben 36, ik kom al 29 jaar op dezelfde camping. Ja, moet je nagaan hoe lang we daar al komen. En toch blijft het traditie, net zoals jij zegt. Sanne uit Hengelo zegt, ja, hotel voor mij. Op vakantie wil ik niet eerst een half uur bezig zijn om mijn tent op de plaats te krijgen. En daarbij heb ik altijd ruzie met de tentstokken en noem het maar op. Dus nee, voor mij gewoon lekker een hotelletje. Nou, Sanne, dat is helemaal goed natuurlijk. En Erik uit Oldenzaal die zegt, de eerste nacht op de camping is altijd hetzelfde. Lucht met leg, rugpijn, alles krijg je cadeau. Ja, dat is inderdaad zo. Het is... Nou ja, ik heb wel regelmatig dat ik dan... Ik krijg altijd zo'n bankje op de camping, weet je wel. Dat je de camping op en af kunt lopen, zodat niet iedereen op de camping komt. Maar er zitten altijd van die scherpe stukjes aan in het begin. Ja, en je raadt het al. Ja, dan ga je een keer op je hand liggen, op je hoofd. En dan de volgende ochtend lig je op de grond. Omdat je met het bandje door je luchtbed heen bent gegaan. En dan is het altijd weer... In het begin was het altijd een zoektocht in Italië. Even naar een nieuw luchtbed. Tegenwoordig heb ik gewoon een reserve luchtbed bij me. Nee, tegenwoordig heb ik een caravan. Ik heb geen luchtbed meer nodig. Dat was het, ja. Miranda uit Borne die stuurt nog. Wij hebben een caravan en vinden het heerlijk. Kop koffie voor de caravan en kijken naar iedereen die nog aan het opbouwen is. Ja, dat is inderdaad mooi. Eventjes kijken naar andere mensen. Dat is heerlijk. Even kijken, de laatste die komt van Johan uit Haaksbergen. Die zegt, kamperen is leuk, behalve als de buurman om 7 uur 's morgens besluit dat het tijd is om het gras te gaan maaien. Ja, je hebt er inderdaad overijverige kampeerders tussen zitten die hun eigen grasmaaiers en alles bij zich hebben. Dat klopt inderdaad. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. We gaan lekker door, want het is lekker warm buiten. Dus ik zou niet te heel veel gaan doen vandaag. Gewoon lekker rustig gaan zitten, genieten van de muziek. Extra glaasje water erbij, dan moet het helemaal goed kunnen. Hey, East 17, hoor je nu Around the World.
1: Werkmodus aan. Opperste concentratie. Keiharde focus. En dan... Hey, weer een nieuw liedje. Dit is Door de Middag op

Kayagoo en Big Apple bij 20M. En dan zegt hij net eentje werkmodus aan. Wat dacht je van zweetmodus aan? Ja, zweetmodus aan. Zeker broeierig warm in Twente. Temperaturen tot 33 graden vandaag. En het is ook broeierig warm met een hittekrachtcijfer 9. Dat betekent dat je heel rustig aan moet doen. En dat je een goede verkoeling moet hebben. Nou, mijn baas had van de week lekkere ijsjes op kantoor. Dus wat dat betreft is dat heerlijk. En zometeen, Bizarre Inc, I'm gonna get you. Ook het streeknieuws komt eraan. Maar eerst Pink, never gonna not.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Wil jij 500 euro netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
3: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag. De ouders uit Enschede die vorig jaar hun biologische kinderen ontvoerden in Dalfsen, hebben beide een celstraf van 2 jaar gekregen. Van die 2 jaar is bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. Dat betekent dat ze niet meer de cel in hoeven, want ze hebben hun straf al in voorarrest uitgezeten. De politie onderzoekt een straatroof in Hengelo, waarbij woensdagavond iemand is bedreigd en beroofd van zijn geld. De melding kwam woensdag even na 5:30 binnen. De politie onderzoekt de toedracht van de straatroof. Ook zoekt de politie naar de dader of de daders. En de expositie van Kunsthal Almelo is eerder gestopt dan gepland vanwege vandalisme. Kunstenares Leonie Stellema had voor de tentoonstelling keramieke beelden gemaakt en die stonden tegenover het stadhuis in Almelo. Maar uit voorzorg zijn nu alle beelden weggehaald omdat ze gestolen werden. Je leest er meer over op 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is met 34 of 35 graden een bloedhete middag. Later vanmiddag en in de avond kunnen er lokaal een paar stevige regen- en onweersbuien vallen. Weekend verloopt ook warm, met temperaturen dan rond de 30 graden.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Vanaf Oldenzaal tot de Duitse grens is de vertraging een kwartier. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein, ook een kwartier vertraging. Verder is het druk op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden. Daar sta je 20 minuten in de file. En op de N35 Zwolle-Almelo bij Bierde is het oponthoud iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1.

Dancing on my feelings, The Indian bij Twente FM. Ja, de provincie Drenthe die zet 50 miljoen euro opzij voor de komst van de Neder-Saxenlijn, de spoorverbinding tussen Enschede, Hardenberg en Groningen. Dat meldt RTV Drenthe. Het geld is vooral bedoeld om aan Den Haag te laten zien dat de regio zeer serieus is over de aanleg van deze nieuwe spoorlijn. En dan zou je zeggen, wordt die 50 miljoen dan gebruikt om dat spoor aan te leggen? Nou ja, je hoorde het net al een klein beetje. Het is om aan te geven dat het serieus is. Nou, wil je hier meer over weten? Ga dan even naar onze website twentefm.nl. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze broeierige vrijdagmiddag. Zometeen Nielson met Diamant en ook Teddy Swims komt er nog aan. Maar eerst Accent en Kylie.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. De politie heeft er namelijk iemand voor opgepakt. Een man die bijna 150 kilometer verderop woont. Hij zou een video op TikTok hebben gezet waarin hij zegt dat hij kogels heeft klaar liggen om te moorden. Waarom hij juist de school in Kampen uitkoos, is niet bekend. Nederland levert niet één, maar twee schepen, zodra die nodig zijn in de straat van Hormuz bij Iran. Een fregat en een mijnenjager. Intussen lijkt het scheepvaartverkeer daar weer af te nemen. Reden zouden bang zijn voor nieuwe spanningen, nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag zijn afgeblazen. In de haven van Amsterdam is een man opgepakt die mensen ronselde voor het smokkelen van drugs. Op zoek naar ingangen binnen de haven zocht hij contact met mensen die in de haven op belangrijke posities werken. Hetzelfde onderzoek werd vorige week al een havenmedewerker aangehouden. En met het snikhete weer gelden er allerlei maatregelen. Zo zet de ANWB extra wegenwachten in, omdat veel meer pechgevallen worden verwacht door oververhitte motoren. Ze delen ook flesjes water uit aan gestrande automobilisten. Chauffeurs van pakketbezorger DHL krijgen extra drinkpauzes. En bij Tata Steel kijken ze of het werk op koelere tijden kan. Het weer dan van weer online. Veel zon en met 30 tot 35 graden is het tropisch warm. Maar in de kustgebieden minder heet door een westenwind. Later vanmiddag meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. In Limburg geldt daarom nu al code oranje. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Vanaf Oldenzaal tot de grens is de vertraging een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grenzen ook 10 minuten oponthoud. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Mystical Magical bij Twente FM. Ja, om nog maar eens maar krachten achter het hitteplan te zetten. Het nationale hitteplan is natuurlijk gisteren ingegaan vanwege de verwachte hoge temperaturen de komende dagen. Ja, is het wel belangrijk om op te letten op kwetsbare mensen. Onder andere ouderen, zieken en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen veel last hebben van de hitte. Ja, het is daarom belangrijk om het rustig aan te doen, uit de zon te blijven en voldoende te drinken. Ja, met name ouderen drinken vaak te weinig, terwijl zij juist al vaak tegen een vochttekort aanzitten. Een veel gehoord advies: als u niet het idee heeft dat u kunt plassen, dan hebt u waarschijnlijk te weinig water gedronken. Nou, ik moet misschien ook een beetje meer water gaan drinken. Ja, dat vergeet ik meestal toch wel een klein beetje. Hè? Maar het is niet alleen maar ellende met dit warme weer. Er zijn ook leuke dingen, zo is er genoeg te doen. En je kunt bijvoorbeeld lekker naar de buitenzwembaden in Twente, die waarschijnlijk vrij druk zijn. Hou er dan wel een beetje rekening mee dat vanmiddag rond 1:00 of 6:00 wel een pittige bui kan vallen. En de andere buien die vallen wat later op de avond. En morgen dan is het ook weer een mooie dag, maar ook weer kans op stevige onweersbuien. Dus ja, het is een beetje door de buien heen dit weekend. En zometeen Juanes met La Camisa Negra, om maar eventjes in de stijl te blijven van deze heerlijke warme temperaturen. Maar eerst Harry Styles, American Girls.
1: Dit is de middag van Twente FM. Door de middag met Mark Schepers.

La Camisa Negra, een beetje zomer op je radio. Ja, de lente is eigenlijk nog niet afgelopen. 21 juni, even voor de mensen, 21 juni, de langste dag van het jaar. Dat betekent dat we vanaf 22 juni de dagen weer korter gaan maken. En dan zul je zeggen, gadverdamme, de kerst komt eraan. Ja, sterker nog, we zijn er alweer op de helft. En dan begint natuurlijk ook de astronomische zomer. Dus lente, ik noem het niet echt lente weer wat het vandaag is. Ik noem het meer hoogzomer. Daar moeten we toch mee doen. Ja, kan er niks anders van maken. Dagen die weer korter gaan worden. Is ook wel lekker, toch? Dat het weer een beetje gaat afkoelen. Sommige mensen die willen me nu echt vermoorden, ik weet het. Hey, zometeen is het tijd voor de How Slow Can You Go. Laat me weten welke zomerse, toch rustige platen ik voor je kan draaien. Laat het me weten via de website twentefm.nl. Nu de Swedish House Mafia in de weekend.

0: Mix en Here Comes the Rain Again. Ja, toepasselijk, zometeen. Ja, gaan we het zo meteen over hebben. Hey, het is vrijdagmiddag, de zon laat zich weer zien. En dus is het tijd om even gas terug te nemen. Geen haast, geen drukte, gewoon een paar minuten genieten. Het is namelijk tijd voor House Slow Can You Go. En er komen een aantal leuke platen binnen. Wendy uit Enschede die stuurt Mark. Kun je Fast Car van Tracy Chapman draaien. Heerlijk nummer om met het raam open op een avondzon op je gezicht te luisteren. Ja, daar was het nog een beetje te vroeg voor. Dus misschien dat Johnny dat straks even voor je kan doen, Wendy. Kim die kwam nog met Put Your Records On van Corinne Bailey Ray. Ik zag Dream A Little Dream Of Me van de mama's en de papa's nog voorbij komen. Maar we zijn gegaan voor Erwin uit Hengelo. Die zegt, kun je Big Yellow Taxi van The Counting Crows even draaien? Krijg er meteen een vakantiegevoel bij. Ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Dat is eigenlijk een soort verkapt zomerplaatje dit, hè? Hey, het is tijd voor de How Slow Can You Go. Dit zijn de Counting Crows, Big Yellow Taxi.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor How Slow Can You Go?

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
10: Ja, die is huis nu echt af.
9: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
10: Ja, de vakluur. Lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
9: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
11: Een betrouwbare elektrische

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De expositie van Kunsthal Almelo is in de openbare ruimte eerder gestopt vanwege vandalisme. Kunstenares Leonie Stellema had keramieke beelden in de stuivertorentjes tegenover het stadhuis geplaatst. Uit voorzorg zijn alle beelden nu weggehaald. Stellema vindt het jammer dat kunst elitair is geworden en betreurt dat iemand het project heeft verpest. De Ronde Tafel Oldenzaal organiseert op 8 augustus de eerste grote Boeskool badeendjesrace. Duizenden badeendjes dobberen die dag door de Marktstraat van vijver naar vijver. De opbrengst gaat rechtstreeks naar lokale clubs en verenigingen. Wie een eendje adopteert, kiest zelf welke club het geld ontvangt. En FC Twente versterkt de technische staf met de 30-jarige assistenttrainer Tristan Berghuis voor 2 seizoenen. Jeffrey de Visser blijft als assistenttrainer aan. Niek Lohuis voor wedstrijdanalyse en Erik Weghorst als keeperstrainer. Luc Stolker richt zich op individuele training. Wout Brama op persoonlijke ontwikkeling van spelers. En David van Walstein werkt als videoanalist. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt het tropisch warm, 31 tot 33 graden. Door de hoge luchtvochtigheid zal het benauwd aanvoelen. In de tweede helft van de middag en avond is er kans op een enkele stevige onweersbui.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar ook een kwartier oponthoud. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbach bij Kuik is het oponthoud ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Fretros met When We Are Young bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. En over een paar minuten gaan we alvast warm draaien voor de Guilty Pleasure Friday XXL. Nou, de eerste aanvragen die stromen al binnen. Van Aqua tot de Venga Boys en van DJ Paul Erstak tot Guus Meeuwis. Ja, ik zou zeggen, zet je schaamte maar even aan de kant. Want dit zijn alle platen die je stiekem geweldig vindt. En weet jij er nog eentje? Laat het weten via de site Twente FM.

0: Sam Fender en Olivia Dean bij Twente FM. Ja, ik vroeg aan jullie Guilty Pleasures. Elke vrijdag tussen 3:15 en 4:00 bepalen jullie wat wij hier draaien in de Guilty Pleasure Friday XXL Warming Up. En even kijken, ik heb een paar leuke dingen binnengekregen. Anita uit Almelo, die zegt: mijn Guilty Pleasure blijft toch echt We're Going to Ibiza van de Venga Boys. Ja, zodra die opstaat, verandert de woonkamer spontaan in een vakantieoord.
1: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Eiffel 65. Kevin uit Oldenzaal die stuurde hem in. Voor mij mag er wel een beetje 90's gekte in met Blue van Eiffel 65. Schaam me er niet eens meer voor. Nou, Kevin, je lekker uit je plaat kunnen gaan. Hey, de volgende plaat die komt van Henk uit Denenkamp. Mark, voor mij kan het weekend pas echt beginnen met Als de zon schijnt van André van Duin en Van Huis Uit. Ja, die heb ik inderdaad in mijn systeem staan. Mijn kinderen vinden het verschrikkelijk, maar ik zet hem altijd keihard aan als de zon zich laat zien. En eerlijk is eerlijk, na 2 minuten zingt iedereen deze toch mee. Nou, de laatste van de Guilty Pleasure Friday XXL Warming Up draait nu Als de zon schijnt.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken. Online.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De rechter heeft een man van 27 uit Almere veroordeeld voor verkrachting vorig jaar op Koningsdag in het centrum van Arnhem. Het slachtoffer was een meisje van 15. Hij duwde haar een dixie in toen ze wilde plassen en verkrachtte haar. Hij heeft een gevangenisstraf gekregen van bijna 1,5 jaar. Farmers Defence Force dreigt met acties vanwege de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Hoe de acties er precies uit gaan zien is niet bekend, maar ze zullen niet op het Malieveld in Den Haag zijn, omdat de politiek binnenkort op reces gaat. De plannen hebben mogelijk grote gevolgen voor boeren bij belangrijke natuurgebieden. De angst op een school in Kampen was groot na een dreiging van de moordpartij. Een man zei op TikTok dat hij 33 kogels had klaar liggen en naar de school zou komen om te moorden. Daarom hielden veel ouders hun kind vandaag thuis, meldt Tubantia. De politie heeft de man opgepakt. Het is niet bekend waarom hij de dreiging deed. En het dreigt noodweer te worden in Limburg. En dat betekent dat er ook gevaar is voor bezoekers van Pinkpop in Landgraaf. Maar we hebben continu overleg met de weerdiensten en grijpen in als het moet, zegt Pinkpop. Het is nu 35 graden op Pinkpop, daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. Het weer dan van weer online. Veel zon en met 30 tot 35 graden tropisch warm. Maar in de kustgebieden is het minder heet door een westenwind. Later meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. En daarom geldt in Limburg nu al code oranje. En dat was het ANP-nieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land is het druk op de A1 Hengelo-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten door grenscontrole. Op de A12 Arnhem-Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd bij de grens. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het oponthoud een kwartier. A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM.

0: 2026, lekker deze. Another in 54 Ultra, zojuist hoorde je Talk to You.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Ray, Where is my husband? Nou, lekkere zoektocht voor deze toch wat hete vrijdagmiddag, kun je zeggen. Want ga maar eens vinden met temperaturen van zo'n 33 tot 34 graden. Ik denk dat hij lekker in de kroeg zit met een biertje op het terras. Of misschien in het zwembad, dat kan ook natuurlijk. Hartelijk welkom, het is vrijdagmiddag, welkom.
1: Twente actueel.
0: Vandaag 19 juni, het is zoals gezegd tropisch warm. Dus doe het een beetje rustig aan, hè. Hou een beetje rekening met de zonkracht. Drink voldoende, en dan bedoelen ze dus water. Hè? Dus niet op het terras. Ja, terras kan ook wel natuurlijk. Is ook, ook geen slecht idee. Maar het is in ieder geval heet. En ook de komende dagen blijft het tropisch warm. Je hoort daar straks meer over hier in de middagshow voor Twente. De warmte zorgde er ook voor dat diverse evenementen zijn afgelast. Onder andere de Wieso loopt morgen in Wierden. Hè? Die gaat niet door. De organisatie is nu aan het puzzelen of die überhaupt verplaatst kan worden. Dat is toch wel een dingetje, hoor. En ook andere evenementen die dubben met de vraag: kunnen we met deze hoge temperaturen wel of niet doorgaan? Verder wil de Twentse chipsector meer aandacht uit Den Haag. Ze hebben hier allerlei innovaties, maar toch een beetje het Calimero-effect ten opzichte van Eindhoven. Wij willen ook wat aandacht en dat gaat nog wat moeizaam. Hoe ziet het er dan precies uit? Daarover straks meer. En ook andere zaken waar we het over moeten gaan hebben in de middagshow voor Twente. Dus blijf lekker luisteren naar Twente FM. Dat hoor je straks onder andere Bastille. Ik heb de nieuwe single van Thomas Berger klaar liggen. En ook Sommier, maar eerst tijd voor de Kings of Leon. Vandaag de lekkere track met You Somebody.
1: Twente FM. 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Is van je werkweek met juist Bastille, The Things We Lost in the Fire.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordi Goorman.
0: En de Kings of Leon draaiden we ook nog. Was vandaag de lekkere track, je muzikale hart onder de riem voor de laatste loodjes van die werkweek. Zojuist, Use Somebody. Nou, trek je nog een beetje zo met deze hoge temperaturen? Heb je een beetje een verkoelende werkplek of is het gewoon vol aan de bak in de volle zon? Smeer je in ieder geval goed in en zorg dat je voldoende drinkt. Dat is belangrijk in deze tijd. Vandaag in het nieuws dat de landelijke politiek wel wat meer aandacht mag hebben voor de Twentse chipsector. Dat vinden er meerdere bedrijven uit de sector in Twente die op dat vlak best innovatief bezig zijn. Het zijn ook veel bedrijven die ooit spin-off waren van de Universiteit Twente. Die bedrijven die werken vooral aan fotonische chips. Er moet hier onder andere ook een fabriek komen, maar ja, die is er natuurlijk nog lang niet. En mag vanuit Den Haag wel iets meer aandacht voor komen. Ze vinden hier in Twente dat er in Den Haag vooral naar Eindhoven wordt gekeken, waar natuurlijk de chipsector wat groter is. Maar ook in Twente gebeuren mooie dingen. En daar mag met de ondersteuning uit Den Haag wel iets meer vaart achter komen, is het idee in ieder geval. Snap ik ergens wel. Ja, het is natuurlijk ook een ding. Hè? We hebben hier best wel heel veel mooie innovaties in Twente. Maar ja, om ze echt daadwerkelijk naar de markt te brengen en er geld van te maken, zullen we maar zeggen, om al dat onderzoek weer terug te verdienen, ja, dan is er nog meer geld nodig. En dat geld ontbreekt dan vaak. En dan zie je toch dat die innovaties of een stille dood sterven, of dat ze ja, niet in Twente, maar bijvoorbeeld in andere grote landen daadwerkelijk groot gaan worden. Heel veel innovaties komen gewoon uit Twente. Ik bedoel Bluetooth en wifi. Ooit innovaties die hier op de universiteit zijn bedacht. Nou ja, wie gebruikt er vandaag de dag geen wifi? Komt uit Twente, maar ja, volgens mij is er niet een soort grote wifi-baas die daar ontzettend financieel op binnen is gelopen. Dat zijn wel van die dingetjes. Als we daar nou vanuit Den Haag, maar ook in Twente, iets meer met elkaar de schouders onder kunnen zetten, kunnen we misschien wel eens hele toffe dingen hier gewoon neer kunnen zetten. Nou ja, dat is in ieder geval de oproep die vanuit het Twentse bedrijfsleven komt. Ondersteund natuurlijk door de lokale overheden en het onderwijs. Welkom bij de middagshow met onderweg muziek van Samieu en Have a Little Faith. Ook Calvin Harris met zijn nieuwe single ga je zo meteen horen. Eerst over nieuwe muziek gesproken. Hij komt oorspronkelijk natuurlijk uit Losser, dus we zijn er wel een beetje trots op. Ik heb het over Thomas Bergen. Ik geloof dat hij in het dagelijks leven Giel Otting heet, maar dat is iedereen inmiddels vergeten. Hij komt gewoon uit Twente en zijn nieuwe single, Als je de keuze had.
3: Als je de keuze had.

belangrijk, hè? Af en toe een beetje vertrouwen hebben, ook in elkaar en in de wereld. Have a little faith. Ja, Sam Jij, grote band uit Den Haag, die in ieder geval leuke dingen doet. En ook hoorde je nog Thomas Berger, zijn nieuwe single, Als je de keuze had. Nou, als je de keuze had, blijf je dan lekker luisteren naar Twente FM. Met zometeen hier het laatste streeknieuws uit de regio. En ook Level 42 hoor je zometeen. Eerst tijd voor nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Calvin Harris.

0: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Vennegoor Energie Management. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energie Management of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De expositie van Kunsthal Almelo is in de openbare ruimte eerder gestopt vanwege vandalisme. Kunstenares Leonie Stellema had keramieke beelden in de stuivertorentjes tegenover het stadhuis geplaatst. Uit voorzorg zijn alle beelden nu weggehaald. Stellema vindt het jammer dat kunst elitair is geworden en betreurt dat iemand het project heeft verpest. De ronde tafel Oldenzaal organiseert op 8 augustus de eerste grote Boeskool badeendjesrace. Duizenden badeendjes dobberen die dag door de Marktstraat van vijver naar vijver. De opbrengst gaat rechtstreeks naar lokale clubs en verenigingen. Wie een eendje adopteert, kiest zelf welke club het geld ontvangt. En FC Twente versterkt de technische staf met de 30-jarige assistenttrainer Tristan Berghuis voor 2 seizoenen. Jeffrey de Visser blijft als assistenttrainer aan. Niek Lohuis voor wedstrijdanalyse en Erik Weghorst als keeperstrainer. Luc Stolker richt zich op individuele training. Wout Brama op persoonlijke ontwikkeling van spelers. En David van Walstein werkt als videoanalist. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt het tropisch warm, 31 tot 33 graden. Door de hoge luchtvochtigheid zal het benauwd aanvoelen. In de tweede helft van de middag en avond is er kans op een enkele stevige onweersbui.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het ultieme Level 42 gevoel, zeg ik altijd. Met kenmerkende deunen, die lekkere baslijntjes stelt het in. Level 42 met Something About You was een van die hits van die tijd. En ook het streeknieuws nog, dat is later deze 120.nl. En ook online terug te vinden. Een nieuwe aflevering van Logos op zondag. Jouw programma met focus op de Twentse religie. En deze uitzending draait volledig om elkaar helpen in moeilijke tijden. Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijk ding in deze toch wat pittige tijden. Onder andere een powerpreek van dominee Juin uit Delden. Die neemt ons mee aan de hand. Hoe kun je elkaar helpen? Niet onbelangrijk. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen, ja, het is, mensen hebben van nature altijd de neiging om elkaar te helpen. Maar ja, elkaar helpen begint bij je kwetsbaar op durven te stellen... en ook met een ander delen waarmee je geholpen wil worden. En dan zul je zien, als je inderdaad je probleem of je uitdaging deelt, dat er best wel veel mensen om je heen opstaan die zeggen, nou, kom eens hier, ik ga je helpen, we gaan het samen doen. Die gedachte, daar gaat ook Logos op zondag over. Die aflevering vind je trouwens op onze website twentefm.nl/luister.

Ook vandaag is weer broeierig warm. Het voelt daardoor ook nog ietsje benauwder aan. Straks vertel ik je meer over hoe het weekend eruit gaat zien qua weertype. Het blijft in ieder geval tropisch warm. Details hier bij de middagshow met Steve Arrington en Phil Surreal.

As a Rock, zeggen ze inderdaad. Ja, Ashford & Simpson was dit trouwens. En Solid As a Rock en daarvoor Steve Aronson en Feels So Real op een tropisch warme vrijdag. Met vanmiddag kwik wat de 34 graden aantikt. Nou jongens, vanavond en vannacht dan is er iets meer bewolking. Er kan vanavond nog een klap onweer tussen zitten. Veel zal het niet zijn, maar er kan dus een buitje vallen. Temperaturen dalen ook niet onder de 20 graden. Dus het wordt een tropische nacht, noemen ze dat, hè? Morgen, de zaterdag, die gaat opnieuw tropisch verlopen. Er is veel ruimte voor de zon. Sterke zonkracht ook, dus smeer je goed in. En de temperaturen die tikken morgen opnieuw de 30 graden aan. De zondag, een beetje hetzelfde beeld. Ook dan is er ruimte voor de zon. De temperaturen die liggen dan rond de 28 graden. En het blijft ook begin volgende week tropisch warm met 30 tot 31 graden. Veel zon en zo goed als droog.

Alex Warren. Het gaat het lekker en het is het lekkere energie ook deze. Fever Dream zijn debuutsingle en hij heeft al aangekondigd. Ik ga een nieuw album aankomen van Alex Warren deze zomer. Moet dat gaan gebeuren? In augustus komt er een nieuw album met nieuw werk uit van Alex Warren. Daarvoor nog Band & Bluff. En hoe hou ik dit vast? Dat is een goede vraag. Het weekendgevoel natuurlijk vooral, want dat is aanstaande met zometeen om dat te vieren. De vijver uit je dakplaat. Heb je daarvoor een leuke suggestie? Laat het weten. Stuur een appje of mail me even via jordi@twentefm.nl. En wie weet hoor je hem iets na vijven.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.autoweek.nl/luister. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet houdt 3 opties open voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het gaat om 2 locaties bij de Eemshaven in Groningen en 1 in het Zeelse Terneuzen. Volgens stroombeheerder Tennet kan het beste worden gekozen voor de Eemshaven. Maar er zou in Groningen weinig draagvlak zijn. Eind het jaar neemt het kabinet een besluit. De Belgen hebben te horen gekregen dat ze alles in hun tuin moeten vastbinden vanwege het verwachte noodweer. Bij Antwerpen en Gent worden bossen en parken gesloten. Er is gevaar dat daar de wind bomen omver blaast. De verwachting is dat het hier straks ook gaat spoken. Vooral Limburg zou de volle laag krijgen. In België is muziekfestival Graspop aan de gang en daar komt een naarbericht vandaan. Bij het podium zou gisteren een vrouw of meisje zijn verkracht. De politie is een onderzoek gestart en kan er voorlopig nog niks over zeggen. Graspop wordt bezocht door tienduizenden metalfans uit allerlei landen, ook uit Nederland. En het wordt morgen met 34 graden extreem heet in Houston als Nederland op het WK tegen Zweden speelt. Het is ook nog eens erg benauwd. De KNVB adviseert Oranjefans een liter water per uur te drinken en vaak de schaduw op te zoeken. Naar schatting lopen 15.000 Nederlanders mee in de Oranjemars naar het stadion. En langs de route staan koeltenten. Het weer dan van weer online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, vanaf knooppunt Oudijk tot de Duitse grens, ook 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem-Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, een kwartier vertraging. En ook een kwartier op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Malden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman.

0: verplichtingen dan de Brabant TV hebt vanwege deze hoge temperaturen. Gewoon even iets eerder die vrij mibo starten, toch?
1: Twente komt thuis.
0: We begonnen trouwens met de Spin Doctors Two Princes. Was een suggestie van Jerry. Die mailde naar jordi@twentefm.nl voor Two Princes. Was een one-hit wonder uit de jaren 90. Blaadje met gitaren met goede energie om te vieren dat het weekend is. Maar het moet natuurlijk niet te heftig, want het is warm vandaag met 34 graden.
1: Twente actueel.
0: Tropische temperaturen dus. Nou ja, de GGD Twente adviseert het. Drink voldoende. Water gaat het dan om, hè. En natuurlijk ook goed insmeren. Niet te veel in de zon. Dat is allemaal niet gezond voor je. Nou, vanavond en vannacht dan kunnen er in instantie nog wat buien vallen. Kan onweer bij zitten. Dus blijft ook dit weekend tropisch warm. Goed, vandaag in het nieuws. Onder andere dat we wel wat trotser mogen zijn op de wijk Patmos. Er is veel over te doen geweest vanwege de wateroverlast. Nu zijn er zelfs plannen om een deel van de woningen daar te slopen. Het iconische wijkaanzicht dreigt ermee te verdwijnen. Dus nu zegt een architect, ja, maar je kan die geveltjes toch hergebruiken. Zet daar in ieder geval dan een nieuwe woning achter. Nou, vind ik op zich een mooi idee. Daar gaan we het er straks over hebben. Belangrijk om in de gaten te houden. Mocht je er even op uittrekken naar een van de waterplassen. Het zwemwater in Twente is uitstekend. Hè? Natuurlijk het Rutbeek, het Lageveld. En ook het Hulsbeek, daar kun je terecht. Maar wil je weten of je ergens goed kan zwemmen? Check dan altijd even de website zwemwater.nl. Het is handig als je denkt, kan ik hier nog steeds terecht? Nou, op dit moment is het volgens mij op de meeste plekken een dikke prima. Maar het is altijd goed om het van tevoren even te controleren. Dit is Thick When You Get Alone.

Simply Red op 20 FM op een tropisch warme vrijdag met Fairground en ook nog hier. Thick and When I Get You Alone. Het klinkt een beetje eng trouwens, iemand dat zo zegt. Als ik je alleen tegenkom, zo zal hij het vast niet bedoelen. Goed, tropische warme dag, dus vrijdagmiddag. Ik hoop dat je het een beetje volhoudt. Twente FM wil je persoonlijke ventilator op je bureau zijn in ieder geval. Met gisteren een mooie opbrengst voor de Twentse Haringparty in Enschede. 46.000 euro is er opgehaald voor Skik in Twente. En daarmee kunnen 23 mantelzorggezinnen op vakantie. Nou, dat is mooi nieuws in ieder geval. Je leest er meer over op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En verder vandaag ook in het nieuws dat komende maandag een militaire oefening start. Ik heb nu al medelijden met die militairen die dan in vol tenue zeg maar met die hitte op pad moeten. Tot en met vrijdag 3 juli worden de oefeningen gehouden in de hele regio. Waaronder dus ook het gebied tussen Boekelo en Usselo. En ook in Hengelo en Enschede wordt geoefend. Dus mocht je militairen tegenkomen in het buitengebied, die zijn aan het oefenen. Er wordt niet geschoten. Dus als het wel zo is, dan is het waarschijnlijk echt. Dus de militairen die zijn daar aan het oefenen. En als je meer wilt weten, dan kun je ook terecht op de website. Van Enschede. Daar hebben ze het geloof ik opgezet. Dan kun je het niet wel. Als je denkt, waar zijn die gasten? Daar staat het dus. Dat en meer. En vandaag natuurlijk ook een tropisch warme dag. Met verkoeling op de radio. Dat hoop ik straks muzikaal voor je te brengen. Met de nieuwe single van Ilse de Lange. En ook hier Martin Garrix onderweg met Drown. Dat is ook een belangrijke waarschuwing natuurlijk. Als je een verkoeling gaat zoeken in het water. Daar gaan we het nou niet over hebben. En dit is ook een fijne van Shawn Mendes. There's nothing holding me back. Voor het begin van de weekend.

Lekker voor de ver, Nibo, U2 en Sunday, Bloody Sunday. Over een toch wel hele zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Engeland. Hè? London and Derry met die rellen waar toen doden vielen omdat ze werden neergeschoten door het Britse leger. Ook niet een heel gezellig onderwerp voor je vrijdagmiddag. Maar ja, de geschiedenis die herhaalt zich als we niet oppassen. Dus dat is wel weer belangrijke leermomenten. Ook nog hier, Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Nou, dat lijkt me een goed idee. Lekker dat weekend in met een beetje...

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemini? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goede nieuwheden.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De expositie van Kunsthal Almelo is in de openbare ruimte eerder gestopt vanwege vandalisme. Kunstenares Leonie Stellema had keramieke beelden in de stuivertorentjes tegenover het stadhuis geplaatst. Uit voorzorg zijn alle beelden nu weggehaald. Stellema vindt het jammer dat kunst elitair is geworden en betreurt dat iemand het project heeft verpest. De ronde tafel Oldenzaal organiseert op 8 augustus de eerste grote Boeskool badeendjesrace. Duizenden badeendjes dobberen die dag door de Marktstraat van vijver naar vijver. De opbrengst gaat rechtstreeks naar lokale clubs en verenigingen. Wie een eendje adopteert, kiest zelf welke club het geld ontvangt. En FC Twente versterkt de technische staf met de 30-jarige assistenttrainer Tristan Berghuis voor 2 seizoenen. Jeffrey de Visser blijft als assistenttrainer aan. Niek Lohuis voor wedstrijdanalyse en Erik Weghorst als keeperstrainer. Luc Stolker richt zich op individuele training. Wout Brama op persoonlijke ontwikkeling van spelers. En David van Walstein werkt als videoanalist. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt het tropisch warm. 31 tot 33 graden. Door de hoge luchtvochtigheid zal het benauwd aanvoelen. In de tweede helft van de middag en avond is er kans op een enkele stevige onweersbui.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de verdraging 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens ook 10 minuten oponthoud. Verder sta je op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nog 10 minuten in de file. Dat geldt ook voor de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik, daar ook ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: vakantie. Zijn er wel mensen die zomervakantie hebben? Ik heb er nog niet gesproken, want volgens mij lopen we langzaamaan wel een beetje die periode in. Het is 19 juni vandaag, dus mooi, de langste dag is over 2 dagen. Zo snel gaat het dan.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Set Me Free van Jackie Graham. En ook hier nog Rehab, Inna en Sasha, Rock My Body. Welkom bij Twente FM. Het weekend is daar. Bijna misschien nog even de laatste dingen afronden. Of misschien heb je al eerder de bruider aangegeven en ben je lekker aan het genieten van een verkoelende vrijwiebo. Het is niet onbelangrijk. Het is warm vandaag. Smeer je goed in. Maar vanavond en vannacht kunnen er een paar onweersbuien tussen zitten. Nou, er is al veel over te doen geweest de afgelopen jaren. De woningen, de iconische arbeiderswoningen in de wijk Patmos in Enschede. En nu staat er zelfs een plan op stapel om een deel van die woningen te slopen. Omdat de woningen niet meer zouden voldoen aan deze tijd. Er zijn vochtproblemen en daarom wil de woonplaats-eigenaar van de woningen slopen. Nou, daar is niet iedereen het mee eens, want het is natuurlijk ook een beetje een stadsaangezicht. Een iconische wijk die in de textielperiode werd gebouwd. En nu zeggen architecten, ja, maar je kan toch ook achter die iconische geveltjes een woning bouwen die voldoet aan deze eisen van de tijd. Zonder dat je het stadsaangezicht helemaal op hoeft te geven. Vind ik een mooie oplossing. Ik ben heel benieuwd of dat ook gaat lukken. In ieder geval zijn er diverse architecten die dus nu een lans proberen te breken voor dit plan. Om te kijken of er misschien toch iets met die gevels gedaan kunnen worden. En dat is natuurlijk ook wel zo. Want je kan veel vinden van de wijk Patmos. Maar als je er doorheen wandelt, door die straatjes slentert. Dan is het toch altijd ook wel een bijzondere wijk. Met een hele roemruchte geschiedenis. Waar in ieder geval ontzettend zonde zou zijn als een deel van die woningen verdwijnt. Tenminste, dat vind ik ook. Dus ik ben heel benieuwd of dit gaat slagen. Ik juich het plan in ieder geval vanuit toe. Dit is Alessa.

0: Het advies van Miles Smit en Nalhorn, drive safe als je lekker naar huis wil. En ook al zo Nate Smit op Twente FM met I Like It. Welkom bij de middagshow voor Twente tot 7 uur vanavond. Met straks hier verkoelingstips, hoe hou je het cool?
1: Ain't no country club either. This is LA.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
15: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
16: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het OM verdenkt het meisje uit het Groningse Meerstad van moord op haar ouders. Dat betekent dat ze het niet in een opwelling zou hebben gedaan, want dan is het doodslag. Ze zit nog zeker 2 weken vast en mag alleen met haar advocaat praten. Ze is trouwens iets ouder dan gedacht, ze is 15. De politie heeft de jacht geopend op garages die geheime vakken in auto's maken, meldt de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om verborgen ruimtes onder de vloer of achter het dashboard. Criminelen gebruiken ze om wapens, drugs of geld te vervoeren. De politie denkt dat het in zo'n 100 garages gebeurt. Groningen wil hoe dan ook niet dat er een kerncentrale komt bij de Eemshaven. Volgens provincie en gemeente zijn er afspraken over gemaakt na alle problemen met de gaswinning. Toch werd vandaag bekend dat het kabinet 3 opties openhoudt, waaronder 2 locaties bij de Eemshaven. De andere is Terneuzen in Zeeland. En gemeenten en provincies maken zich zorgen nu er steeds minder geld is voor onderhoud en aanleg van wegen en spoorlijnen. Ze zijn bang voor flinke overlast bij bruggen en viaducten. Ook vinden ze het slecht nieuws voor nieuwe woonwijken. Bouwen heeft weinig zin als je geen wegen of spoorlijnen hebt, zeggen ze. Het weer dan van Weer Online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 31 graden, maar aan zee is het koeler. En dat was de ANP Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Het is lente in Twente.

0: Ja, met 35 graden. Ja, niet dat 35 graden nou per se lekker is, maar dit soort muziek klinkt toch wel het beste als de temperaturen boven de 20 graden zitten met de Bauza en Mike Nadek.
1: Twente komt thuis.
0: We begonnen met Kensington, Done With It. Die was een klein beetje naar je baas, hè. Van ja, het is klaar geweest voor deze week, jongens. Het is mooie twee dagen vrij. Nou, welkom in je weekend met de middagshow voor Twente. Het is vandaag 19 juni. Het is tropisch warm en tot de meeste plaatsen vandaag 34 graden. Doe het rustig aan, is belangrijk, hè.
1: Twente actueel.
0: Nou ja, hoe gaan we wat verkoeling zoeken? Ik ben een beetje op zoek naar tips. Heb je leuke ideeën? Wat is jouw ultieme manier van verkoeling? Stuur het maar door via de Apple to mail jordi@twentefm.nl. Laat maar weten hoe jij je verkoeling zoekt in deze tropische dagen. De leukste die ga ik straks even met je delen. Goede tips ook voor elkaar. Hè? Helpt ook anders, zullen we zeggen. Verder natuurlijk vandaag ook ander nieuws. Er is onder andere discussie over de wijk Patmos. Ik had het net al even over. Er zijn plannen om de woningen in de wijk te slopen die niet meer voldoen aan deze tijd. Niet alle woningen, maar een deel die waterproblemen hebben. Nou ja, er zijn nu architecten die zeggen dat is zonde, dat moeten we behouden. Ik vind het een mooi en sympathiek plan, maar gaat het ook lukken? Dat zullen we de komende tijd moeten afwachten. En verder vandaag ook alarmerende berichten. Er zijn namelijk steeds meer zelfdodingen. Vooral tienermeisjes in onder de 20, daar gaat het slecht mee. Verdubbeling daarvan. Nou, dat is, het zijn negatieve cijfers. Mocht je met dit soort gedachten rondlopen, weet dat er hulp is, hè, zeggen we altijd. Kun je een speciaal nummer voor bellen. Niet onbelangrijk in deze toch wel pittige tijden. Straks op de radio Snow. Dat is ook verkoeling natuurlijk. En Run Day. Maar eerst de Common Arts.

En ik denk, oh, een beetje sneeuw. Dat zou wel lekker zijn. Ja, ik weet niet wat het is. Het is tropisch warm. Dus gewoon even zo'n hoe noemen ze dat? Een vlindertje maken in de sneeuw. Dat je, oh, heerlijk met dit soort temperaturen. De winter moet ik er niet aan denken. Maar ik kwam erop vanwege snel Informer. En ook hier bij Twente FM. Common Arts. En Don't Leave Me This Way. Gaan we ook zeker niet doen. Want in dit show is het nog tot 7 uur vanavond. En nou ja, hoe gaan we verkoeling zoeken in deze toch wel pittige tijden? Altijd wel leuk wat mensen dan allemaal zo creatieve dingen doen. Ik krijg onder andere een mailtje van Anita uit Hengelo. Die zegt, ja, ik bezoek gewoon wat vaker de supermarkt. Hoef ik geen geld uit te geven. Maar je gaat gewoon wat langer voor de pizza-vak staan. En dat is gewoon lekker verkoelen. Ik hoef er niet per se een te kopen. Maar is een goed idee. Ja, de supermarkt, ja, bijzonder koud. Kom je met je zomerse kloffie de supermarkt in. En dan staat de temperatuur daar op min 15. Dan denk ik, oh, jongens, staat ik me niet opgekleed. Vooral bij dit soort dagen is de klap groot. Maar als je het echt heel heet hebt, is dat natuurlijk wel een heel goed idee. Anton, die mailt, ja, je kan ook gewoon een nat washandje in je nek leggen. Zeker, dat kan. Dat is een goed idee. Wel een hele nuchtere Twentse tip, moet ik zeggen, in dit geval. Dus dat is... Henk uit Geesteren, die mailt, ja, ik heb een tuinslang onder de trampoline gelegd. Daarmee een klein waterpark gecreëerd. Kinderen vinden het fantastisch. De kleinkinderen, zeg ik trouwens. Ja, de kleinkinderen die vinden het fantastisch. Dus, nou, een goed idee. De tuinslang onder de... Had je vroeger, of had je van die speelpleinen? En daar, van mij heeft Enschede het toch nog steeds. Doet hij het nog wel eens op het Van Heekplein? Daar zat ook zo'n waterfontein met van die straaltjes die dan uit de grond kwamen. Maar voor mij is die bijna nooit meer aan. Of heb ik dat dan niet goed onthouden? In ieder geval dus goede tips om verkoeling te zoeken. Heb je zelf ook een goede tip waarvan je zegt van, nou, dat mag mijn medeluisteraar hier bij Twente FM niet ontberen. Stuur hem in via jordi@twentefm.nl of anders eventjes een appje. Dat kan ook via twentefm.nl. Laat me weten hoe jij je verkoeling zoekt in deze tropische dagen. Run Day nu en Hard to Say Goodbye. Here we are.

Je hoeft niet naar huis. Nee, ja, even lekker blijven slapen. Op de bank of op een plekje waar je het prettiger vindt, zullen we maar zeggen. Met een van die grote hits uit het verleden van Marco Borsato. En ook nog hier Rondé, Hard to Say Goodbye. Tropische temperaturen ook dit weekend. Straks voor je meer over de weersvooruitzichten. Vandaag kwam het kwik al uit rond de 34 graden. Met vanavond mogelijk een klap onweer. Hou er rekening mee. En ik ben blij met de creativiteit van mijn mede-Twentenaren. Hoe zoek je nou verkoeling met deze belachelijk hoge temperatuur? Het is altijd alles of niks hier. Maar ik vind het blij dat er ook mensen zijn die een beetje rekening houden met de huisdieren. Sanne uit Enschede die mailt: ik heb een zwembadje gekocht voor de hond. De hond ook wat verkoeling. Maar ze zegt er wel bij, ik lig er zelf vaker in dan de hond. Ja, dat is ook een dingetje natuurlijk. En het is ook een hele creatieve. Ja, dat moet je dan ook maar kunnen. Sean uit de onderzaal. Ik heb alle gordijnen dicht gedaan. Spaanse muziek opgezet. Ventilator aan. Het is net Spanje hier thuis. Ja, dat kun je ook doen. Het is wel een hele goedkope zomervakantie natuurlijk. De ultieme bespaartip ook. Nou, hoe zoek je verkoeling in deze hete tijden? Stuur maar in. Jordi@twentefm.nl. Of laat het even weten via de app. Wie weet kunnen we het even delen. Dat is altijd belangrijk. Hoe zoeken we met elkaar verkoeling? Straks meer over de weersvooruitzichten. En ook het Twente FM streek. Dus gaat eraan komen dat deze nieuwe single van Stella Lefty.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
0: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Enschedeze Haring Party leverde dit jaar €45.850 op voor stichting Skik in Twente. Bijna 400 bezoekers kwamen na de 11e editie in het GE van Heekpark. De opbrengst van de jaarlijkse veiling stelt 23 mantelzorggezinnen in staat een verzorgde vakantie met een ernstig beperkt of ziek kind te kunnen maken. Mitchell Broers is benoemd tot wethouder in Hengelo en volgt VVD-collega Gerard Gerrits op. Het raadslid, dat al 8 jaar is, neemt dossiers, economische zaken, binnenstad en spoorzone over. Daarnaast krijgt hij netcongestie, jeugdcriminaliteit, inclusie en talentopgave. Broers wil vooral jongeren voor de regio behouden na hun studie. En een fatbiker raakte gisteren gewond bij een verkeersongeval op de kruising van de Pruisische Veldweg met het Vuurdoornplein in Hengelo. Het ongeval gebeurde rond 4:15 en betrof een aanrijding tussen een personenauto en die fatbiker. De bestuurder van de fatbike werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden stevige onweersbuien. Hoe dit precies zal uitpakken is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn plaatsen waar weinig of bijna niets zal vallen. Maar er zal ook locaties zijn waar veel regen kan vallen. Temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten door grenscontrole. En tot zover de ANWB verkeer.

I believe. Maar daarvoor nog het streeknieuws uit Twente. Dat lees je na op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. Het is tropisch warm vandaag. En hoe zoek jij verkoeling? Nou ja, het advies van Henk uit gisteren. Ik doe het rustig aan vandaag. En daar ben ik inmiddels al 4 uur druk bij.

Een beetje zoet zijn ze wel, hè, de Backstreet Boys. Maar ja, daar waren ze in de jaren 90 succesvol mee, zullen we maar zeggen. Quit Playing Games was denk ik wel een van hun grootste hits, ik me goed kan herinneren. Met vandaag dus een tropisch warme dag. Hoewel inmiddels de bewolking wat dikker is. Er kan een klap onweer overkomen, dus hou er rekening mee. Mocht je de barbecue nog willen aansteken, het kan dus even spoken hier en daar. Vanavond en vannacht is uiteindelijk droger. De minimumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Dus een tropische nacht gaan we tegemoet. Morgen, je zaterdag, ziet er lekker tropisch uit. Veel ruimte voor de zon. Goed insmeren dus. Hoge zonkrachten. Dat wordt morgen opnieuw 31 graden. Nou, de zondag ook tropisch warm, hoewel dan de temperaturen waarschijnlijk net iets onder de 30 graden blijven met veel zon. En ook begin volgende week start de week met veel zon en temperaturen tussen de 28 en lokaal 31 graden. Kortom, het blijft vooral tropisch warm de komende tijd.

0: Maar ze zijn er echt, Twentenaren die helemaal into het WK zijn. En echt alle wedstrijden volgen. En er zijn ook heel veel Twentenaren die denken, het zal wel, ik heb het niet zo in zitten. Nee, het zijn ook hele gekke wedstrijden. Ik had het er gisteren over met iemand. Dat zeg maar, het niveau van het WK ook niet zo hoog is. Omdat er veel meer teams meedoen, zitten er ook echt landen tussen dat je denkt, sorry, voetbal? Kunnen ze?
1: Stream onze radio
0: ja, goed, oordeel zelf. De poolfase moeten we even door laten hopen dat het niveau langzaamaan een beetje gaat stijgen. En dan hopen we natuurlijk ook dat er Ronnie daarbij zit.
1: Ja,
0: goed, daar ga ik je naar uitspraken. Als je voetbal wil kijken, om 9 uur de afloop van de wedstrijd USA-Australia. Ik wens je een fijn weekend. Zometeen veel plezier met Wim.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
3: Discussie.
4: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
3: En Twentse cultuur.
5: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
6: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
5: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
3: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicapte.nl.

0: nalaten.
1: Help je mee?
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In het Groningse Meerstad waren vandaag bijeenkomsten over het echtpaar dat gisteren dood werd gevonden in hun huis. Ouders en kinderen konden er daarover praten. De dochter van het stel werd vrijwel meteen opgepakt. Het meisje van 15 wordt verdacht van moord en zit nog zeker 2 weken vast. De provincie Groningen voelt zich overvallen door het kabinet dat 2 opties openhoudt voor kerncentrales in de Eemshaven. De andere locatie is het Zeeuwse Terneuzen. Na alle problemen met de gaswinning was ooit afgesproken dat er in Groningen geen kerncentrales komen. De gedeputeerde noemt het onfatsoenlijk. In Frankrijk gaat ruim de helft van de bevolking gebukt onder een hittegolf. Bijna 36 miljoen Fransen wonen in delen van het land waar code oranje geldt. Op 1 hoogste waarschuwing. Op veel plaatsen is het al 35 graden. En de komende dagen wordt het in sommige regio's nog heter, rond de 40 graden. En koning Willem-Alexander heeft de snollebolletjes nagedaan tijdens een fotomoment met de keizer van Japan en hun vrouwen. Hij wilde dat iedereen goed in beeld zou komen in Amsterdam en zong van links naar rechts en van rechts naar links. Dat doen de fans van het Nederlands elftal ook op het WK voetbal. Het weer dan van Weer Online. Over Limburg trekt een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP Nieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
10: Guilty Pleasure Friday.

Standje kookpunt vanavond. Prospa en Groen en Free Your Mind. Welkom bij een, voor mij althans, een verkort uitvoer van de Guilty Pleasure Friday XXL. Maar die gaat gewoon door tot 11 uur vanavond. Want om 8 uur treden hier aan Richard de Vette. En hij neemt ook diverse andere mensen mee. Dus het wordt een gezellige avond. Nou, een speciale Guilty Pleasure Friday XXL. Laten we het daarop houden. Straks

Life is just the game. Zomers kan het natuurlijk niet. Misschien wel met jouw verzoek, met jouw wens laten weten via de 120-app. Of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. Beste mensen, het is lekker weer, lekker genieten. Het is een zomersavond en dat willen we weten ook met straks Albert Koesier. Die gaat het weekend luiden, deel 1. Met zijn nieuwe single De Wereld Buiten Fluiten. En in het volgende uur bij Richard, Kenneth en Ron. Ja, over de nieuwe single Ons Oranje. En Richard doet nog veel meer vanavond met Robert samen. Robert Kremer in de Guilty Pleasure waar de XXL's gaan. Ik geloof ook nog uitslagen voorspellen. En alles erop en eraan. Dus reden genoeg om erbij te blijven tot aan 11 uur in de Guilty Pleasure Friday XXL. En wensen zijn natuurlijk welkom op de app, de 120-app. Dus laat me graag verrassen. We gaan het weer doen. Nou, vanavond is het nog warm en zonnig. Later vanavond en vannacht vallen er verspreid over de regio enkele regen- of onweersbuien. Bij de zwaarste buien is er kans op hagel en zware windstoten. Dat kan leiden tot overlast. Het koelt af vannacht tot 19 graden. Dus een warme nacht. Morgen droog met flinke zonnige periode. Het wordt zomers warm met maxima van 28 tot 31 graden. Ook zondag blijft hoge druk het weerbeeld bepalen. De zon die schijnt flink. Soms is er wat bewolking en er is een kleine kans op regen of onweersbui. Tot gemiddeld 28 graden komende zondag. Maandag en dinsdag is er volop zon en warmt het weer op. Zo wordt het dinsdag op veel plaatsen weer tropisch warm.

0: is de Michael Zegger Band en Let's All Chant op deze zomersavond. Ergens eind jaren 70 al, geloof ik. Zo lang geleden, maar nog steeds zomers. Kan nog steeds er mee van tussen, zoals het deed. En straks, wat ik al zei, na 8 uur Richard de Vette samen met Robert Kremers. En nou, we hebben nog meer. Memphis, het spel. Het spel van mij komt voorbij. Mattie over de muziek zondag in Lonneke en Kenneth en Ron gaan aan het weekend luiden. Een beetje een oranje sfeer zometeen na 8 uur al. En wij gaan straks het weekend inluiden. Dat doen we met niemand minder dan. Dan moet ik even zelf even zoeken. Wat was het ook alweer? Al die namen ook, hè. Albert Cousier uiteraard met De Wereld Buiten Fluiten. Nou, die details en daarover straks meer in de show. Streeknieuws is onderweg.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
13: Ja, die is huis nu echt af.
12: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
13: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
12: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Enschedeerse Haringparty leverde dit jaar 45.850 euro op voor stichting Skik in Twente. Bijna 400 bezoekers kwamen na de 11e editie in het GE van Heekpark. De opbrengst van de jaarlijkse veiling stelt 23 mantelzorggezinnen in staat een verzorgde vakantie met een ernstig beperkt of ziek kind te kunnen maken. Mitchell Broers is benoemd tot wethouder in Hengelo en volgt VVD-collega Gerard Gerrits op. Het raadslid dat al 8 jaar is, neemt dossiers, economische zaken, binnenstad en spoorzone over. Daarnaast krijgt hij netcongestie, jeugdcriminaliteit, inclusie en talentopgave. Broers wil vooral jongeren voor de regio behouden na hun studie. En een fatbiker raakte gisteren gewond bij een verkeersongeval op de kruising van de Pruisische Veldweg met het Vuurdoornplein in Hengelo. Het ongeval gebeurde rond 4:15 en betrof een aanrijding tussen een persoonauto en die fatbiker. De bestuurder van de fatbike werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden stevige onweersbuien. Hoe dit precies zal uitpakken is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn plaatsen waar weinig of bijna niets zal vallen. Maar er zal ook locaties zijn waar veel regen kan vallen. Temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
16: Het is een beetje fout,
17: maar wel lekker.

Jodelvloer, mijn lief, en die Edge of Heaven hier op Twente FM. De Edge of Desire was het eigenlijk, hè? Nou, dit komt binnen via de app, dat is leuk, want die hadden we lang niet meer gehoord. Janet Jackson, Luther Vandross. Dit is The Bad Things Are Alive and Free. Straks gaan we het weekend inluiden, tenminste deel 1 van vanavond. Met Albert Koetsier met zijn nieuwe single, De Wereld Buitensluiten.

0: Van die zomerse disco-jetsers, deze Chains en You Are My Melody hier op Twente FM met de Guilty Pleasure Friday XXL. En daar is je dan, Albert Koetsier.
1: Hele goede avond.
0: Hoe is het met Albert? Beetje de zomer in de bol?
1: Druk, leuk, lekker warm, gezellig.
0: Nou, je kunt er een beetje uithouden en zo. Ben je ook ben niet zo van te klagen? Want,
1: Nee, ik klaag niet. Want ik ben stratenmaker van beroep. Ik heb vandaag fantastisch weer gehad, dus nee, ik klaag niet.
0: Wat ben je van beroep, sorry?
1: Stratenmaker.
0: Oh, kijk aan. Ja.
1: Maar we zijn om 2 uur hebben we lekker de spullen in de bus gegooid. En toen was het oké.
0: Okay.
1: Het ging gewoon niet meer. Het was te heet. Het was klaar.
0: Ja, maar ben je ook eerder begonnen dan vanochtend?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Gewoon... Ja, we hadden gewerkt.
1: We hebben inderdaad, nou niet ik ook, maar ik heb ook, moet ik zeggen, gewoon leuk en goed personeel die ook gewoon hard werkt. En we zeggen, jongens, we maken iets af. En als dat klaar is, gaan we naar huis.
0: Dus groot gelijk.
1: Schoudertjes eronder en dan moet je elkaar belonen, toch? Ga je lekker naar huis.
0: Een lekker ijsje en zo en alles wat erop aan zit natuurlijk op deze vrijdagmiddag. Hartstikke goed, toch?
1: Een ijsje, een bolletje cola.
0: Ja, dat bedoel ik maar. Hè? Goed zo. Het is vrijdagmiddag wat dat betreft. Zo is dat. Hey Albert, ik bel niet voor straten maken, alhoewel dat ook heel interessant is. En, maar voor je carrière als een zanger, want je hebt een nieuwe single uit. Hoe lang ben je al bezig? Vertel even wat.
1: Ik ben een jaartje of 8, 9 bezig nu met zingen. En ja, we brengen iedere keer leuke nieuwe singeltjes uit. En daar staan we volledig achter. En ja, ik hou gewoon lekker van Nederlandstalige lied en gewoon gezelligheid met elkaar.
0: Ja.
1: Dat is Albert.
0: En populair tegenwoordig. Kijk, de top 40 maat zijn bijna helemaal vol met Nederlandstalige toestanden.
1: Het is toch helemaal fantastisch, of niet?
0: Ja, iedereen vindt het mooi in één keer, weet je. Een paar jaar geleden was het nodig, dan word je er niks van weten, maar iedereen vindt het prachtig.
1: Ik zou je zeggen, ik sta nu in Amsterdam en dan moeten we zo zingen. Ik denk dat er 200-300 man gewoon op het terras dan buiten, binnen is vol. En iedereen staat buiten om lekker te zingen naar het Nederlands lied te luisteren.
0: Ja joh, ach, te gek man. Heel goed, heel goed, heel goed. Hey, doe je een nummertje zelf of laat je dat allemaal regelen of hoe gaat het allemaal? Heb je je vinger in de pap?
1: Ik doe wel veel zelf. Ik had ook onlangs dat ik Punt de Dag uitgebracht. Daar heb ik het refreintje zelf van verzonnen. En de Bram Koning me geholpen om de rest in te vullen. Meestal doe ik wel eens gewoon zelf een ideetje. En dan vaak ik altijd mensen die ervaren zijn daarin om me te helpen om iets uit te brengen.
0: Ja, heel goed. Nou ja, daar heb je de mensen voor. Ook mensen die daar een beetje kijk op hebben en tips kunnen geven. Dus dan zit ach, zeker weten. En goed. Hey, je moet dus zometeen optreden midden in Amsterdam, buiten.
1: Ja.
0: Ach, wat te gek zeg. Dat kun je toch niet beter wensen, lijkt me zo, op deze avond.
1: Nou, ik zit net even te kijken, want ik sta aan de overkant nu. Maar het is al bloedje heet naar binnen.
0: Ja, okay. Oh, je moet dan naar binnen?
1: Ja, dat mag niet buiten, staat dat geluid.
0: Oh, mag dat allemaal niet?
1: Het is Amsterdam, het is GroenLinks.
0: Ja, precies, ja. Er wordt Femke boos en zo. En hoe die andere pels en zo, ja. En dat soort enkele figuren allemaal. Oh, dat mag ik ook niet zeggen trouwens. Oh, ik moet me op de vlakte houden altijd natuurlijk. Goed zo. Hé, hey, waar gaat de single over?
1: Over het leven toch? Even lekker wat tijd voor elkaar. Ongezellig. Gewoon genieten van elkaar. Het leven is zo voorbij.
0: Helemaal eens. Zo is dat. Lekker genieten. Dat gaan we ook doen. Ja, Albert Koetsier, met jou ook. En jij ook vanavond. Maak er iets moois van.

Nou, lekker toch? De wereld buitensluiten van de enige echte Albert Kossier die in Amsterdam is. Bloedheet vanavond, optreden van 300 man. Wat een gezelligheid ten top natuurlijk op deze zomersavond. En die had de vrijdagmiddagborrel ook al gehad. Dat kon je wel een beetje horen, moet ik zeggen, toch? Jo, jo, jo. Straks na 8 uur, 3 uur lang, Richard de Vetter, Robert Kremers met het vervolg van de Guilty Pleasure Friday XXL. Ja, ik ga naar een feestje, beste mensen. We gaan er lekker van genieten. Goed weekend en veel plezier straks.

0: Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.elektra.nl/luister.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik daar dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Om de komst van kerncentrales tegen te houden heeft de provincie Groningen alle hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Die debatteert binnenkort over kernenergie. Het kabinet had 2 locaties in de Groningse Eemshaven achter de hand. Maar de Tweede Kamer nam ooit een motie aan dat er in Groningen geen kerncentrales mogen komen. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Een tragisch ongeluk in de metro van Lyon. Een blinde man die op zoek was naar de uitgang van het station viel van het perron en werd gegrepen door een metro. Hij was op slag dood. Wat er precies verkeerd is gegaan is niet duidelijk. Het metrostation heeft gewoon ribbels waarmee blinden de weg kunnen vinden. En in Frankrijk is onbekende muziek gevonden van componist Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat om 7 korte stukken voor fluit en harp uit de 18e eeuw. Het notitieboekje lag ergens achteraf in de Nationale Bibliotheek in Parijs. En iedereen is zo blij dat de muziek overmorgen al te horen is. Het weer dan van Weer Online. In Limburg kans op een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.
12: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday. XXL. Richard de Vetter.

0: Talk Talk, life's what you make it. Ja, en daarmee mag ik beginnen aan deze Guilty Pleasure Friday XXL. En ik mag het niet alleen doen. Tegenover mij Robert Kremer, goedavond.
1: Ja, goedavond, Richard de Vetter. De twee R's zijn aanwezig.
0: De two R's.
1: Ja, de twee R's
0: zijn aanwezig. Altijd fijn. Ik denk, ik moet toch een beetje hulp hebben, want ik moet een uurtje extra doen. Want Wim die is een uurtje eerder gestopt. Die gaat lekker achterover. Ja. Natuurlijk, ik weet niet wat hij gaat doen. Ik denk, ik denk dat hij al aan een biertje zit.
1: Gelijk heeft hij. Het is er wel weer voor, hè?
0: Het is wel. Ja, je moet wel pappen en nat houden.
1: Nou, je moet goed drinken. En ook al Pinkpop moet je morgen lekker goed drinken.
0: Ik zag vandaag weer dat de mensen er naartoe gaan. Maar het is vanavond begonnen. En wij hebben natuurlijk ook op het online platform ons programma Donderslag.
1: Ja.
0: En daar hebben wij vanavond is hij online gekomen. We gaan even luisteren als op Guilty Pleasure Friday afgelopen is. Kun je altijd nog even onze Pinkpop special erbij pakken. En dan vertellen we je alles over welke bands je echt moet gaan zien. Want het staat toch wel weer wat leuks op Pinkpop.
1: Ja, ik vind er staat weer een grandioze line-up inderdaad.
0: Dus, maar over grandioze line-up gesproken, die hebben wij ook vanavond.
1: Ja,
0: want we hebben een druk programma. We gaan straks nog even een blokje oranje doen. Dat kan niet anders natuurlijk.
1: Ja.
0: En daarin gaan we ook een zanger bellen, Kenneth onder andere. Die komt uit Zaandam en die hebben ook een oranje nummer gemaakt. Daar gaan we om 9:15 even contact mee zoeken. Dan gaan we er alles over horen. En we hebben nog een heel speciaaltje om 9:15, wat ook met WK te maken heeft.
1: Ja, het voorspelkonijn.
0: Het ligt een beetje aan hoe jij hier nu de klemtoon legt, kerel.
1: De klemtoon. Ja, we gaan inderdaad bellen met de eigenaar van het konijn Memphis.
0: Ja, met de bondcoach.
1: Ja, en Memphis die heeft een speciale gave. Want die kan de wedstrijden voorspellen. Dus wij weten eigenlijk al wat de uitslag gaat worden morgen.
0: Ja,
1: dus
0: volgens mij heeft hij hem al voorspeld. Inderdaad, dan hoef je eigenlijk niet te kijken. Dus dat scheelt weer. Twee keer drie kwartier.
1: Je weet ook waar je in moet gaan zetten, zeg maar. Als je een bedje gaat doen, hè?
0: Als je een bedje gaat doen, dan zou ik gewoon naar Memphis. Ik hoop wel dat hij beter voorspelt dan dat hij speelt. Maar dit is hij. Daar gaan we straks alles over horen.
1: Wat leuk.
0: En we hebben nog allerlei. Ik heb nog een stukje Nubeat en een stukje Italo natuurlijk. Dat zijn mensen van mij gewend. Jij hebt ook nog iets meegebracht?
1: Ja, ik had een Duits blokje en een Nederlands blokje.
0: Nou, daar gaan we straks
1: zeker.
0: Straks naar luisteren. We gaan eerst zometeen naar Boy George, Everything I Own. En allereerst Icona Pop featuring Charlie X. CX.

0: Dat is eigen Boy George.
1: Nou ja, eigen.
0: Everything I Own. Dit was al een beetje uit zijn latere periode. Niet uit zijn... toen was hij inderdaad solo en dan was hij al uit de Culture Club, denk ik.
2: Ja, en Come a Chameleon, is dat een hit van de Culture Club of was dat Boy George zelf?
0: Nee, dat is Culture Club, 100%. Ja, Culture Club. Maar dat was volgens mij een van de eerste. En, ja, ik weet niet of jij bent niet zo'n, ik weet niet of je zo'n Eurovisie Songfestival kijkt.
2: Ik kijk niet met een vlaggetje voor de tv, nee. Zeg maar.
0: Boy George deed dit jaar mee, hè, met San Marino. Die heeft de finale niet gehaald, maar ik heb er wel even naar gekeken. Ja, dan blijft dat toch weer. Misschien dat heel veel jongeren denken van hoe de fuck is die man met die iets te grote hoed op zijn hoofd. Maar
2: hij blijft hoed wel op, ja.
0: Je had een heel aparte hoed op. Ja, hij ziet er altijd gelikt uit. Hij had maar een hele kleine inbreng, volgens mij de laatste 30 seconden. Maar hij blijft gewoon altijd wel. Ja, het is wel een icoon, want hij was zijn tijd ver vooruit, hè?
2: Ja, dat over was
0: de LHBTQ-gemeenschap gesproken. Ja. Dat was Boy George.
2: Ja, zeker. 100%. Zeker.
0: 100%.
2: Ja, dat in 1980, hè, rond 80 ongeveer.
0: Veel zo lang geleden. Je luistert nog steeds naar de Guilty Pleasure Friday XXL. Wij mogen het overnemen samen met Robert. Mag ik? Erik is er vanavond niet. En Wim is al met vervroegd weekendpensioen. Zullen we het zo noemen?
2: Ja, precies.
0: En het is hem ook zeker gegund. Maar de volgende... Ja, we moeten Duitse sjaalplaten hebben.
2: Ja, het is eigenlijk wel een beetje actueel. Hè? Want onze Helene Fischer... Ik zeg maar onze. Hè, want,
0: onze. Gewoon onze.
2: Ja, onze.
0: Gewoon van ons.
2: Ja, 30 juni zal zij in de Johan Cruijff Arena optreden. Maar dat is verplaatst naar het Gelredome. Fans kregen gisteren bericht... van organisator Mojo hierover. Mm-hmm. En ik vind dat nog wel bijzonder, moet ik zeggen.
0: Nou, ik denk van, misschien gaat ze dan naar de Ziggo Dome, want het is vlakbij. Maar dit is echt wel een heel stuk... Ja, dit begint ook met een A, Arnhem.
2: Ja, maar denk ik van, ligt het dan geografische? Wat is dan de reden geweest? Maar Mojo heeft verder ook niks gezegd hierover.
0: Het is wel dichter bij Duitsland. Ik weet niet of er veel Duitsers op afkomen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet hoe jij erover dacht. Ik vond de Johan Cruijff Arena wel heel erg... dat Helene Fischer die vol zou krijgen. Alleen maar mannen, denk ik.
2: Ja, ik heb geen idee, maar ik hoor ook wel verhalen dat het geluid niet zo goed is in de arena.
0: Nee, maar ik ben er zelf geweest en dan was het weer oké. Dus dat is in de Gelderdoom ook niet altijd even goed. En het is een voetbalstadion. Nee.
2: Ja, maar goed. Het blijft een voetbalstadion, hè? Ja. Welke hebben we klaarstaan? Ademloos.
0: Ja.
2: En dat is niet geschreven door haarzelf. Dat is geschreven door Christina Bach. En ze heeft op vakantie in Mallorca heeft ze inspiratie opgedaan en dit lied geschreven. En het lied heeft ze uiteindelijk gegeven aan Helene Fischer.
0: Oké.
2: In 2013 is ze uitgebracht en die staat op haar album Farbenspiel.
3: Currywurst met pommes. Guilty Pleasure Friday.

0: schlafen gehen.
1: Zo, Modo.
2: Die knalt ook altijd lekker in.
1: Ja, die knalt er lekker in. Ja, echt zo'n jaren 90 klassieker, hè? Eurodance. Ja. Ja, en, achter de naam schuilde zanger Fabio Fritilli. En het werd een onwijze Eurodance hit in de jaren 90. Dus
2: En nog steeds.
1: Ja, we moesten hem gewoon even draaien, vond ik.
2: In de jaren 90 wordt hij, in de jaren 90 parties, komt hij nog steeds voorbij. Straks ga ik, of tenminste gaan wij, contact zoeken met Kenneth en Ron. Met, die hebben een nummer gemaakt, Ons Oranje. Daar gaan we alles over horen rond de klok van 9:15. En ik heb zometeen nog Wham met Club Tropicana. En we gingen nog iets doen. Dan ben ik even...
1: Club Tropicana is uit 1983. Dat is ook alweer een tijd geleden. En 1983 komt nog een aantal keren vaker voorbij. Want ook in de Nederlandstalige blok. Ja.
2: We gaan het zien. In ieder geval, we zijn zo terug. Yes.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Enschedeze Haring Party leverde dit jaar €45.850 op voor stichting Skik in Twente. Bijna 400 bezoekers kwamen na de 11e editie in het GE van Heekpark. De opbrengst van de jaarlijkse veiling stelt 23 mantelzorggezinnen in staat een verzorgde vakantie met een ernstig beperkt of ziek kind te kunnen maken. Mitchell Broers is benoemd tot wethouder in Hengelo en volgt VVD-collega Gerard Gerrits op. Het raadslid, dat al 8 jaar is, neemt dossiers economische zaken, binnenstad en spoorzone over. Daarnaast krijgt hij netcongestie, jeugdcriminaliteit, inclusie en talentopgave. Broers wil vooral jongeren voor de regio behouden na hun studie. En een fatbiker raakte gisteren gewond bij een verkeersongeval op de kruising van de Pruisische Veldweg met het Vuurdoornplein in Hengelo. Het ongeval gebeurde rond 16:45 en betrof een aanrijding tussen een personenauto en die fatbiker. De bestuurder van de fatbike werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden stevige onweersbuien. Hoe dit precies zal uitpakken is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn plaatsen waar weinig of bijna niets zal vallen. Maar er zal ook locaties zijn waar veel regen kan vallen. Temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: hadden we Eindswijk Politie van Modo. Dat was een knaller uit de jaren 90. Maar deze kan daar zo in dat rijtje. Hathaway en What is Love. Ja, als achtergrond danseres. Wendy van Dijk, hè?
1: Ja, Wendy van Dijk inderdaad.
0: Die is volgens mij niet te zien in een clip van hem, dacht ik.
1: Oh, dan gaan we eens even kijken morgen.
0: Ja, moet ik even kijken. Ja, maar ze ging in ieder geval mee de hele wereld over. Ze heeft echt, hij heeft in elke discotheek ter wereld gestaan. Ja,
1: heel veel mensen weten niet dat zij is begonnen als zangeres. Dat klopt.
0: Zangeres en danseres eigenlijk.
1: Sorry, ik zei zangeres en danseres.
0: Nee, danseres. En daarna heeft ze volgens mij ook nog zo'n programma gedaan op straat over de rooien. Dat ze allerlei challenges ging doen. Mensen kon je geld verdienen.
1: Ja.
0: Zo is het begonnen.
1: Ja. Voor een paar honderd euro kon je iets doen, hè? Voor 50 euro.
0: Ja.
1: 100 euro. Het werd gewoon... Ja.
0: Ik zie de laatste tijd niet meer trouwens.
1: Nee. Ik weet niet wat ze aan het doen is op dit moment. Hathaway, in 1993 stond deze plaats 6 weken op nummer 1. Dat was echt een
0: knaller.
1: Een knaller gewoon.
0: Maar nog steeds tijdloos.
1: Zeker.
0: Vind ik.
1: Doet het altijd goed op feestjes en partijen.
0: Zeker. ik weet niet wat ik daar straks wilde zeggen. Ik wil zeggen van, natuurlijk, dit is een Guilty Pleasure Friday. Maar ook vooral jouw Guilty Pleasure Friday. Dus je kan je verzoekje sturen. Even naar twente.nl en gaan. En dan zie je een knopje, appje naar de studio. En daar doe je even je verzoekje. En ik zag al wat dingen binnenkomen. Gaan we zo meteen even kijken. Ik zag een. Ja, gaan we zo meteen draaien. Maar er kan nog steeds meer bij. Dus laat het lekker binnenkomen. En dan draaien wij het voor je. Tot en met de klok van 11 uur. Kan dat?
1: Ja, dus we zijn nog wel even bij je.
0: We zijn wel even hier.
1: Ja, dus dat is gezellig.
0: Zometeen gaan we spreken met Kenneth van Kenneth en Ron. En die hebben een mooi WK-nummer gemaakt. En die is ook nogal bekend van andere nummers. Daar gaan we het straks allemaal met hem over hebben.
1: Ja.
0: Maar voor het zover is, gaan we weer terug naar de jaren 80.
1: 1983. We gaan naar Club Tropicana. En hoe mooi wil je het vakantiegevoel hebben? En dit past er gewoon helemaal in, dit nummer.
0: Ja, hè?
1: Ja, gooi nummer in, zou ik zeggen.
2: Iedere vrijdag. Voor mij is grote blij. De Guilty Play.

0: meer neurie of niet?
1: Nee, nee, nee. Het is de vibe van het nummer die zo lekker is, hè? Club ja. Tropicana.
0: Club Tropicana. Ja, we moeten wel helemaal uitdraaien.
1: Ja, we draaien alles uit.
0: Draai alles uit. We gaan nergens tussendoor praten. In deze Guilty Pleasure Friday XXL. Ga eens even kijken of ik Kenneth te pakken kan krijgen. Goeiedag Kenneth. Met Twente FM. Je zit in de uitzending.
2: Ja, ja. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond Kenneth.
0: We zochten even contact, want... we kunnen gelijk naar het onderwerp gaan dat je een nummer hebt gemaakt voor het WK. Maar laat eerst eens even teruggaan naar van, om goed voor te stellen, vind ik altijd. Met wie spreken we eigenlijk?
2: Je spreekt met Kenneth, Mr. Steel. Ik ben steel drummer zanger van beroep.
0: Ja.
2: En ik heb dit single samen met Ron Moed. Ron is ook een bekende muzikant hier in de Zaanstreek.
0: Ja.
2: En wij hebben samen dit nummer uitgebracht in de hoop dat we het Nederlandse elftal een beetje verder kunnen helpen. En dat zij ook ons verder kunnen helpen door te winnen.
0: Nou, dat gaat zeker gebeuren. Maar ik heb nog eens even verder gekeken. Je bent niet zomaar een zanger. Maar ja, we zijn ook een beetje met de jaren 80 en 90 bezig. Maar we gaan heel ver terug als ik zeg dat je ook mee hebt gewerkt aan de hit Januari, Februari, Maart.
2: Dat klopt, ja. Ik wilde eigenlijk jullie op de... op de speaker, want Ron zit hier naast me.
0: Oeh.
2: Maar dat lukt me niet. Dus ik geef even... Ik heb inderdaad in de Dutch Rhythm Student Showband gespeeld.
0: Maar dat is lang geleden, of niet?
2: Het is een tijd geleden. Eind 70 jaar, begin 80 jaar. Ja.
0: Jezus.
1: Was jij zanger van, dat nummer? Deed jij de zang?
2: Nou, het was een nummer met... Eigenlijk is het alleen maar koor. Ik heb niet de leadzang gedaan.
1: Okay,
2: ik heb de steel drums gespeeld. En ik heb ook koortjes gezongen in dat nummer.
1: Fantastisch nummer trouwens.
0: Ja, fantastisch nummer. Dat is echt een klassieker, hè? Die past heel goed. We zijn vanavond bezig met de Guilty Pleasure Friday. Ja, daar past die gewoon perfect in natuurlijk.
2: Ja, nou, dat is heel mooi. Ja. Wat een mooie tijd.
0: Maar dit nieuwe nummer. Ik zat een beetje te luisteren. Er zit natuurlijk de steelgitaar in. Aparte sound is dat, hè?
2: Ja, dat is een aparte sound. Die heb ik zelf ingespeeld. Dus dat is mijn instrument, de steel drums.
0: Ja, is dat nou moeilijk om te bespelen?
2: Net zo moeilijk als keyboard. Ik speel ook keyboards. En ik vind keyboards nog moeilijker dan deze. Want ik heb deze van kinds af aan gespeeld. Dus dan is het niet meer zo moeilijk. Hè, als het je hele leven doet. Dan, als je jong begint, dan is alles makkelijk.
0: Daar zeg ik altijd van. Als je jong begint en je kan het nou nog niet. Dan moet je natuurlijk droom laten varen. Maar dat is in jouw geval zeker, bij jou zeker niet het geval. Nou zat ik naar dat nummer te luisteren. En ik denk van je hebt het over oranje. En dat is natuurlijk heel goed. Dat we die aanmoedigen. Maar als je ook naar de muziekstijl luistert, dan kan het net zo goed voor Curaçao worden gebruikt, of niet?
2: Dat zou kunnen. Ja, inderdaad, dat zou kunnen. Ja, voor Curaçao, als je het zo... Maar Oranje, dit zingt veel beter dan Curaçao.
0: Dat zingt beter, maar ik denk dat Curaçao swingt meer, denk ik.
1: Dat denk ik ook, beter. Ja.
2: Ja, maar deze swingt ook. Dus ja, goed. Hè. Nederland swingt ook op. Ik zal trouwens even Ron aan jullie geven. Want nogmaals, ik wil hem op de speaker zetten. Maar Ron zit naast me. Dus ik geef even Ron. Ja. En kan hij een beetje vertellen wie hij is. Is
0: heel
2: dat goed?
0: Ja, dat mag.
1: Zeker.
3: Ja, hallo met Ron Moed.
0: Goeiedag Ron.
1: Hallo Ron.
0: Nou, de stage is yours. Stel je even voor.
3: Hallo. Ja, ik ben Ron Moed. Dus een Zaankanter van geboorte. En voor de eerste keer dat ik met Kenneth ga samenwerken. En we hebben volgens mij meteen een knaller te pakken van hier tot met Tokio. Of tot Dallas, net waar je heen wil.
0: Nou, in ieder geval tot Twente.
3: Maar,
0: zeker tot Twente.
1: Zeker tot Twente en dan naar de Verenigde Staten, hè? Dan voetbal.
3: Ja. Ja, dat zou fijn zijn. Ja. Ja. Dus, goed. Ja, en wat bedoel ik? Ik zit al jaren in de muziek. Ik ben begonnen als drummer altijd in kleine bandjes allemaal. In plaatselijke bandjes. En ook in Castricum gezeten in een band. En later begonnen met zangles. En toen alleen de bühne op.
1: Hoe is dat idee ontstaan dat jullie zo'n single op gingen nemen, Ons Oranje? Is dat,
3: dat is ontstaan. Kenneth en ik zitten samen op de tennisvereniging. En Kenneth die kwam bij mij ook bij het open podium, wat ik dan organiseer in de Oude Herberg. En Kenneth die kwam daar al. En ja, die hoorde mij daar ook zingen. En ik hoorde Kenneth spelen en zingen. En op een bepaald moment zegt Kenneth van... dat is nu 7 weken terug, denk ik. Van, zullen we samen een nummer opnemen? Ik zeg natuurlijk.
1: Ja, heel tof.
3: Toen zijn we heel snel de studio ingegaan. En
0: dan kwam het gewoon. Het
3: balletje eigenlijk gaan zolder.
0: En dat was snel opgenomen?
3: Ja, het is, we hebben het snel opgenomen. Donderdag, hemelvaartdag, waren we in de studio. Zondags waren we bij de platenmaatschappij. Ja, en toen is het allemaal heel snel gegaan natuurlijk.
1: En is het ook... even naar jouw achtergrond. Want jij komt uit een heel andere soort achtergrond dan... ik vind het wel bijzonder hoe dat bij elkaar is gekomen. Moet ik zeggen.
3: Maar dat is vaak de leukste combinaties, toch?
1: Ja, dat geeft wel een verrassend effect.
3: Als het vreemd is, dan kan er van alles uitkomen, joh. Nee, maar ik kom wel uit de muziek. Mijn ouders die zaten ook in de muziek. En ik was al heel jong dat ik drumde. En later ben ik dan gestopt met muziek eigenlijk. Ben ik meer de voetbaltrainer ben ik geweest een aantal jaren. Heel lang trouwens. En daarna heb ik de muziek weer opgepakt. Dus ja, en nu hebben we dit aan de hand.
0: Dat heb je snel gedaan. En je hebt ook volgens mij een clip opgenomen.
3: Ja, we hebben een clip opgenomen. Dus helemaal leuk gedaan. Professioneel gedaan.
0: Die
3: staat op YouTube. Ja. En iedereen kan hem vinden. Kenneth en Ron en Ons Oranje. Dan kan je hem overal kan je hem vinden. TikTok, YouTube, Facebook, overal Radio Oranje.
1: Ook op de streamingskanaal, ja. Spotify.
3: Ja, dus hij staat... Spotify staat hij ook op, dus hij staat overal op.
0: Nou, helemaal goed. Geweldig. Ja, ik denk dat we gewoon, jullie hebben Twente bereikt. Dat is wel een stukje verder, dat is ongeveer 200 kilometer naar het oosten toe. Vanuit Zaandam gezien, denk ik.
3: Altijd gezellig, Twente.
0: Altijd goed, dat horen wij graag hier. Ja. We gaan hem draaien. Kenneth en Ron, bedankt dat jullie ons te woord wilden staan. En heel veel succes de komende... Ik hoop dat je hem nog heel lang mag spelen, want dat betekent dat we er nog in blijven. Dus tot en met 19 juli. Ja. Daar moet je ons aanhouden.
3: Tot aan de finale. Nou, als dat lukt, dan zit het met ons ook wel goed.
0: Dat gaat goed komen.
1: Mooi.
0: Bedankt in ieder geval en nog een heel goed weekend.
3: Hartstikke bedankt. Tot horen.

0: Ja, die moesten toch ook even draaien. Van, nou ja, Kenneth heeft hem vroeger ingespeeld natuurlijk.
1: Ja, dat is in 1977 geweest dat het origineel uitkwam. En deze is van 2016.
0: Ja, dit is toch wel een hele. Dit was wel een beetje de foute versie.
1: Ja, lekker feestelijk, hè?
0: Ja, gewoon een
1: feestelijk tentje dragen.
0: Weet je in ieder geval waar Kenneth vandaan komt. En ja, ik hoop dat die jongens nog lang mogen zingen. Het Ons Oranje, Kenneth en Ron. Ja, dat was gewoon een goed feestje. En dit is niet het laatste oranje nummer wat we horen. Want het volgende uur gaan we ook nog even contact zoeken met Memphis, het voorspelkonijn.
1: En ja, we gaan Memphis zelf bellen.
0: Ja, en we gaan de bondcoach Martijn bellen.
1: De leider.
0: En die gaat ons alles erover vertellen. En dan draaien we ook nog een aantal, ja, je komt niet zomaar van ons af, lekkere nummers om de oranje sfeer. Morgen, het moet weer allemaal, het moet weer lekker positief zijn. Want dat gezeur, ik weet niet hoe het met jou zit.
1: Nee, er wordt wel veel gezeurd inderdaad. Maar dat zijn wij Nederlanders. Van alles en nog wat, hè.
0: En dan zie je ze allemaal weer van links naar rechts gaan. En denk van, ja, zo moet het zijn. Gewoon lekker feesten.
1: Ja, dat hoeft ook weer niet. Je hoeft ook niet meer van links naar rechts. Want dat is ook al, dat hoeft niet. Maar dat is hartstikke leuk. Maar we moeten gewoon positief zijn. Vertrouwen hebben in ons Nederlands elftal.
0: Ja, en dan komt het allemaal goed. En morgen gaan we gewoon die...
1: Ja, we hebben toch zoveel goede spelers.
0: We gaan die Zweedse balletjes vertrappen.
1: Ja, die Zweedse balletjes, hè.
0: Die gaan eraan, denk ik. ik had het er straks over. Je kan even naar twentefm.nl. En dan kan je een appje sturen naar de studio om jouw verzoekje door te geven.
1: Het regent verzoekjes, zag ik.
0: Dat wordt gedaan. Ja, Marijn Pelle onder andere. Die zegt van, doe even een nummertje van Fons Veurink. Toen moesten we even zoeken. En die maakt wat lekkere feestmuziek. En hij heeft ook een hit gehad en die heet Feestie. En dat weer het grappige is, hij heeft dat ook opgenomen in een WK-versie.
1: Ja.
0: Dus dan moeten we daar maar even naar
1: gaan. Ja, dat is, vrij nieuwe artiest. Wel miljoenen streams zo aangetikt inmiddels. Dus voor mij is het een relatief nieuwe artiest. Dus mooi.
0: Dus misschien hier voor de eerste keer op Twente FM, Fons Veurink.
2: Hey maat, waar is dat feestje? Waar ga je dan? Tijd om te knallen. Ja.

0: Ja, Fons Veurink en Feesien. Als je daar niet mee in de stemming komt voor dit WK en voor de wedstrijd morgen tegen Zweden, dan weet ik het ook niet meer. Straks nog meer oranje op deze Guilty Pleasure Friday XXL. En ook nog een klein beetje OMC en How Bizarre.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
3: Nee.
4: Die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
4: Ja, zeker.
3: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
15: Wil jij 500 euro netto verdienen?
16: Wat?
15: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
16: Wow.
15: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
17: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
0: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een milieuclub is kwaad dat het kabinet de optie openhoudt voor kerncentrales in de Groningse Eemshaven. Een woordvoerder noemt het een schoffering voor alle Groningers die al schade lijden door de gaswinning. Het is beter om in te zetten op windmolens op zee. Dan verbreek je ook niet je politieke belofte, zegt de club. Chaos op het spoor bij Londen na een ongeluk met twee treinen in het noorden van de stad. Ze zouden op elkaar zijn gebotst tussen de stations Londen St. Pancras en Leicester. Persbureau Reuters zegt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het treinverkeer bij Londen is vrijwel helemaal stilgelegd. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. En het was een groot succes, de verkoop van shirts van het Nederlands elftal, waar het zweet nog in zit van de wedstrijd tegen Japan. Ze werden geveild voor het goede doel en leverden bijna €60.000 op. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek van het Prinses Maxima Fonds. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vanuit het zuiden buien met kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland geldt daarom code oranje. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was ANP Nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday. XXL. Richard de Vetter.

0: OMC en How Bizarre.
1: Ja, het is toch gebleven bij One Day Fly, hè?
0: One Day Fly, maar ze, volgens mij zijn ze nog aan het toeren.
1: Volgens mij zijn ze... Ik heb het idee dat ze live ook een onwijs goede band zijn. Het is al 1995.
0: Ja, of was het niet OMC? Zijn dat, hoe heette die andere nou?
1: Ja, dit zijn toch, dit is toch die band uit Nieuw-Zeeland?
0: Ja, denk ja, nee. ik bedoel denk ik een andere band. Ja, denk je. Dus dit was inderdaad een One Day Fly.
1: Ja, lekker.
0: Ja, welkom bij, als je nog niet zat te luisteren. De Guilty Pleasure Friday XXL. Normaal zit Erik Kiekebelt hier tussen 9 en 11. Maar samen met Robert mag ik het nu overnemen. Altijd een feestje.
1: Ja, zeker.
0: Ondanks dat het sweaty hot is.
1: Sweaty hot. Ja, sweaty buiten hot. En binnen. Het maakt allemaal niet zoveel meer uit tegenwoordig.
0: Nee, als het naar binnen slaat. Dan zeg ik wel, als het naar binnen slaat, dan is het gebeurd, hè.
1: Dat is niet meer te houden.
0: Niet meer te houden. Dus, en volgens mij houden we dit nog gewoon het hele weekend. Tot en met woensdag of zo.
1: Ja, lekker.
0: Ja, hou het wel even in de gaten. Want ik zie ook hier in Oldenzaal grote wolken zich, donkere wolken zich samenpakken. Dus er kan een flinke bui komen.
1: Ja,
0: dus zorg dan voor dat je even je zonneschermpje in hebt. Anders dan,
1: Ja, vaak voel je dat ook wel een beetje aan. Van, goh, het kan wel eens gaan klappen. Maar het kan zomaar zijn dat het gaat onweer inderdaad.
0: Ja. Misschien, ik hoop dat jullie thuis gaan klappen voor ons. Natuurlijk dan weer een geweldige show hebben neergezet.
1: Zeker.
0: Dat is natuurlijk logisch.
1: Om 11 uur mag dat.
0: Tot 11 uur.
1: Ja, en, zeker.
0: Straks gaan we ook nog iets van ABBA draaien. Want er komen weer allerlei verzoekjes binnen. En dat vinden we altijd leuk. Want ABBA is natuurlijk
1: Zweeds.
0: En morgen speelt natuurlijk Nederland zelf wel tegen Zweden. Moeten we het toch over hebben.
1: Ja.
0: En over daar, omdat heb ik een mooi bruggetje gemaakt met degene waar we zo meteen gaan bellen. Met onze eigen, een echte, we krijgen voor het eerst een echte bondcoach aan de
1: telefoon. Dat is wel een hele eer, hè? Inderdaad.
0: Martijn, met voorspelkonijn. Voorspellen, niet voorspel. Voorspel.
1: Nee. Het is voorspel.
0: Voorspelkonijn. laat het ander maar niet klein over. Ja, bij de beest af. Maar we gaan kijken wat Memphis heeft voorspeld voor morgen voor de wedstrijd. Dat straks. We hebben ook nog wat andere nummertjes liggen. Onder andere Italo en nog wat Nubiet komt er voorbij.
1: Ja.
0: En jij hebt ook nog wat
1: Nederlandstalig, dus we gaan echt alle kanten weer op.
0: Er komt van alles voorbij. Laten we eerst even gaan naar de Fine Young Cannibals. Dit is Good Thing.

0: Ja, La Copa de la Vida van onze grote vriend Iglesias, zoon van...
1: Nee.
0: Oh nee, natuurlijk, Ricky
1: Martin.
0: Le Mag van de Cognac.
1: Het komt uit 1998 en daar was het WK Frankrijk. En dat is op zich wel bijzonder, want ja, je zou toch verwachten dat een Frans artiest dan dit gaat zingen. Maar Shakira heeft het dit jaar ook niet gedaan.
0: Nee.
1: Dus ja, Shakira is Colombiaans en zij zingt dan een WK-lied van de Verenigde Staten. Ja. Dat heeft ze al eerder gedaan met Zuid-Afrika.
0: Nou ja, Verenigde Staten, ook natuurlijk Canada.
1: Mexico. Ja, het is wel iets breder dan dat.
0: Is wat dat. Ja, dan is het zover. We gaan even bellen met voor het eerst dat ik een bondcoach ga spreken.
1: Ja, dat is wat, hè?
0: Ja, we gaan even kijken. Het gaat helemaal goed komen, denk ik. Spanning. Wat een mooie.
2: Martijn
1: Broekhuizen. Klopt, hè?
2: Ja. Dat klopt helemaal.
1: Eigenaar van het konijn, wil ik zeggen. Hè? Want jouw konijn heeft een speciale gave, heb ik gehoord. Die kan voorspellen.
2: Ja, het is inderdaad een voorspelkonijn. Dus,
1: Vorige week had hij
2: natuurlijk niet goed, maar...
1: Nee, maar dat kan een keer gebeuren, hè? Want wij hebben het ook wel eens een keer niet goed als wij een weddenschapje doen.
0: Dat had ik ook een beetje van. Ja, hij heet natuurlijk Memphis. Ja. Ja. En ja, hij heeft wel een beetje voorspeld zoals Memphis speelde, hè?
2: Ja,
0: niet helemaal goed.
2: Dat klopt.
0: Ja. Maar goed, weet je wel, er is altijd weer een tweede kans. Dat is altijd weer mooi.
1: Ik vraag, hoeveel konijnen heb je?
2: Nou, in totaal hebben we 2 konijnen.
1: En een van die 2 konijnen heeft deze bijzondere gave, moet ik zeggen.
2: Ja, die heeft inderdaad een bijzondere gave. Dus hij kan natuurlijk de wedstrijden voorspellen.
1: Ja, dat is echt super tof. En waar gaat hij op af? Hoe gaat het in zijn werk? Want heb je dan 2 schaaltjes met voer en dan gaat hij naar het juiste schaaltje toe?
2: Nou, we hebben dan 2 doeltjes staan en daar leggen we dan aan Dijfie neer. En daar een van die 2 loopt hij dan naartoe.
0: Maar het is wel zeker dat in allebei de goaltjes ligt hetzelfde. Of is de ene nog net iets meer, zit er iets meer bij wat hij lekker vindt?
2: Nee. Ze liggen bij allebei liggen precies hetzelfde aantal andijvies.
1: Nee, bij Zweden doe je er geen Zweedse gehaktballetjes in. En bij Japan doe je er geen... Teriyaki. Ja, gewoon oud-Hollandse andijvie.
2: Gewoon echt oud-Hollandse andijvie. Daar zit verder niks tussen. Dus,
1: Welke wedstrijden heeft Memphis al voorspeld?
2: Nou, hij heeft dan Japan had hij dan voorspeld.
1: Ja.
2: En hij voorspelt morgen dan Nederland-Zweden.
1: Okay.
2: En natuurlijk de laatste wedstrijd waar Nederland tegen moet.
0: Maar dat gaat hij nog doen, hè? Tegen Tunesië, denk ik.
2: Tegen Tunesië, ja. In principe heeft hij het al wel voorspeld.
0: Maar je gaat het nog niet zeggen.
2: Dus, dat gaan we natuurlijk nog niet zeggen. Dus, en dan zal ik alles over gaan verknappen.
0: Tuurlijk.
1: Voordat we naar die voorspelling gaan, volgens mij zijn jullie behoorlijke Oranje-fans, hè?
2: Dat zijn we helemaal zeker, ja.
1: Ja, ik zag iets voorbij komen op de socials. Dat jullie huis is helemaal oranje, volgens mij.
2: Ja. Dat is echt helemaal oranje. Kan geen oranje in principe meer bij.
1: Nee? Alles wordt uit de kast getrokken als Nederlands elftal moet voetballen?
2: Inderdaad, alles wordt uit de kast getrokken. En alles wat ik heb, dat wordt ook gewoon opgehangen en neergezet.
1: Ja, het is allemaal wel spannend, moet ik zeggen. Hè? Ook wat er morgen gaat gebeuren. Als wij naar de wedstrijd van morgen gaan, wat kunnen we verwachten? Wat heeft Memphis voorspeld?
2: Nou, Memphis heeft eigenlijk een gelijkspelletje voorspeld.
1: Een gelijkspel?
0: Een gelijkspelletje, dat kan.
1: Zo, ja, dat kan. Ja, een gelijkspel. Ja.
2: Maar ja, we hopen in dit geval dat hij het niet goed heeft natuurlijk. Maar...
1: Nee, dat hopen we ook niet, nee. Nee.
0: Maar het zou natuurlijk wel... Maar dat ging volgens mij voor de goal liggen, als ik het goed had gezien. Want je maakt altijd mooie filmpjes van.
1: Ja.
0: En dat ging voor de goal liggen.
2: Ja.
0: Dus we gaan de bus parkeren, dat zegt hij.
2: Ja, hij ging inderdaad voor het doel liggen. Hij wou, op dat moment wou hij net wel aan een duifje eten, maar...
0: Het is toch een soort... Weet je, Memphis staat nu niet in de spits, maar een soort malen. Van, hij wil wel scoren, maar dan toch net niet.
2: Ja, precies. Daar kun je het inderdaad mee vergelijken.
0: Ja, maar goed, laten we zijn positief ingesteld hier bij Twente FM. Wij gaan ervan uit dat we morgen gewoon gaan winnen. En weet je, eigenlijk is Memphis ook wel positief. Want hij laat ons in ieder geval niet verliezen.
1: Nee, een gelijkspel. Maar een gelijkspel is toch niet zo gek, of wel? Of heb ik dat verkeerd?
2: Nee, een gelijkspel, dan moeten we het nog steeds kunnen redden. Dus.
1: Ja, en als we dan van Tunesië winnen, worden we een goede derde.
0: Ja, zolang we maar niet verliezen.
1: Dus, we moeten niet verliezen.
2: Ja, dan moeten we inderdaad niet verliezen tegen Tunesië. Dan, dan hebben we nog grote kans dat we nog gewoon doorgaan.
1: Ja, hey, ja, hartstikke leuk dat je even in de uitzending wil komen. Want wij zijn natuurlijk ook benieuwd. Maar we gaan wel met gerust hart in ieder geval morgen in. Want een gelijkspel is toch wel aardig. Toch, Richard?
2: Ja, zeker weten. Zeker
1: ja,
2: weten.
1: Ja, ja. Ja, veel succes met alles. En ja, we gaan jullie denk ik volgen op de socials. En we kunnen jullie overal vinden. Toch?
2: Ja, dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Dus,
1: ja, Facebook.
2: Facebook, overal zijn wel te vinden. Dus,
0: onder welke naam? Ja.
2: Op Martijn van Broekhuizen, het Oranjehuis.
1: Nou, dat is mooi. We gaan jullie volgen en veel succes met alles. En leuk dat je in de uitzending wil komen.
2: Oké, graag gedaan.
3: Trap je weekend af met Guilty Pleasure Friday.

0: Die Die Shakira en Burna Boy. Zometeen meer Guilty Pleasure Friday XXL hier op Twente FM. Onder andere met Laila Kay in Open Sesame.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom... 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Enschedeze Haring Party leverde dit jaar €45.850 op voor stichting Skik in Twente. Bijna 400 bezoekers kwamen na de 11e editie in het GE van Heekpark. De opbrengst van de jaarlijkse veiling stelt 23 mantelzorggezinnen in staat een verzorgde vakantie met een ernstig beperkt of ziek kind te kunnen maken. Mitchell Broers is benoemd tot wethouder in Hengelo en volgt VVD-collega Gerard Gerrits op. Het raadslid, dat al 8 jaar is, neemt dossiers, economische zaken, binnenstad en spoorzone over. Daarnaast krijgt hij netcongestie, jeugdcriminaliteit, inclusie en talentopgave. Broers wil vooral jongeren voor de regio behouden na hun studie. En een fatbiker raakte gisteren gewond bij een verkeersongeval op de kruising van de Pruisische Veldweg met het Vuurdoornplein in Hengelo. Het ongeval gebeurde rond 4:15 en betrof een aanrijding tussen een personenauto en die fatbiker. De bestuurder van de fatbike werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden stevige onweersbuien. Hoe dit precies zal uitpakken is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn plaatsen waar weinig of bijna niets zal vallen. Maar er zal ook locaties zijn waar veel regen kan vallen. Temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: and sesame easy.
1: Lekker, hè?
2: Ja, dit is toch heerlijk. Dit ja, is weer, dit is... Maar wat jij zegt, weer Zweeds.
1: Het is Zweeds.
2: Wat is het toch? Is het iets met Zweden?
1: Wist jij dat het Zweeds was?
2: Nee.
1: Nee, ik ook niet.
2: Nee, ik was steeds vergeten. Nee. Het is dat we het weer even... Nee. Ja, we... goed omdat... Ja, dat was eigenlijk een beetje een quizje, hè? Van uit welk land komt dit?
1: Ja, dat is inderdaad. En ja, we hebben straks nog een keer Zweden wat voorbij komt.
2: ABBA komt nog een keer voorbij.
1: ABBA komt nog een keer voorbij.
2: Ja, maar dan gaan we allemaal... Je kent het, hè, ABBA. Je weet, mensen weten thuis, vinden het ook niet erg, denk ik, maar dit weer is prima om je broek even uit te doen, denk ik.
1: Oh god, ja, voor het raam hier, hè?
2: Ja, alle
1: ik zat
2: hoeken
1: eerst,
2: beneden ja, anus.
1: Dat, waar is dat toch? Waar is dit ontstaan?
2: Wil jij dat weten?
1: Nee, ik wil dat niet weten.
2: Nee, misschien niet.
1: Maar ik wil eigenlijk Happy New Year doen. Maar ja, dat vond ik niet zo toepasselijk.
2: Het was iets te vroeg, hè?
1: Ja, was iets te vroeg.
2: Alhoewel, we krijgen misschien nog, misschien krijgen we nog vuurwerk, onweer.
1: We zijn er al, ja, dat kan. En we zijn er alweer ruimschoots overheen over het jaar. Dus je zou het kunnen draaien.
2: We zitten ook al het Chinese nieuwjaar is ook al voorbij volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja. Goed, jij hebt ook een lekker blokje geloof ik, hè?
2: Ik heb een blokje. Natuurlijk, ja, mensen die mij kennen. Het kan niet. Een guilty pleasure is geen guilty pleasure zonder een stevig stukje Italo. Even een reminder, een opfrisser. Dat kunnen we wel gebruiken ook met dit weer. Italo disco, dat is een genre van elektronische dansmuziek. Dat eind jaren 70 en begin jaren 80 in Italië ontstond. En het is eigenlijk gewoon heel makkelijk. Je kan het heel makkelijk meezingen. Lekkere deuntjes. En veel guilty pleasure. Daar ga je het niet krijgen.
1: Ja, dit is wel het toppunt van.
2: Veel fouten worden het niet. Dus, zometeen fun met Baila Bolero. En we hebben zelf ook iemand die Italo heeft gemaakt. Onze eigen Tatjana, moet ik zeggen.
1: Oh, die van Flodder?
2: Die van Flodder.
1: Oh ja.
2: En dit was haar eerste hitje, Chica Cuba.
3: Het is een beetje fout, maar wel lekker. Guilty Pleasure Friday.

0: het goed met dit, met deze lekkere warmte. Een stukje Italo, Tatjana met Chica Cubana en Fanfan met Baila Bolero. En we hadden het nog even over Tatjana. Ze heeft twee grote hits gehad.
1: Ze heeft wel meer grote hits gehad. Want met Gerrit Joling, Can't Take My Eyes Off You. Santa Maria.
0: Ja.
1: Dit nummer, Chica Cubana draaide je. En jij was zelf volgens mij...
0: Wakkerboy. Dat singeltje heb ik, thuis liggen. En, maar Can't Taste My Eyes Off You, dat is wel een beetje gek. Want voor Gerrit Joling, want ik weet niet waar hij naar kijkt dan. Maar...
1: Nee, ik ook niet. Nee, misschien was dat nog eens een...
0: Misschien wist hij toen nog niet.
1: Nee, precies.
0: Ik weet het niet.
1: Ik denk het.
0: Zou dat zo gaan? Zou dat zo werken? Weet ik
1: niet. Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Dat was... Welk jaar was dat? 1992.
0: Ja, maar... ze speelt weer Tatjana Simic dan in de nieuwe... niet een remake, het is een nieuwe serie Vlodder, maar het heet Kees. Dus het gaat voornamelijk over haar. Wat ik wel een beetje apart vind, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet gezien. Ik denk ook niet dat ik ga kijken. Maar ik hoorde wat gemengde reacties op van dat het toch niet meer dezelfde vibe en anders is dan dat het ooit was. En blijkbaar hebben ze ook een beetje gesleuteld aan het personage Kees. Want het was eigenlijk het domme blondje. En nu... is ze iets minder dom. En dat is hetzelfde als dat je Kelly Bundy in één keer slim maakt. Kan dat?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ik vind van niet. Maar
1: nee.
0: Het moet gewoon, sommige dingen moeten gewoon blijven zoals het is. Maar als je het wel leuk vindt, lekker naar kijken. Weet je, helemaal niks mis mee.
1: Maar wat ik wel denk is, de Vlodder van vroeger... die grappen, die kunnen eigenlijk niet meer.
0: Die kunnen heel goed zelfs.
1: Vandaag de dag. Ja, nee, maar goed. Ik vind ze ook kunnen.
0: Ja.
1: Maar daar hangt weer zo'n grote wolk over van... ja, kan het wel, kan het niet.
0: Zo'n woke.
1: Ja, zo'n woke. Een beetje woke.
0: Ja. Ja. En dat geeft niet iedereen. Moet gewoon, ik vind altijd iedereen moet gewoon lekker doen wat hij zin in heeft. Als je maar niet jouw mening aan iemand anders gaat opdringen. Dus als iemand anders daarna wil kijken, helemaal prima toch?
1: Ja, ik vond Vlodder fantastisch vroeger.
0: Vlodder was
1: Het is niet voor niks een zeer populaire film geweest rond de jaren 90.
0: Ja. Rond het, en vooral in de SRV-wagen. Dat er nog een mensen weten tegenwoordig niet meer wat een SRV-wagen is, denk ik.
1: Nou,
0: weet jij dat nog?
1: Bij ons in de straat komt af en toe wel eens de rijdende winkel.
0: Ja, maar goed, het is niet de SRV-wagen. Jij bent natuurlijk ook een beetje hulpbehoevend.
1: Zeker. Ik heb het ook nodig. Ik mankeert weer van alles aan, hè?
0: Ja. Ik weet nog wel, mijn opa die was melkboer. En die reed nog in zo'n heel vroeger, met paard en wagen. En daarna, en dat vonden wij als kinderen geweldig. Had hij zo'n driewielertje, zo'n elektrische. Volgens mij voor een van de eerste elektrische dingen. En dan mochten we altijd mee. Vonden we altijd geweldig. En mijn oom, dus zijn zoon, die heeft later, die is SRV-boer geworden.
1: SRV-boer.
0: Die kwam altijd dan naar buiten met zo'n bel nog. Later gingen ze toeteren. Vind ik een beetje laf. Moet er wel wat voor doen, vind ik. Gewoon, die kwam met zo'n bel naar buiten van, hey, ik ben er. Weet je wel, later was gewoon zo'n toetertje. Ik denk, ja, kom op joh.
1: Op zich, het rijdt wel bij ons in de straat af en toe. Ik vind het nogal wat hebben, maar onze rijdende winkel die heeft een upgrade gehad. Dus het is echt een super luxe.
0: Qua motor?
1: Ja, een super luxe auto is het geworden. En een assortiment, dat is echt
0: gewoon
1: goed.
0: Hij gaat gewoon hard de bocht door, of niet?
1: Ja, onwijs.
0: Zeg maar al die kaas op straat.
1: Ja, nee, en met die mensen erin. Roep.
0: Maar goed, ik zit even nog naar onze berichtenbox te kijken. En er komen toch weer wat dingetjes binnen en...
1: Ja, ik zag Abba binnenkomen, Trienke Kremer. Just in the Family. En het is ook wel Zweeds, hè?
0: We moeten toch.
1: Ja, en waar we het net over hadden. Heeft goede muzieksmaak, moet ik zeggen.
0: Ja, en je weet, ik heb het al gezegd, maar waar Abba voor staat, alle boeken beneden anus.
1: Nee, toch?
0: Daar staat het voor.
1: Nee, deze draaien we voor de familie Kremer uit Bonnen.
0: Voor Levoel.

0: Boulevard, de Zweedse balletjes van ABBA. Zometeen hoor je Tony Exposito en Papa Chico.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezelle jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
8: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
0: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Britse hulpverleners zijn massaal uitgerukt om een treinbotsing bij Londen. Een onbekend aantal passagiers zou gewond zijn geraakt. Een van de treinen zou automatisch zijn stilgezet door het veiligheidssysteem en de andere zou er bovenop zijn geklapt. Het treinverkeer is waarschijnlijk de rest van de avond ontregeld. De Zeeuwse actiegroep is blij dat er geen nieuwe kerncentrales komen in Borselen. Het kabinet ziet van die locatie af en houdt in Zeeland alleen nog Terneuzen achter de hand. Wel leeft de actiegroep mee met de inwoners van Terneuzen en het Groningse 1.

0: Friedrichshaven, omdat daar mogelijk wel kerncentrales komen. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. Daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. En België heeft de volle laag gekregen door noodweer. De brandweer moest uitrukken voor blikseminslagen en omgevallen bomen. Meest opmerkelijk was een molen die compleet is ingestort door een windvlaag. Bij ons wordt rekening gehouden met noodweer in Limburg, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Daar geldt code oranje. Het weer dan van weer online. Verspreid komen zware buien voor met kans op zware windstoten, onweer en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noorden weg. Morgen veel zon bij 25 tot 30 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
2: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
1: Richard de Vetter.

0: Ja, Papa Chico en Tony Esposito. En daarmee aangeland bij het laatste uur alweer van de Guilty Pleasure Friday XXL. Samen met Robert zit ik hier nog klaar voor je. Er kunnen nog verzoekjes binnenkomen op de twentefm.nl. Dan kun je even op die site even kijken en even... Heb je naar de studio, dan komt het bij ons binnen. Dus daar zijn we altijd, wel gelegen om daar naar te kijken op deze zwoele avond.
1: Ja, zwoel is het, hè. Het begint een beetje rood te worden in de lucht, zie ik. Ja, goed. Hey, dat Tony Esposito, dat is toch wel een beetje een guilty pleasure voor mij, hoor. Ik vind hem best, ik vind hem stiekem best goed. Er zit zo'n lekkere zomervibe in.
0: Was ook niet een beetje een one day fly of niet?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ik heb nooit wat van die beste man gehoord. Ja,
0: volgens mij heb ik nog ergens een album. Ik heb ooit een keer een album van hem gewonnen, volgens mij. Dat heb ik nog wel ergens liggen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd naar zijn andere werk. Maar dat is het enige hitje wat ik ken van hem.
0: Stond één nummer op, denk ik. De andere kant was Blanco.
1: Ja, de andere was weer een ander soort versie misschien van dit. Ja. Ja, en wat gaan we nu doen?
0: Ja, dat is...
1: Stiekem dansen, hè?
0: Ja, en dat...
1: En dat is Toontje Lagen. En ik heb een klein quizje.
0: Oh, ja.
1: In dat nummer van Stiekem Gedans wordt een heel specifiek tijdstip genoemd. Hoe laat is het volgens de eerste regel?
0: De eerste regel van het nummer?
1: Ja. Als ik zeg 3:00 s'nachts...
0: Oh, dan komt er nooit... Nee, we liggen in bed.
1: Dat is de het begint met 3:00 s'nachts, 7 januari.
0: Ja?
1: Ja, daar begint je mee. Ja. As we speak, Toontje Lager staat nu in Metropool te spelen.
0: Dat is niet zo heel ver hier vandaan, hè?
1: Nee,
0: kilometer of 20.
1: Nee. Ja, nee, dat is in de buurt, inderdaad. Ja. En de band is nog steeds actief. En we kennen natuurlijk Lente in Twente. Ook van Toontje Lagen. Ik heb nog zoveel te doen. Net als in de film.
0: Maar weet je of het de originele band is? Of is het Erik Meesje met een paar muzikanten?
1: Ik denk dat het Erik Meesje is.
0: Met een paar muzikanten?
1: Dat denk ik wel.
0: Maar dat was eigenlijk Toontje Lagen ook natuurlijk. Dat was ook Erik Meesje en een paar muzikanten.
1: Ja, uiteindelijk draait het om Erik Meesje. Ja. Dat is 1983. En daarna hebben wij Hans de Boy. Ook zo'n knijter. Dat is Annabel.
0: Gaat niet zo goed met Hans, hè?
1: Ik heb geen idee.
0: Ja, het gaat niet zo heel goed met hem, volgens mij.
1: Wat is
0: volgens
1: met hem dan?
0: Volgens mij sukkelt hij een beetje met zijn gezondheid. En met zijn cashflow.
1: Oh, dat is vervelend.
0: Ja.
1: Dat moet je niet hebben.
0: Nee.
1: Zullen we ze maar gewoon gaan draaien?
0: Dan, om ze een beetje streams te geven.
1: Ja, één stream is weer extra, hè?
0: Ja.
1: Extra centen in de bak.

0: Ja, Annabel, Hans de Boy, ik heb er even nagekeken. Had long covid, daar heeft hij last van. En vorig jaar maakte hij nog bekend, begin van het jaar, dat hij weer ging optreden. Omdat hij, hij moest doekoes hebben. Want hij kreeg een AOW'tje, iets van €400 per maand. Daar gaat hij niet mee trekken. En ik denk van, wat heb je allemaal gedaan, joh? Want je hebt toch nummers gemaakt waar je nog steeds geld van trekt, lijkt mij. Of heeft hij het allemaal verkocht?
1: Maar hij heeft een paar hitjes gehad. Wat zou dat dan nog opleveren? Je moet het nou echt van de optredens hebben.
0: Ja.
1: Dat is echt. Ik denk zo'n toortje lager, die teert op die optredens die zij nu hebben. Ja, ik vraag me dat wel een beetje af inderdaad.
0: Hans de Boy gaat in ieder geval toontje lager spelen.
1: Ja, precies. Hé, wat gaan we doen? Ik hoor een fluit.
0: Ja, een fluitje. Ik heb nog even wat. We gaan even weer naar Oranje toe. En wat minder bericht, want namelijk de befaamde Oranjebus die in Amerika is aangekomen en al gebruikt is. Die had pech op weg naar de tweede wedstrijd van de Nederlands elftal. Onderweg kreeg hij last van technische problemen. Maar dankzij behulpzame Amerikanen kon de dubbeldekker toch ingezet worden in Houston. Maar het had gewoon einde toernooi kunnen zijn. Dat klinkt niet goed. Ik hoop dat morgen ook niet einde toernooi is.
1: Dat is wel heel dramatisch als een busje kapot is.
0: Ja, een busje komt zo, maar het busje kwam niet meer. Maar ze hadden wat problemen op weg naar Houston. Dus Houston, we have a problem. Maar dat is dat dan weer mooi. Dat je gaat langs de weg staan en binnen no time is de politie aanwezig. En word je ook gewoon gebruikt. Of tenminste gebruikt. Misbruik. Word je gewoon geholpen. Ze werden naar een grote parkeerplek van een heel grote supermarkt gebracht. Ja, alles is, je hoeft niet te zeggen groot, want alles in Amerika is groot. En daar binnen 2 uur was het probleem verholpen en konden ze weer verder. Dus ze komen gewoon in Houston aan. Dus morgenavond
1: gelukkig.
0: Gewoon weer links rechts achter de bus.
1: Ik was bang dat het niet goed zou aflopen met die bus. Maar gelukkig, gelukkig staan ze er morgen weer. Ja. De mannen.
0: Yes.
1: Ja, morgen moeten we doen.
0: Morgen moet het gebeuren.
1: Ja, zeker. En we hebben weer een WK-knijter klaarstaan.
0: Ja.
1: Samuel Welten. En dat is echt zo'n artiest die nu helemaal in opkomst is.
0: Ja.
1: En hij brak in 2025 door met Echte Liefde is te koop. En hij ging viral. En wat ik niet wist, hij heeft meegedaan aan The Voice Kids. Okay. Alle juryleden hebben voor hem omgedraaid.
0: Ja?
1: Ja, dus deze man belooft hem goede toekomst, denk ik. Samuel Welten.
0: Dat heeft hij al wel, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Hij is goed op weg.
0: Yes, de leeuw komt eraan.
1: De leeuw.
0: Samuel Welten.

0: Justin Kip Kleuvert, Edwin van der Spar. Oh, de muziek gaat al zachter, hoor ik. Nou ja, ik ga gewoon nog even door, want ik ben nog niet klaar. Jaap Stamgast, Arjen Brommer, Schapie Simons, Giovanni van Bokworst, René van der Geit.
1: Meneer.
0: Donnie van de Kweek.
1: Meneer.
0: Ja, ja, ik ga nog even door. Wacht even, nog twee. Pierre van Hooijdonk. En als laatste, Filip Kolkukeluku. Adjo.
2: Oh. Ja, dat was hem helemaal. Oh, de Turbo Tukker. Ja, lekker nummertje. Hij was twee weken geleden bij mijn collega in de uitzending in de avonddienst. Was hij op bezoek. En hij maakte gewoon echt een feestje van.
3: Gaaf. Ja, dit is een leuke plaat. Ook met die leuke woordspelingen van die voetballers die hij heeft.
2: Ja. Maar we hebben gewoon weer hartstikke leuke oranje nummers gemaakt. En dat zorgt altijd wel voor een beetje sfeerverhogende... Ja, sfeer.
3: Ja, zeker. Maar er is meer dan Wolter Kroes. We zijn er weer bij en dat is prima. Ja. Het is gewoon het repertoire is best wel breed.
2: Elke keer komen er weer nieuwe klassiekers bij. Laten we het daarover hebben. We gaan even naar een stukje rustiger.
3: Ja, we gaan even...
2: Even rust in de show.
3: Ja, even rust. We gaan even naar de Achterhoek, naar Bukkers. En zij hebben een nummer gecoverd, dat is Catch and Release. En dat is van Mart Simons.
2: Ja.
3: En ook altijd, dit nummer heeft een hele hoge notering in de almeunige 999.
2: Ja.
3: Die stond weer heel hoog. Dialectrock doet het altijd sowieso goed in de almeunige.
2: Ja, Drock deed het goed, bijvoorbeeld.
3: Ja, Drock heeft het ook, stond afgelopen jaar op nummer 1.
2: Nummer 1, hè?
3: Ja, nummer 1. Ja, dialect zit wel helemaal in de lift. En dat komt onder andere ook door Woeste Grond, waar Hendrik Jan Bokkers in speelt. En door TikTok.
2: TikTok.
3: Ja, en TikTok. Ja, wat je ziet, jongeren geven hun eigen draai aan de streektaal. En dat stond gisteren nog in op de media. Ja, streektaal is weer populair aan het worden. En hoe het kan, geen idee. Het is alleen maar mooi dat de Twents toch wel gewoon bij ons erin blijft. Wat vind jij ervan? Ja, van het mooie Twente.
2: Ja, dat is dit toch gewoon mooi.
3: Dat is dit prachtig.
2: Oh, lekker draaien naar iedereen hef een reden. Jij kan het beter zeggen.
3: Iedereen heeft een reden van Bukkers.

0: Rutgers. En iedereen heeft een reden. Je luistert nog steeds naar de Guilty Pleasure Friday XXL hier op Twente FM. En zometeen terug met een lekkere... het regent nu een beetje buiten, zie ik.
1: Ja, en het flitst ook.
0: Ja, ik weet niet of het er afkoelt, maar het blijft een beetje zwoel volgens mij. Dus we gaan ook een beetje loungen. En dat doen we zometeen met Jakarta en American Dream.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit.
11: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
12: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
11: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
12: De schaduwmakers uit het oosten.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Enschedeerse Haring Party leverde dit jaar €45.850 op voor stichting Skik in Twente. Bijna 400 bezoekers kwamen na de 11e editie in het GE van Heekpark. De opbrengst van de jaarlijkse veiling stelt 23 mantelzorggezinnen in staat een verzorgde vakantie met een ernstig beperkt of ziek kind te kunnen maken. Mitchell Broers is benoemd tot wethouder in Hengelo en volgt VVD-collega Gerard Gerrits op. Het raadslid, dat al 8 jaar is, neemt dossiers, economische zaken, binnenstad en spoorzone over. Daarnaast krijgt hij netcongestie, jeugdcriminaliteit, inclusie en talentopgave. Broers wil vooral jongeren voor de regio behouden na hun studie. En een fatbiker raakte gisteren gewond bij een verkeersongeval op de kruising van de Pruisische Veldweg met het Vuurdoornplein in Hengelo. Het ongeval gebeurde rond 4:15 en betrof een aanrijding tussen een personenauto en die fatbiker. De bestuurder van de fatbike werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden stevige onweersbuien. Hoe dit precies zal uitpakken is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn plaatsen waar weinig of bijna niets zal vallen. Maar er zal ook locaties zijn waar veel regen kan vallen. Temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Takata, American Dream. We hadden het over. Dit is echt van die, ja, ik vind het een beetje kledingwinkelmuziek of lekker in een strandteentje lounge.
1: Ja, kledingwinkelmuziek mag eigenlijk nooit echt opvallen, zeg maar. Als jij denkt van, of het moet je een beetje manipuleren in jouw hersenen, dat je denkt van, goh, ik ga dit kopen. Dat je het jou prikkelt, zeg maar. Ja, dat kan deze plaat zomaar zijn.
0: Nou, dat manipuleren, dat vind ik wel grappig eigenlijk. Want veel platenzaken doen het ook, hè. Vaak kom je bij een platenzaak en dan, ik heb dat al, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb het al heel vaak meegemaakt dat ik denk, hè, dan ben je een beetje aan het zoeken. En dan denk je, oh, dat was het eigenlijk voor een lekker nummer. Wat is dat? En dan ga je kijken en dan neem je hem toch mee.
1: Ja.
0: Dat doen ze heel goed.
1: Ja, ik merk dat DJ's dat ook vaak doen. Dat ik denk van, ik ga wel even shazammen. Wat voor vet nummer hoor ik nou dan weer?
0: Ja.
1: Je gebruikt het. Hè? Shazammen is zo super handig.
0: Ik denk dat mensen thuis ook zitten te shazammen hier bij de Guilty Pleasure Friday XXL.
1: Ja, zeker.
0: Mocht je nog wat willen horen. We zijn met het laatste half uurtje bezig. Dus je moet snel zijn.
1: Het gaat snel.
0: Komen weer wat dingetjes tegen. Ik zie hier Dragostei Dentai van Ozone. Dat is ook een heel fijn plaatje.
1: Ja, die is ook wel.
0: Dus gaan we even kijken of die nog ergens tussen kunnen oud-Brabants vrotten. Maar allereerst wil ik toch even naar een genre wat wel een beetje mijn... dat is ook echt guilty pleasure, vind ik dan. En dat is een genre, de new beat. Ontstond eigenlijk een beetje per toeval toen DJ's en producers in Belgische discotheken ontdekten dat EBM en New Wave platen dikker en vetter klonken wanneer deze op een lager toerental, dus 33 in plaats van 45, waar een singeltje op draait, afspeelden. Bijvoorbeeld Confetti's was natuurlijk heel bekend met The Sound of Sea, Amnesia, Tragic Error. Het is het was een genre wat opkwam in 89. En in 90, 91 ook meteen weer weg was. En het is nooit meer teruggekomen. Dus het was een hype. Vooral in België en in Brabant, in die omgeving. En daarna was het weg.
1: Omdat het wat zwaarder aanvoelt of zo.
0: Geen idee. Nee, het was wel psychedelisch. Trans. Ja. Want je raakte helemaal in trans. Als je het hoorde. En dan ging je daar gewoon heel goed op. Tenminste, ik wel.
1: Ja, ik ben wat jonger. Ik heb het
0: bewust meegemaakt. Ik was ook in de tijd van de Asset House en zo. Ik heb aardig wat parties meegemaakt. Dat was toch wel, toch wel apart. Omdat er waren gewoon nieuwe stijlen. Net als de grunge kwam toen uit in de jaren 90. Dat was toch iets heel aparts.
1: Ja.
0: En ik vind dat weer wel leuk dat er toch iets ontdekt wordt. En eigenlijk nu denk je van, alles is een keer uitgevonden. Dus ik weet niet of er heel veel nieuwe stromingen komen.
1: Maar we kunnen deze stroming ook alweer heruitvinden. Dat we weer een nieuwe leven krijgen in dit genre.
0: Dat gaan we proberen. Ja. Dat gaan we draaien. Het zijn wel twee nummers waarvan ik had net over het psychedelische. Dat zijn de twee nummers die ik heb klaarstaan. New Beat nummers, had je dat niet. Het waren meer top 40 nummers. Heel kort erin gestaan en wat populairder. Maar toch, de tweede is een beetje controversieel. Made in Russia, CCCP.
1: Controversieel,
0: maar we gaan hem wel draaien. En daarvoor... daar vond ik een geweldig plaatje. Bingo met Arabie.

0: Geniet van je weekend.
1: Geniet van je weekend.
2: Iedere vrijdag, de Guilty Pleasure Friday.
3: This is CCCP. Made in

0: Reagan en Gorbachev, daar waren nog eens tijden. Volgens mij was het de tijd van de perestroika dat we toch wat meer naar de Russen, dat er weer meer begrip naar elkaar toe kwam, toch? Of niet? Dat was niet in de tijd van de Koude Oorlog.
1: Nee.
0: Dat was Boris Yeltsin meer. En,
1: ja. Ik vind het een bijzondere plaat.
0: Een hele bijzondere plaat. Ik heb het singeltje toevallig thuis. Maar ja, als ik dat zeg, dan zegt mijn dochter, ja, welk singeltje heb jij niet? En dat klopt ook. En deze heb ik ook. En gewoon lekker. Een stukje new beat. En dan, aangebroken. Ja, het gaat buiten flink te keer. Ik zag net al wat foto's voorbij komen van mensen met best wel grote hagelstenen. Dus ik hoop niet dat er te veel schade hier in Twente is.
1: Nee, en ook de onweersflitsen. En we hadden het erover. Welke plaat is nou toepasselijk nu? En dat is deurdonderen van normaal, hè?
0: We gaan zo meteen even door deurdonderen.
1: Precies.
0: Maar we gaan ook even iets andere donderslagen.
1: Ja, precies. Wij doen natuurlijk ook donderslag. Wij presenteren dat. En dat is een online portaalprogramma. En daarin hoor je de beste alternatieve muziek. En wij hebben vaak bands op bezoek. En we zoomen eigenlijk wel in op de agenda van Twente. Ga vooral eens een keer luisteren naar donderslag. Want ja.
0: En vanavond hadden we een hele aparte uitzending. Die is om 6 uur online gekomen over Pinkpop, hè?
1: Ja, de musties van Pinkpop. En dat is een zeer verrassende uitzending geworden. Want wij halen niet de headliners eruit. We halen eigenlijk de artiesten eruit. Waarvan wij denken van, goh, dit heeft meer aandacht nodig.
0: Ja, en dus ga er kijken. We hebben ook nog een paar oude knijters eruit gehaald. Oude, echte live optredens.
1: Ja, ga vooral even naar het portaal. Twente FM. Luister, donderslag. En nu deurdonderen van normaal.

0: gaat hier tekeer op de radio, maar buiten ook. Zo.
1: Ja,
0: dus, ik vind het hier aardig tekeer gaan qua deur donderen.
1: Ja, het onweer wat je nu hoort, dat is wel wat je hoort op de plaat. Maar het zal zomaar van buiten kunnen zijn.
0: Ja, dus echt live gaat het hier tekeer. Maar goed, de Guilty Pleasure Friday XXL op Twente FM. Daar luister je naar. We hebben nog twee plaatjes voor je. En we gaan even terug naar de Nederlandse happy hardcore tijd. En daar hadden we dat straks al met de Turbo Tucker. Die probeert het een beetje terug te halen. Die kun je ook boeken. Doe dat, want dan, die kun je volgens mij voor een half uurtje voor snabbel. Dan heb je een heerlijk half uurtje hakken. Krijg je dan voor
1: Heerlijk.
0: Die. En ik heb hem gezien in het theater. Is gewoon echt heel fijn. Dus als je een beetje uit bent op een feestje, haal hem lekker in huis. Maar we gaan even naar Critical Mass. Dat is een Nederlandse happy hardcore groep. Die in de periode 94 tot 99, dus een beetje al wat later, ten tijde van die happy hardcore periode dan, enkele hits in de Nederlandse top 40 had. En Burning Love uit 95, dat was wel een hele fijne.
1: Zo'n grootste hit denk ik geweest, hè?
0: Volgens mij wel.
1: Ja.
0: Dus daar gaan we eens even heel fijn naar luisteren.

0: Critico Mass, Burning Love, 1995.
1: Ja, we hadden het net over. Wie is je zangeres?
0: Ja.
1: Ludmina Oordijk. Ik ken haar niet.
0: Zeg maar niks.
1: Nee, mij ook niet. Dus, nee,
0: ik dacht Desiree of zo van Two Bros and the Fort vroeger. Want tegenwoordig, wij spreken best wel veel bandjes. En er zijn heel veel artiesten die in meerdere bandjes zitten.
1: Ja, dat had zomaar gekund. Ja, F2 Unlimited.
0: Iedereen speelt tegenwoordig in andere bandjes. Bij een aantal bands is het not done. Hè. We weten van Van Halen, no go. Daarom moest hij het geheim houden dat hij voor Michael Jackson een stukje had ingespeeld van Beat It. Dat was top secret.
1: Ja, het gitaarsolo was dat, hè?
0: Ja, en ik weet ook bij Metallica, it's a no-go dat je in een ander bandje gaat spelen. Maar goed, dat zijn grote bands, dan snap ik het ook een beetje.
1: Ja, maar als het je brood is, dan moet je wel op een gegeven moment wel misschien meerdere paden gaan wedden.
0: Volgens mij de eerste die deden waren Denk Toto, en dat waren gewoon sessiemuzikanten.
1: Ja,
0: die hun eigen bandje ook wel starten, maar goed.
1: Ja.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze Guilty Pleasure Friday XXL. Jouw eerste.
1: Ja, het was me waar genoegen. Ik vond het heel tof.
0: Ik kreeg nog een questionnaire. Kun je die even invullen?
1: Ja, dat is goed. Dat is goed. Dat formulier lag al op de tafel. Ik had hem gezien.
0: Ja. We gaan iedereen een heel goed weekend wensen. Dat gaat lukken, denk ik. Met het fantastisch weer. En morgenavond gaan we winnen. Zeker.
1: 2-0, denk ik.
0: Ja.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays.

0: geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus wat

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou er bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlak bij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. En nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is lente in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Het onweer en de harde wind hebben in elk geval in Utrecht voor schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen veel meldingen binnen over stormschade, zoals omgevallen bomen, losgeraakte daken en afgewaaide takken. Voor Midden-Nederland, en dan met name Flevoland, is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië en na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. En Schotland-Marokko is nu bezig. En nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. Tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het aan.

0: Nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsken.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren 2 treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapten. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-out fase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt dan weer af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. Schotland-Marokko is nu bezig. En nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. Tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer.

0: weer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.